0: luistert naar Allsport Radio.
1: Autosport.
2: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar Allsport Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op Allsport Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. Allsport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europese

0: kosten voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
0: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
0: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
0: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is 4e geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam 5e op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan ja, het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap.

0: kampioenschap. Ja, dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt, echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. En daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En het, ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week, we hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB Beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billiken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel. Ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, 11 stedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de 11 stedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. En weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt, maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona, de bewuste goal met de hand natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of gold bal, waarin hij in die wedstrijd 2 keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland sloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik kan me, zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour, maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, hoe kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut. Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is Jurie Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
8: Hockey.
9: Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK weekend, het NK beachvolleybal weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Maar ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlands kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je in het al geheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat

0: Met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
1: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties. En waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog twee toernooien die geen doorgang konden vinden. Doordat het aantal inschrijvingen omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
0: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
1: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
0: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
1: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
0: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK Beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merk je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Live deel van het weekend?
1: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
0: Want wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het NK beachvolleybal publiek wat denkt, hey, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
1: Nou, het is wel een mix mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK Centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, nou, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 3, 400 man helemaal rondom vol staat. Ja, en dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Live ook wil hebben, rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
0: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK, die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, en uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4x4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
0: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk.

0: daar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? En er zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè? Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
0: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem na een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. En voor mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder, bijzonder goed, zeg maar.
0: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, nou ja, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
0: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
1: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
0: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal stand-alone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus ja, dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij Strandpaviljoen Xiringuito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. Ja, en daar zijn we al. Daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
1: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
0: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren. Hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met de beachvolleybal en ook de beachsporten? En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven?
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk blijft een lastige vraag. Ja, ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom, dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan en daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren en eigenlijk ook nog En wat ik eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland-locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang in het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
0: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: What if? What if I'm the one for you?

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien, is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu in ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan, dus hij start als 101ste... en gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wou beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft, richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven, maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeier leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen, is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft opgecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan, van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten, gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. En dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.

0: What the hell?
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicapt Sport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Roan, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Nou ja, jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor de hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ja, ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op het tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Nou, ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ja, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 7:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:00, 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, ja, een krappe 6 uur later is best.

0: dat het lekker vlak is. Ja, daar ging gewoon als speer. Daar ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar één stop gedaan.
0: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. En ja, dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ja, ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk naast af en toe een slokje drinken bij de supporters niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het hebt over 3 tot 5 minuten.
0: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist, dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan, een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak, waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
0: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo, omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merk dat iedere keer de eerste 1, 2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg en Nijmegen. Wat was het zwaarste moment uit de route? Want nou ja, op zich zit je wel natuurlijk wel een deel nog door de Betuwe natuurlijk. Daar is het allemaal redelijk vlak. Maar ja, richting Nijmegen, ik kan me in ieder geval wel wat bruggen onderweg her en der ontdekken. Waar ik denk van daar moet je toch wel aardig tegenop rijden.
0: Ja, ik heb 2 bruggen gehad inderdaad, waar ik echt van die viaducten waar ik echt overheen moest. Dat was wel echt omhoog heel erg taai. Maar ja, wat ik uiteindelijk ook in de uitzending volgens mij heb gezegd, en daar hield ik ook heel erg aan vast als ik naar boven aan het rollen was, is van ja, dit gaan we ook weer naar beneden. Dus dat wordt een stuk makkelijker. Dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren, want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel op. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
0: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet, moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het net zo stijl ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
0: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel stijl waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super stijl. En ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorbeeldje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voorover vallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
0: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter.

0: En ik zag in de verte zag ik hun staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om drie keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste twee straten met, even denken, met z'n vieren ja, gerold. Richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
0: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 33.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan, ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4-5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij. Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
0: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories echt momenteel, waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond een uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube en zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan Kilian, dank voor je tijd. En heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
0: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in Der Landen, dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiano Faudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gaan we mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich al bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Ze debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die trainde al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen, die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Hij heeft toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daar in Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar blijkbaar goed ingekocht. Of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zegen. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels, Quick Boys. En dat was ook al een wedstrijd. Ik ben was erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelden. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Het speelde Quick Boys wat dan ook redelijk van het kastje naar de muur. Maar je moet doelpunten maken. Hè? Daar gaat het om met voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mijn gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor. Want er ging ook een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer volgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakke Boys. Ook heel snel was de ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden daar in het Spakenburgse. Dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik al erbij zeggen.
1: Verder, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad, twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En ja, die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt als promovendus. Stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 voor bij Jong Sparta. En gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En ja, eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jong Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp Wolle heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijssen de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die heeft zichzelf aangesteld als trainer. En tot nu toe kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaase Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisseling in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus de winoverwinning op DVS, ja, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van het seizoen, Niels Greving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat is wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Maar ja, goed, omdat zich wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis zelf, zal ik maar zeggen. En een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden. Met wel kleine overwinningen, hè, maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, ik bedoel, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaase Boys. Ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik eigenlijk bij zeggen hoor. Want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt. Ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaanse Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, de tweede degradatie op rij. Ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0 tegen. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook een beetje geluk. Ervaring nu met het spelletje. Zat er vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow. En speelde zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Liss, de nummer 3. Die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je. Ik heb ook Liss als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring. En met even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen. Die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar dat is wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten. Dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dat is wat dat betreft ook verrassend. Lissen noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Doverscherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW. Dat is een kilometer of 10, 15 wat hier uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
2: Komt helemaal goed, bedankt. All Sport Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal.
10: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
9: Tennis.
11: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlandse publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren-geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren-geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel, van dat oranje publiek is fantastisch. Daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat had uitgerekend in Zandvoort gebeurd. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn. Dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten.

0: dan ja, het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet, daar kwamen ze allebei. En nou ja, Lawson, maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was ja, vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden, dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025, bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van, ja, ik mag invallen. Wij vroegen, hoe heb je dat gehoord? Hij zei, ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van, denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag, maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan en waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd al een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
0: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele ja, fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Ja, hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel nou ja, zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
0: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van, ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van, ja, we hebben 2 keer gewonnen, maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van ja, Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van, hoe graag ik dat wil geloven. Ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar, ze zijn allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
0: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
0: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou,

0: Oh ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit, dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij enerverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft fantastisch, een fantastisch spektakel. Daar hebben we
0: Ja.
1: zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achter geschoven te faveure van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
0: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hé, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep het dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei: dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei: Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei: Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière, zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is, is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf, is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat, nou ja, Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent
0: Ja.
1: een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je, nou ja, toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
0: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden, maar als je er heel sec race-technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ja, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om twee redenen, denk ik, een vrij slimme zet van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk twee hele gave dingen benoemend. Nico Hulkenberg en Fernando Alonso. Nico Hulkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in die in dat hok genaamd Aston Martin wat nog gewoon een punt, gewoon punten pakt.
0: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintari Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven, vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda en Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook van het menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Nou ja, wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Tot de volgende, graag gedaan. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waar je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we ons nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te doen.

0: De rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds de publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11 12 en 13 maart.

0: maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Give it drama.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week, we hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederland Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. En weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met de hand natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen, bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland sloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè, dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet, en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn al 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. He, dus ik kan me, zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, hoe kan je dat concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Roel Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK weekend, het NK beachvolleybal weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlandse kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je in het algeheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer. Afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer, want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
1: En want als je gewoon bijvoorbeeld de vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
2: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog twee toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
1: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
2: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
1: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
2: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
1: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merkt je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Life deel van het weekend?
2: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.

0: Dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, nou, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man helemaal rondom vol staat. Ja, en dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Life ook wil hebben. Rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Hè? Wat dat betreft de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon ook overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK, die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, en dan zien we, uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4 tegen 4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
1: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is maar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? En er zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè. Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
0: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem naar een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. En volgens mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder goed, zeg maar.
0: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect. Want ja, als je Europees kampioen wordt een week eerder, dan ben je eigenlijk aan je stand verplicht om dan de Nederlandse titel ook te pakken.
0: Ja, dat wordt min of meer wel verwacht. Maar goed, het moet natuurlijk ook nog maar eventjes gebeuren. Er zijn genoeg dingen die van invloed kunnen zijn, ook op zo'n strand in Scheveningen. Ook blessures zitten in een klein hoekje. Maar goed, het was wel min of meer de verwachting dat zij de titel zouden pakken. En het is uiteindelijk ook ontzettend leuk weer, ook dit weer voor de breedte sport, dat zij dan op zo'n locatie komen. Dat ze daar de beker meenemen en dat er ook gewoon een fotomoment wordt gecreëerd om mensen de kans te geven heel dichtbij hun favorieten te laten zijn.
1: Ja, dan zit de Summer Beach Life Tour er dus nu op. Toch, jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK Beach Tennis, hè?
0: Ja, we hebben vorige week al een NK Beach Tennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Life lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal standalone het NK Beach Tennis dubbels wordt er georganiseerd

0: ook in Scheveningen. Dus ja, dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Centercourt. En dat gebeurt allemaal bij Strandpavillon Serinquito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. En daar zijn we al, daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
1: Ja, is het daarna dan eigenlijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
0: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met, met de beachvolleybal en ook de beachsporten. En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven.
1: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk blijft een lastige vraag. Ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom. Dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan. En daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog. Wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang in het zand.
1: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
0: Zekers, dankjewel.
2: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Ja, het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de mensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Nou, dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi? Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat al een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging, heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint twee jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal van Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond. En wel voor de grootste sportbond van Nederland. Voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten, gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me erin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Begin deze maand was fitfluencer Roan Kilian te gast in Uniek Sporten Vandaag. Daar vertelde hij over de sportieve uitdaging die hij zichzelf gesteld had met de titel Disability. Het doel? Liefst 50 kilometer rollen in een rolstoel tussen Culemborg en Nijmegen. En dat is toch een gigantische uitdaging voor iemand die, nou ja, zoals hij zelf zei, nooit verder gekomen is dan een paar meter in de achtertuin. Zijn inspiratie is zijn broer Micha, die zelf in een rolstoel zit en begin deze maand ook te gast was. Afgelopen zondag was het dan zover en stond de tocht, waarbij hij geld inzamelde voor Fonds Gehandicaptensport, op het programma. Ja, wij zijn natuurlijk bij All Sports Radio heel erg benieuwd hoe het eigenlijk gegaan is. Rowan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Allereerst ben ik heel erg benieuwd. Hoe voelt het lichaam? Hoe zijn de armen?
2: Ja, het is. Ik heb vooral viel het heel erg tegen voor mijn rug en mijn nek. Mijn armen had ik wel verwacht. En ja, ik heb wel een stuk of 6 blaren op mijn handen zitten. Desondanks de handschoentjes. Maar ja, het valt me momenteel nog allemaal mee. Ik vind dat ik positief ben uitgevallen zo de dag later.
1: Nou ja, dat is in ieder geval goed om te horen. Want ja, dat is wel even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van. Waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Jij hebt eigenlijk gewoon nul ervaring hiervoor met het rollen in een rolstoel. Ja, de zogeheten paar meters waar je het over had in de achtertuin, toen ook in de uitzending. Maar dan gelijk 50 kilometer. Ja, dat is zelfs voor hele getrainde rollers eigenlijk al heel erg uitdagend. Dat is eigenlijk waar we mee te maken hadden. Hè? Eigenlijk een krankzinnige tocht als je erover nadenkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ook iedereen die ik vertelde, die verklaarde me ook voor gek. En ik wist ook dat het gewoon heel zwaar ging worden. Nou, dat was het ook niet. Het was echt niks minder dan dat gewoon. Maar ja, het is gelukt. En het was tot, denk ik, kilometer 10, 15 was het echt dat ik dacht van nou, dit gaat echt super lekker. Maar rond een kilometer of 30 kwam wel die man met de hamer. En toen was het wel echt even op tandvlees de laatste 20.
1: Ja, ik wil zeggen, dan moet je inderdaad nog 20 seconden. Dan ben je pas net eigenlijk halverwege.
2: Ja, het was wel grappig. Want ik zat op een gegeven moment volgens mij op. Even denken hoor. Ik zat op 38. En ja, het was uiteindelijk dus 52 kilometer in plaats van dat het 50 is geworden. En toen dacht ik van ja, die laatste 14, dat klinkt dan heel weinig ineens. Maar dat waren wel de meest ellendige.
1: Neem ons even gewoon mee terug naar de dag zelf. Hoe stond je op zondag op?
2: Ik had eigenlijk een hele vervelende nacht, want ik werd echt om het uur wakker. En ik dacht de dag van tevoren, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar ik denk toch dat er in mijn lichaam iets van spanning zat, waardoor ik ieder uur gewoon wakker werd. En op een gegeven moment was het 6:30. Ik denk, nou, ik ga er maar eens uit, want ik wil een beetje rond 8:30 beginnen. Dus toen ben ik naar de startlocatie gegaan waar een vriend van mij woont. Hebben daar met een heleboel mensen die mij kwamen supporten gewoon een bak koffie gedronken. Even lekker gezeten, de cameraploeg erbij, introotje gemaakt. En toen om 8:30 stipt ben ik begonnen. En nog geen 6 uur later was ik in Nijmegen, dus dat was eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, want dat is ook eigenlijk trouwens wel even heel knap, die tocht. Zelf had je iets langer ingeschat wat wel realistisch zou zijn. Maar dan is uiteindelijk, een krappe 6 uur later, is best wel heel erg snel gegaan dan.
2: Ja, het ging echt ook een heel stuk harder dan ik zelf had verwacht. En het verschilde ook wel heel erg per kilometer. Want ik heb een kilometer gehad die ik in 5 minuten deed. 5 minuten en 3 seconden. Ja, dat was super snel. Maar ik heb ook een kilometer gehad die duurde gewoon 12 minuten. Dus het was ook echt heel erg het verschil tussen de ondergrond. Sommige wegen liepen schuin af. Moest ik telkens corrigeren. Dus dan doe je een harde haal. Ja, dan kom je net 0,5 meter naar voren. En dat is heel frustrerend. En een kleine pauze van 5 minuten heb ik ook gehad. Maar het ging eigenlijk de momenten dat ik gewoon over een dijk ging. Of over een midden van de weg gewoon ging rijden. Omdat het lekker vlak is. Ja, dan ging je gewoon als speer. Dan ging gewoon 12, 13 kilometer per uur, denk ik.
1: Ja, want op een gegeven moment dan ga je beginnen. Wat had je vooraf, zeg maar, berekend ook als het gaat om misschien tactisch even een stopje her en der. Waarschijnlijk een keer een plaspauze is natuurlijk ook wel handig. Of ergens even een kleine pauze dat je wat kan, goed kan eten of drinken. Want dat is, nou ja, als je aan het rollen bent ook een stuk lastiger. Uiteindelijk dus maar 1 stop gedaan.
2: Ja, ik heb echt daar bewust ook voor gekozen. Want ik was op een gegeven moment onderweg. En ik had een heleboel supporters die telkens om de 5 tot 10 kilometer ergens stonden. Daar een fles met wat elektrolytes voor me hadden. Dat ik gewoon snel een slokje kon drinken en dan gelijk weer door. Dat duurde meestal dan echt slechts een aantal seconden. En op een gegeven moment rond kilometer 25. Toen dacht ik van ik moet nou ook wel heel erg nodig naar het toilet. En echt even wat eten gewoon. Dus toen ben ik een minuutje of 3 tot 5 gestopt. En daarna weer ingestapt en weer doorgegaan. En eigenlijk ja, naast af en toe een slokje drinken bij de supporters, niet meer gestopt en gewoon doorgegaan.
1: Ja, dat is dan trouwens ook maar een heel kleine stop dan om even te plassen en te eten. Als je het hebt over 3 tot 5 minuten.
2: Ja, dat was echt even snel. En ik merkte ook gewoon vooral, kijk, ik heb er niet echt voor getraind. En dat is niet om daarmee te koop te lopen, absoluut niet. Want het is gewoon, ik wist dit gaat fysiek gewoon heel erg zwaar worden. Maar ik heb mentaal heb mezelf heel goed voorbereid. En ik kwam gewoon in een bepaalde staat mentaal. En dan kun je echt 8 beren voor iemand neerzetten. En dan kun je gewoon doorgaan. Een beetje zo'n soort van opgewakkerde adrenaline. En als ik gewoon, dan weet ik, ik moet gewoon door blijven gaan. Op het moment dat ik stop, dan ga ik de pijntjes voelen. Dan ga ik ineens beseffen hoe ver ik nog moet. En dan weet ik gewoon van mezelf, dan gaat het niet meer lukken. Dus ik moest gewoon door blijven gaan.
1: Ja, dat was ook de flow waar je vooraf over sprak. Waar je eigenlijk in wilde raken. Maar dat is, als ik het zo hoor, heel goed gelukt.
2: Ja, absoluut. Ja, het ging echt super hard. Het was, moet ik ook wel zeggen dat de supporters me ook echt hebben geholpen. Ook al leek het misschien voor hun niet zo. Omdat ik af en toe, als ze dan ergens stonden, dat ik er gewoon eigenlijk bijna snel voorbij raced en weer door was. Maar ja, dat motiveerde heel erg. Want ik merkte dat iedere keer de eerste 1-2 kilometer daarna gewoon weer echt heel makkelijk gingen. Maar het einde was echt, daar ging ik echt helemaal stuk.
1: Ja, nu reed je dus tussen Culemborg.

0: Dus ja, dat was op zich wel goed te doen. Maar het zwaarste stuk was denk ik rond Kesteren. Want daar moest ik ook een dijk oprollen. En er was heel weinig vlakke ondergrond. Alles liep een beetje schuin af. Ja, met de fiets allemaal prima te doen. Maar toch met de rolstoel was dat echt was dat super taai. En ik had wel een grappig moment op een gegeven moment. Ik moest een dijk op. Nou, dat was niet omhoog te rollen. Dat kon letterlijk niet. Want ik deed er alles aan, maar ik rolde telkens terug. En dan kwam een man aan en die zei, moet ik je even een zetje geven? En toen zei ik tegen hem, nee, hoeft niet, ik loop wel. Dus ik tilde die rolstoel. Nou, je zag die man kijken alsof die water zou branden.
1: Oh, dat is inderdaad. Maar ja, zonder context is dat natuurlijk ook wel interessant om mee te maken.
0: Ja, precies.
1: Maar nu zeg je, wat omhoog moet, moet ook weer naar beneden. Daar hield je ook heel erg aan vast. Maar ja, dan kom je natuurlijk nog tot de conclusie waarschijnlijk. Dat als het nou ja, net zo snel ongeveer weer afrolt, dat je dan ook niet even los kan laten of je handen rust kan geven. Want dan moet je natuurlijk ook jezelf enigszins afremmen.
0: Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad wel echt waar ik rekening mee moest houden. Ik had twee heuvels die op zich niet heel steil waren, maar wel gewoon vooral heel lang omhoog. Ja, dat was ook wel vrij goed te doen naar beneden. Was gewoon heel een klein beetje bijsturen af en toe. En hoef ik niet heel erg te remmen. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad ook een stukje dat ik echt een dijk af moest. Ja, dat was echt super steil. En ja, ik deed er nagenoeg alles aan om af te remmen. En die voorwieltje begon te trillen omdat ik gewoon echt zo hard ging. Toen dacht ik, ja, ik kan hier letterlijk nu gewoon voor overvallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ik heb het goed weten te corrigeren op de weg naar beneden. En het is allemaal prima verlopen eigenlijk.
1: Nou ja, op een gegeven moment kom je dan een kleine 6 uur nadat je uit Culemborg vertrokken bent aan bij het huis van je broer Micha in Nijmegen. Hoe vond hij het dat je het gehaald had en ook nog binnen een zeer afzienbare tijd?
0: Ja, hij vond het geweldig. Het was wel mooi, want ik zag op een gegeven moment, ik zat er wel echt doorheen. Ik moest nog 800 meter en ik zag in de verte zag ik hem staan met de spandoeken die ze voor mij hadden gemaakt. En toen dacht ik van, oké, deze 800 meter gaan we gewoon in één keer even doordrukken nu. Want ik stond echt op punt om 3 keer uit te stappen. Dus toen zag ik hun in de verte en toen ben ik daar snel naartoe gereden. Toen stond mijn broer daar met een paar van zijn vrienden. En toen hebben we eigenlijk de laatste 2 straten met, even denken, met z'n vieren ja, gerold. Richting zijn huis. Dus ja, dat was ook een mooi moment. En uiteindelijk super blij dat ik klaar was. En ja, hij was super trots. Hij was super blij. En hij zei ook van ja, het is echt niet normaal hoe snel je het ook hebt gedaan. Maar dat krijg ik heel veel te horen. En dat is ook echt nogmaals wat ik zelf absoluut niet had verwacht van tevoren.
1: Nee, precies. Ja, en het mooie is, kijk, hij is natuurlijk jouw grote inspiratiebron. Dus
0: Ja.
1: extra mooi dat hij natuurlijk zo trots op je is. Nu deed je dit ook voor om geld op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Is dat een mooie actie geweest ook?
0: Absoluut, absoluut. Het doel was eigenlijk om in de maand €2000 op te halen. En nou, dat hadden we vrij snel gehaald. En momenteel zit de teller nu op 3.500 volgens mij. En ja, we hebben tot 1 september heb ik de actie neergezet. Dan vind ik het wel een mooi moment voor de check te gaan halen. En dan ja, ik verwacht met de promotie die er nu nog allemaal omheen hangt, dat we wel richting de 4, 5K kunnen bouwen.
1: Nou, dat zou heel erg mooi zijn.
0: Ja.
1: Ja, tot slot, dit was natuurlijk een fantastische uitdaging. Je zei ook, er was een cameraploeg bij.
0: Ja.
1: Wanneer kunnen mensen iets meer verwachten? Misschien wat meer beelden zien van jouw tocht?
0: Op social media, zoals voor mijn Instagram, wat gewoon Rowan Kilian is, heb ik momenteel wat foto's staan van de tocht. En ze is momenteel het bedrijf Concentration waar ik mee samenwerk, is wat video's die dus ook voor mij gefilmd hebben aan het posten op de stories, echt momenteel. Waarin je echt mijn route kunt volgen, hoe dat in korte fragmenten is gegaan. En vanavond rond 1 uurtje of 7 zal de volledige video van de route online komen op YouTube. En zal ik die link zelf ook delen op mijn Instagram en andere kanalen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga dat zeker volgen. Ja, nogmaals, petje af. Ik zei het ook al tegen je toen je begin deze maand te gast was. Maar ja, ongelooflijk gaaf dat het je en gelukt is. En ook nog eens een keer in zo'n ja, gekke hoeveelheid korte tijd, zeg maar. Dat is echt nog het meest knappe van alles. Rowan
0: Ja.
1: Kilian, dank voor je tijd. En nou ja, heel erg veel succes met nog wat komen gaat.
0: Jullie bedankt en heel veel succes met de uitzending. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het seizoen 2026-2027 in de top van het amateurvoetbal is onderweg. De tweede en derde divisie hebben beide hun eerste twee speelrondes gehad. En dat betekent dat we eigenlijk alweer onze eerste balans gaan opmaken. Hoe ziet het er eigenlijk uit na de eerste twee speelrondes? Kunnen we al spreken van verrassingen? Zijn er favorieten die voldoen aan verwachtingen of misschien totaal niet? Laten we het gaan vragen aan Gerjan Kluistra van de Broodje Bal Podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg ook nog in Der Landen. Dus dat verklaart misschien waarom de mensen thuis wat op de achtergrond horen. Maar het feit is, jij bent eigenlijk zo goed als bijna bij BVV Barendrecht.
2: Ja, we gaan inderdaad deze week de podcast opnemen met trainer Damiano Foudo. Dus dat is in Barendrecht. Meestal nemen we bij de club op. En dat is in dit geval in Barendrecht. Ja, dan kom je in de situatie terecht van altijd files naar de Randstad. Dus gewoon mooi op tijd.
1: Laten we, voordat we het gaan hebben over de tweede en derde divisie, misschien toch even kijken naar wat nieuws. En dan wat vooral in het oog springt is Katwijk. Die twee hele mooie spelers halen en er dan ook wel eens waar eentje zien vertrekken.
2: Ja, dat is op zich al bijzonder genoeg. Er zijn overigens twee spelers vertrokken, maar in dit geval, deze nam ik mee, want er is nog een jongen die naar Noordwijk is gegaan. Maar Tjaik Touré, die komt die zat van de club eigenlijk. Is een van de jongste debutanten ooit bij Feyenoord. Ze debuteerde daar op 16-jarige leeftijd. En dat zegt blijkbaar toch niet alles, want hij speelt voor het komende seizoen bij Katwijk. In de tweede divisie, overigens nog steeds een heel mooi niveau. Maar ik kan me voorstellen, als je bij Feyenoord vandaan komt, dan dat je denkt van, dat had ik graag willen spelen in de Eredivisie. Die traint al een tijdje mee en hij heeft nu dus een contract verdiend. Ja, Dani van der Moot die vertrekt bij Katwijk voor een maatschappelijke carrière. Dat zie je vaker hoor in het amateurvoetbal gebeuren. En Mike van Duinen die is zijn vervanger. Die komt van Excelsior Rotterdam. Ja, toch 300 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dat is wel een aardige bult aan wedstrijden. Veel ervaring had de club ermee binnen. Dus wat dat betreft doen ze het wel heel erg goed daarin. In Katwijk. Overigens ook Valentijn Zandbergen, maar die vertrekt dan naar Noordwijk bij Katwijk vandaan.
1: Nou ja, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. De eerste twee speelrondes zitten erop. Gerjan, laten we bovenin beginnen in de tweede divisie. Wat is daar vooral opgevallen in dit seizoenstart eigenlijk?
2: Nou ja, de koploper is een jong ploeg, Jong Sparta. En die hadden best wel wat wisselingen afgelopen zomer. Maar ja, blijkbaar goed ingekocht. Of hoe het ook zij. Die hebben het in ieder geval gepresteerd om in twee wedstrijden 12 doelpunten voor te maken. Hebben er wel 4 tegen gekregen. Maar ja, 12 doelpunten in twee wedstrijden is natuurlijk vrij veel. Speelde afgelopen zaterdag uit bij Roda Raalte. En dan heb je gelijk die andere ploeg die er heel erg veel tegen krijgt. Want die verloren in eerste instantie de eerste wedstrijd met 4-0 bij Jong Almere City. En de tweede wedstrijd ging met 6-3 verloren tegen Jong Sparta. Dus ja, twee jong teams. Dat dan 10 doelpunten tegen, dat doe je ook niet heel erg goed. Dus zijn er twee dingen die wel heel erg opvallen, ja.
1: We hebben natuurlijk ook de gedoodverfde favorieten. Die hebben natuurlijk van tevoren ook besproken. Vooral daarbij in het oog springen natuurlijk een ploeg als Quick Boys, de regerend kampioen. Hoe is hun seizoenstart geweest?
2: Nou, ook een prima seizoenstart. We begonnen met een 5-0 overwinning op RKAV Volendam. Dus weliswaar zonder publiek. Was nog een straf uit het vorige seizoen. Maar goed, een prima zegen. En speelde afgelopen zaterdag tegen IJsselmeervogels. Nou, dan noemen ze een mooi affiche. IJsselmeervogels, Quick Boys. En dat was ook al een wedstrijd. Ik ben erbij en ik keek er erg naar uit naar die wedstrijd. En het was eigenlijk ook wel een wedstrijd. Wat ik verwacht had, of gewoon twee ploegen die echt spelen voor de overwinning. En daarin moet ik zeggen dat IJsselmeervogels echt goed speelde. Want ik kon wel zeggen dat het wel redelijk een gestolen overwinning was van Quick Boys. Die hadden echt in de tweede helft helemaal niks te vertellen, ondanks wel een paar kansjes gehad. Maar na een goed eerste kwartier was Quick Boys eigenlijk wel klaar. En was het IJsselmeervogels dat de klok sloeg. Dus ja, in dat opzicht een bizarre wedstrijd. Het speelde Quick Boys wat dan ook wel redelijk van het kastje naar de muur. Nou, je moet doelpunten maken, hè? Daar gaat het om met voetballen. En dat deed Quick Boys een keertje vaker. Overigens werd er ook nog voor mij gevoel wel een zuiver doelpunt afgekeurd. Dus ja, in dat opzicht had het een gelijkspel er ook in gezeten. En een beetje pech hoor, want er ging nog een bal op de paal. Dus ja, dat soort dingen gebeuren je dan ook. Maar wat dat betreft, IJsselmeervogels wel een fantastisch thuispubliek. Ze zijn wel fantastisch gepresenteerd, ja.
1: Want dat was natuurlijk nog even een dingetje. Vorig jaar was het eigenlijk een mispeer van een seizoen. Blijf je er met hangen en wurgen in. Dit seizoen dus eigenlijk wel, ondanks dan dat ene verlies tegen Quick Boys, gewoon wel goed van start gegaan.
2: Ja, want IJsselmeer volgens begon met een 2-1 overwinning bij Kozakken Boys. Ook heel snel was het ploeg al op achterstand. Had al heel snel ook op 2-0 kunnen staan. Nou, dat gebeurde dan niet. Hij knokte zich in de wedstrijd terug. En dat is iets wat de trainer ook zei, Willem Leushuis. Van, joh, weet je, we willen een zorgeloos seizoen. En nou ja, dan moet je punten pakken. Zo simpel is het natuurlijk. Maar ja, ik sprak hem zaterdag na afloop. En hij zei ook, ja, weet je, het is een gestolen overwinning van Quick Boys. Aan de andere kant, met dit niveau moeten wij ook gewoon een zorgeloos seizoen gaan spelen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel, dat IJsselmeer volgens gewoon in het linker rijtje gaat eindigen. En dat is denk ik ook wel een verdienste van de technische commissie. Die in alle stormen die daar elk jaar woeden daar in het Spakenburgse. Dan toch wel een redelijk goede selectie heeft weten samen te stellen.
1: Ja, en ze zijn een beetje op dezelfde voet begonnen eigenlijk als de buurman, hè, Spakenburg.
2: Ja, Spakenburg won de eerste wedstrijd met 1-0 van Katwijk. Dat was op zich wel een verdiende overwinning. Maar ja, afgelopen week werd er dan verloren afgelopen week einde. Juist bij Volendam met 2-1. Dat had denk ik ook niet nodig geweest. Maar ja, dat soort cijfers, uitslagen gebeuren. Het gebeurt. Laat ik het zo zeggen. Volendam uit is niet de meest makkelijke wedstrijd, moet ik wel erbij zeggen.
1: Verder, nou ja, naast Jong Sparta en Quick Boys, ook de Treffers en HAC begonnen met de perfecte score.
2: Ja, klopt. De Treffers inderdaad. Twee overwinningen op rij. De eerste wedstrijd een 5-1 overwinning op GVVV. Dat zal jou vast wel een klein beetje pijn doen. En ja, die andere wedstrijd gisteren bij Roda Raalte stond bij rust nog 0-0. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje het verschil is waar Roda Raalte nu tegenaan loopt. Als promovendus stonden vorige week uit mijn hoofd zelfs 1-0 vol bij Jong Sparta. En gingen er in de tweede helft met 6-1 af. Ja, nu dan met 0-3 nederlaag op eigen veld. Dus ja, dat ook een hele slechte score wat dat betreft. Maar ja, als promovendus, ik denk dat heeft even tijd nodig om dat bij te trekken, denk ik. En dan gaat het best wel wat beter draaien daar in Raalte. En die andere ploeg is HHC Hardenberg. De eerste wedstrijd een overwinning op Barendrecht. En ja, eigenlijk met dezelfde cijfers gewonnen van Jong Almere City. Ja, dat is ook een prima score voor de ploeg.
1: Verhuizen we een stukje naar beneden, naar de derde divisie. Beginnen we in A. Wat is daar het meeste opgevallen in de eerste twee wedstrijden?
2: Nou, dat denk ik, tenminste vond ik Excelsior 31. De ploeg speelde zich vorig seizoen in een van de laatste wedstrijden veilig. En ja, toch ja, twee wedstrijden verder nu. Twee keer vier keer gescoord. Met name met dank aan Kevin Peppels, die twee keer twee goals heeft gemaakt. En ook Simon Sepp-Wolde heeft in beide duels gescoord. Ja, de eerste wedstrijd de 4-0 overwinning op Eemdijk. Daarna volgde een 4-2 overwinning op Staphorst. En ja, daarmee is de ploeg ook koploper in de derde divisie. Dat hadden denk ik heel weinig mensen aanzien komen. Tenminste, ik in ieder geval niet. Ik had ook niet verwacht dat ze het weer zo moeilijk zouden krijgen. Ook een nieuwe trainer, hè? De oude trainer van HC 21. Die afgelopen seizoen daar in Rijs de technisch manager heet het dan in de amateurvoetbal was. En die heeft ja, zichzelf aangesteld als trainer. En ja, tot nu toe ja, kunnen we niet anders stellen met heel veel succes.
1: Ook daar trouwens nog vier ploegen over die eigenlijk perfect begonnen zijn. Genemuiden, Assen en Harkemaasse Boys ook nog.
2: Ja, dat verbaast mij bij Genemuiden denk ik wat minder. Genemuiden heeft niet al te veel wisseling in de selectie gehad. Had gewoon een goede ploeg. Dus ja, en de winoverwinning op DVS, ja, die kun je ook verliezen zo'n wedstrijd. Die pakken ze dan de overwinning. En afgelopen zaterdag bij Hercules een 4-0 overwinning. Die je denk ik ook wel kan pakken. Overigens wel een hele grote verlies bij Genemuiden. Want een van de spelers die is daar helemaal uitgeschakeld eigenlijk voor de rest van de seizoennieuwsgeving. Die scheurde zijn kruisband na een kwartiertje in de wedstrijd tegen DVS. En nou, nu blijkt dus het hele seizoen al uitgeschakeld. Dat wel heel vervelend voor Niels zelf, maar ook voor Genemuiden. Maar ja, goed, dat zegt wel een prima start gemaakt, Genemuiden. Nou, dan ga je verder kijken, inderdaad, ACV. Dat verrast mij wel, want het is wel een ploeg. Die heeft een nieuwe basis, zelf, zal ik maar zeggen, en een nieuwe reservebank. En er zijn er ook nog nieuwe spelers die op de tribune moeten zitten. Ja, als je dan toch 6 punten pakt uit twee wedstrijden. Met wel kleine overwinningen, hè? Maar toch een 1-0 en een 2-0 overwinning. Ja, ik bedoel, je houdt toch de 0 en je scoort vaak en win je de wedstrijd. Dus dat is hartstikke goed. Wel bij Hollandia deze wedstrijd dan is een promovendus. Dus misschien is dat ook een voordeel, een relatief eenvoudige start. Ja, en Harkemaasse Boys, ja, dat is ook wel een kleine verrassing, moet ik bij zeggen hoor, want ja, die winnen dan weer bij DVS Ermelo. Die hebben daarmee wel een hele slechte start gemaakt, ook een beetje onverwacht. Maar ja, Harkemaase Boys, wel veel wissels. Is ook wel een ploeg die eigenlijk jaarlijks wel eigenlijk net onder de top meedoet. En ook al voor een periode gaat. Dus ja, in dat opzicht misschien niet helemaal verrassend. Waarbij ik dan persoonlijk Excelsior 31 misschien wel de meest verrassende club vind.
1: Dan gaan we naar de derde divisie B. Daar de koploper momenteel Noordwijk. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde verhaal als Excelsior 31. Speelde zich pas laat veilig afgelopen seizoen. Sterker nog, bijna twee degradaties op rij. Maar hebben er wel de weg omhoog weer gevonden.
2: Ja, Noordwijk had vorig seizoen, tenminste de tweede degradatie op rij. Ja, ze hadden het gewoon moeilijk. Het lukte niet in die derde divisie. En dat lukt dan nou wel. Het is nu koploper met 6 punten en 6 doelpunten voor 0 tegen. Dus dat is gewoon een fantastisch resultaat. Dus in dat opzicht, ik denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van ook wel een beetje geluk. Ervaring nu met het spelletje. Zaten vorig jaar in het eindseizoen redelijk in de flow en speelden zich daardoor ook nog wel relatief snel of goed veilig. En ik denk dat zich dat nou doorgezet heeft. Die spelers hebben nu ervaring op dat niveau. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Lisse, de nummer 3, die vorig jaar als tweede eindigde. Ja, weet je, ik heb ook Lisse als een van de titelkandidaten, zie ik ze. En ik denk ook dat wel gaat gebeuren. Die ploeg heeft gewoon de ervaring en met even afwachten wie de titel daadwerkelijk gaat pakken. De verrassende is wat dat betreft de nummer 2, Dongen. Die afgelopen zondag wonnen met 3-2 bij EVV. Maar dat is wel een tweede wedstrijd op rij die ze wonnen. Want de eerste wedstrijd bij Zwaluwe werd ook al gewonnen. En daarmee Dongen, ja, die zijn gewoon goed onderweg. Met een 4-0 overwinning en een 3-2 overwinning. Ze staan ook op 6 punten. Dus die doen het ook hartstikke goed.
1: Ja, dat dus betreft ook verrassend. Lisse noemde je ook al. Dat zijn eigenlijk de drie ploegen die nog de perfecte score hebben staan na twee wedstrijden. Spoelen vooruit naar aankomend weekend. Wat zijn daar nou echt de wedstrijden om in de gaten te houden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, je zou zeggen bijvoorbeeld een Quick Boys Kloetingen. Maar ja, kijk, op basis van de ranglijst zegt er eigenlijk niks. Want je zit nog veel te vroeg in het seizoen. Dus ik heb gewoon gekeken van ja, wat zijn dan leuke wedstrijden om te gaan zien. Nou ja, ik denk dat er twee zijn in de derde divisie A. Dovo Scherpenzeel. Ja, twee dorpen, ze liggen, wat zal het zijn, een kilometer of 10, 15 uit elkaar. En dat geldt ook voor Excelsior 31 tegen SVZW, dat is een kilometer of 10, 15 wat die uit elkaar liggen. Ja, zo'n regionale wedstrijd met mensen die elkaar kennen, met allerlei dwarsverbanden, dat werkt natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat wel de leukste wedstrijden gaan worden dit weekend.
1: Dan gaan we die in de gaten houden. Gerjan Kluistra, mag je voor nu danken voor je tijd. En wij spreken elkaar over 2 weken weer met een nieuwe update.
2: Komt helemaal goed, bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Peugeot Sport Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show, typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlands publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot, hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com, die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit, denk ik, heel goed en belangrijk nieuws.
1: Ja, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar ja, je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel van dat oranje publiek. Is fantastisch, daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Dus ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat uitgerekend in Zandvoort gebeurt. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie, dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op, dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn, dat was een 7e plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens, met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend, rijdend in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet, daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden, dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025, bij elkaar. Dus dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij

0: is. Vond ik in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Ja, hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel nou ja, zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
0: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben twee keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben twee keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwamen we bij Mercedes. En daar zei Antonelli van... Nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de tweede of derde auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop. Want Toto zei van, ja, Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan. Want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van, hoe graag ik ook wil geloven. Ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
0: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk twee ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat hij dat die teamorder niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei bij Ferrari, ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Want daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja... Eindbalans is dat ze twee ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut. Wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
0: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier dat wordt een simpele eenstopper. Heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel in mijn optiek een vrij innoverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achter geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
0: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Anton

0: Nelly gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. He, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liep het dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote. Zowel over Lewis Hamilton, zijn legendarische poleronde in Singapore. Dat hij naar allerlei fashion shows ging. Dat Niki Lauda toen nog tegen Toto zei: dit moet je niet accepteren. Dat Toto Lewis belde en zei: Lewis, ik neem alle shit op me. Ik ben een vangnet voor jou qua kritiek. Maar stel me dit weekend niet teleur. En toen volgde die geweldige polronde. Maar hij was ook heel eerlijk over Kimi. En dat was de laatste vraag, maar volgens mij een hele veelzeggende. Toen vroeg ik aan Toto, ik zei: Toto, je hebt zoveel meegemaakt in je carrière, zoveel gezien in de Formule 1. Maar hoe Kimi zich dit jaar heeft ontwikkeld en hoe constant hij is, is dat een van de grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto: ja, als ik bij mijn werkende leven blijf, is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe de interne hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat, Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent
0: Ja.
1: een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je, toch wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
0: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden, maar als je er heel sec racetechnisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was het ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Maar goed, als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ja, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen. Want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om twee redenen, denk ik, een vrij slimme zet van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk twee hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoleto bij die spin achter Max T-boonde op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in in dat hok genaamd Aston Martin wat nog gewoon gewoon punten pakt.
0: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoleto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus ja, heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. En Honda natuurlijk de eerste grote motorupdate van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven: vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, ja, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda. En Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ja, ik ben op zich ook vanuit menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de
0: Ja.
1: Formule 1. Wat dat betreft een dikke, dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Tot de volgende, graag gedaan.
2: All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen. En ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland en Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live. Please don't

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar wij zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?

0: bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in drie fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Give it a try.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan bulken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Daar zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2 en weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld. Pas geleden en heeft nou ja, wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd 2 keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk. En dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we daar naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, ja, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut. Tot

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
3: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En ja, het moment is dan toch echt aangebroken. Afgelopen zondag sloten we deze zomer deze Summer Beach Life Tour af. En dat deden we niet zomaar. Dat was namelijk tijdens het NK weekend, het NK beachvolleybal weekend in Scheveningen. En ik ga terugblikken op dat weekend, hoe dat eigenlijk allemaal geweest is. Ook voor de Summer Beach Life Tour. Ik ben toch ook wel benieuwd hoe Arnoud naar de winnaars eigenlijk kijkt van het Nederlands kampioenschap. Maar er komt ook nog wat aan en daar gaan we het ook nog zeker over hebben. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Summer Beach Life Tour zit er weer op voor deze zomer. Voordat we het nu specifiek over het afgelopen weekend gaan hebben. Hoe kijk je in het algeheel eigenlijk terug op de afgelopen zomer?
2: Nou ja, allereerst hebben we natuurlijk een ontzettend mooie zomer gehad. Ik denk dat bijna elk sportevenement wat er geweest is, blij is geweest met afgelopen zomer. Afgezien van alle te warme dagen weer. Maar voor de beachvolleybalsport en de beachsport in het algemeen was deze zomer natuurlijk perfect. En wij kijken ook heel tevreden terug op afgelopen zomer. Want we zijn weer een stukje gegroeid. Mensen weten weer wie wij zijn als Summer Beach Life en weten ons ook weer te vinden. En dat was afgelopen weekend ook wel, was dat zeker weer zichtbaar bij het NK en het Summer Beach Life toernooi.
1: En want als je gewoon bijvoorbeeld een vergelijking maakt met vorig jaar, was dit een beter jaar, weer een stapje verder kunnen zetten?
2: Ja, absoluut. We hebben dit jaar ook wel gekozen voor minder locaties en waarvan we eigenlijk weten, oké, deze locaties zijn gewoon goed. We hebben dit jaar niks hoeven af te lassen, afgezien van de middag op Ameland. Maar vorig jaar hadden we nog twee toernooien die geen doorgang konden vinden. Door het aantal inschrijvingen, omdat ze te ver weg waren. En we hebben toen ook eigenlijk wel wat weekenden gehad waarbij we echt zijn weggewaaid of weggeregend. En dat hebben we dit jaar eigenlijk nagenoeg niet gehad. Dus erg blij met het zonnetje.
1: Daarnaast het grote verschil natuurlijk met vorig jaar ook heel veel dubbelweekenden dit keer. Dat maakt het logistiek denk ik ook weer net even lekkerder ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar.
2: Ja, absoluut. Als de spullen kunnen blijven staan en dan staan ook door de week gewoon nog alle velden op. En in de meeste gevallen kunnen we na een tweede weekend zelfs wat meer velden bijbouwen. Dat scheelt heel veel in de logistiek. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel goed bezig. Minder transporten. En gewoon twee volle weekenden op één locatie is uiteindelijk ook prima.
1: Ja, het is voor eigenlijk alles beter. Dus zelfs nog eigenlijk een groenere oplossing ook. Hè? Dus go natuur.
2: Precies. Zo kijken wij er ook naar.
1: Hey, terugkomend op het afgelopen weekend. Natuurlijk de afsluiter met het NK beachvolleybal in Scheveningen. Sowieso is zo'n NK weekend rondom de Hague Beach Stadium natuurlijk altijd wel wat drukker. Merk je dat ook voor zeg maar, het Summer Beach Life deel van het weekend?
2: Qua inschrijvingen en qua deelnemers zaten we een beetje in Scheveningen wel op hetzelfde aantal als afgelopen jaar. Het was jammer dat het jeugdtoernooi wat er plaatsvond, dat uiteindelijk minder teams had dan dat we gepland hadden. Anders hadden we de 100 velden misschien nog wel gehaald. Dus afgelopen weekend zaten we met 82 volle velden nog steeds goed gevuld op zaterdag. En op zondag, dat was zeker wel drukker dan vorig jaar, hadden we nog 60 velden staan met deelnemers. Ja, en die komen dan toch op het mooie weer af en op die combinatie met het Nederlands kampioenschap.
1: Want wat is dan een beetje voornamelijk het type deelnemer wat je hebt tijdens zo'n NK-weekend? Zijn het wel mensen die bewust zich van tevoren inschrijven en bewust ook aan het toernooi meedoen en dan daarnaast een beetje NK beachvolleybal gaan kijken? Of is het NK beachvolleybal publiek wat denkt, hé, ik kan zelf ook spelen, laat ik mee gaan doen?
2: Nou, het is wel een mix mensen. Je ziet mensen die eigenlijk altijd wel naar het beachvolleybal komen kijken. Dat zijn de mensen die echt in het stadion ook zitten en rond het NK Centercourt rondhangen. Maar we hebben ook een hele groep deelnemers en dat zien we dan met name als het de pauze is of als de finales komen. Dan lopen ze eigenlijk naar het stadion toe in plaats van dat ze per se bij ons aan het terras blijven zitten. Maar omdat we bijvoorbeeld ook nog veld 2, 3, 4, 5, tot en met 8, maar in ieder geval veld 2, 3 en 4, dat zijn eigenlijk de bijvelden van het NK waar nog veel op gespeeld wordt. En dan zie je op sommige wedstrijden dat bij ons ook veld 2 gewoon met 300, 400 man helemaal rondom vol staat. Ja, dat is eigenlijk de sfeer die je bij Summer Beach Live ook wil hebben. Rondom vol met mensen die naar een leuke wedstrijd aan het kijken zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk het mooie. Wat dat betreft de toppers, ja, die komen ook gewoon bij jou op de velden spelen. Dus die kun je gewoon van dichtbij bij bewonderen eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Die zitten gewoon bij ons op het veld. En dan zit je aan je picknicktafeltje. En dan, het persoonlijke contact zeg maar, binnen de beachvolleybal is sowieso altijd wel heel groot. Omdat de deelnemers en de spelers gewoon overal door elkaar heen lopen. De spelers hebben nou niet zozeer een speciale status ergens. Dus die integreren overal met het publiek. En Stefan, uiteindelijk ook de winnaar natuurlijk van het NK. Die heeft het bijvoorbeeld op vrijdagavond ook heel goed gedaan. En die hadden we de afsluiter van de 4x4 Boom Boom series. Ja, en uiteindelijk zien we ook bij de categorie 4x4 dat wij dit jaar enorm gegroeid zijn. En dat is ook dan het leuke dat zo'n topper als Stefan zich daarvoor ook inzet. Om gewoon ook de recreant echt aan het beachen te krijgen. En uiteindelijk dan extra publiek te trekken naar het stadion.
1: Ja, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat is voor jou natuurlijk wel des te lekkerder. Dat jouw ambassadeur voor het 4x4, dat die ook gewoon uiteindelijk Nederlands kampioen wordt.
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook voor hem en zeker ook om buiten de beachvolleybalwereld ook zijn naam wat bekender te maken. Ik bedoel, binnen de beachwereld kennen we Stefan natuurlijk. Maar het is daar de vraag wat de rest van Nederland doet. Kennen wij de beachvolleyballers allemaal in Nederland? En er zijn dit soort jongens en ook natuurlijk de NOS-zendtijd die er dit keer toch weer was bij de heren. Ja, dat werkt dan zeker allemaal mee.
1: Ja, want zelf had natuurlijk Stefan al 3 titels op zijn naam staan. Hè. Die pakte hij dan samen met Jorik de Groot. Nu met Alexander Brouwer. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder koppel.
2: Ja, dat is zeker een bijzonder koppel. Alexander natuurlijk een van de oudere spelers op dit moment. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem na een van de eerste toernooien, voor mijn eigen internationale toernooien en werk, naar Brno ben geweest ook met hem. Ja, volgens mij was hij toen net klaar met voetballen of gestopt met voetballen. En in 2015 natuurlijk een wereldtitel gepakt. Ja, nu doet hij eigenlijk nog steeds wel mee.
1: Ja, want wat maakt het dat deze twee jongens toch ineens zo goed klikken ook met elkaar? Ja, het zijn natuurlijk allebei hele goede spelers individueel gezien. Maar ja, dan moet je het samen ook nog maar kunnen rooien. Maar ja, als je gelijk al pas op je tweede toernooi als duo al gelijk goud pakt op een Elite 16 toernooi. En dan nu de Nederlandse titel pakt. Ja, dan klikt het wel bijzonder, bijzonder goed, zeg maar.
2: Ja, het is inderdaad de vraag hoe dat natuurlijk komt. Het is inderdaad de twee sterke polen die bij elkaar, juist de tegenpolen die bij elkaar komen misschien. En daardoor juist extra sterk naar voren komen. Natuurlijk de ervaring van Alex die dan meetelt en de wil om te winnen van Stefan, ja, die zie je toch overal wel terug.
1: Ja, en bij de vrouwen waren het natuurlijk stamschoon die Nederlands kampioen werden. En ik zeg dan natuurlijk met de meeste vorm van respect, want

0: nu op. Toch is jouw zomer wordt nog even iets verlengd. Dat is een soort toetje. Want aankomend weekend is er dan nog het NK beachtennis, hè?
1: Ja, we hebben vorige week al een NK beachtennis gehad, maar dan in de mix. Dat was superleuk, omdat ze echt bij Summer Beach Live lagen. Nu gaan we eigenlijk helemaal standalone het NK beachtennis dubbels. Wordt er georganiseerd in ook in Scheveningen. Dus dat komt er nog eventjes achteraan. Dat zijn 16 velden die we nog gaan bouwen, Center Court. En dat gebeurt allemaal bij strandpavillon Xerinquito. Dus voor ons ook een nieuwe locatie eigenlijk. En daar zijn we al, daar ben ik vandaag begonnen met de materialen heen rijden. Het is 500 meter verder vanaf waar we stonden. En dat wordt nu allemaal weer opgebouwd voor aankomend weekend.
0: Ja, is het daarna dan eindelijk een beetje tijd voor vakantie? Of moet je nog steeds door dan?
1: Ja, het blijft nog wel even doorgaan, maar de druk van de zomer is er dan af. En dan wordt het weer vooruitkijken naar volgend jaar. Belangrijk moment eigenlijk wel om te kijken en te evalueren hoe gaat het met de Tour en waar gaan we naartoe met met de beachvolleybal en ook de beachsporten. En zeker richting volgend jaar met het WK. Ja, zouden er toch genoeg kansen en mogelijkheden moeten liggen om de beachsport nog even een extra boost te gaan geven.
0: Absoluut, absoluut. Dat zijn nog plannenmakerij natuurlijk, zoals het zo mooi heet. Dus dat komt er zeker nog aan. Tot slot, toch om het even helemaal af te sluiten. Het is de meest lastige vraag. De vraag is makkelijk om te stellen, maar waarschijnlijk voor jou het antwoord is wat lastiger. Maar als je nou terugkijkt naar dit hele afgelopen zomer, naar de hele afgelopen Summer Beach Life Tour. Wat is nou voor jou deze editie het mooiste moment geweest?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Het mooiste moment. Is eigenlijk blijft een lastige vraag. Ik kan altijd genieten van eigenlijk als ik van Ameland terugkom. Dat we dan weer op de boot stappen en dat we dan de trailers daar terug zien gaan. En daar alles ingepakt hebben. En dat we weten, joh, we hebben daar meer dan 100 velden gebouwd. We zijn daar enorm gegroeid. En dan is het gewoon mooi om dat te ervaren. En eigenlijk ook nog. Wat ik het eigenlijk het lekkerste vind, en ook voor zo'n Ameland-locatie, dat is eigenlijk de zonsondergang als iedereen naar huis is. En alles weer eventjes tot rust is gekeerd. Dat is eigenlijk dat is de reden waarom mensen op het strand zijn. De zonsondergang in het zand.
0: Ja, Arnoud Wildschut, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. Succes nog met alles wat er aankomt. En wij spreken elkaar vast ongetwijfeld snel weer over alles wat beach heet.
1: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Salavi, baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Ja, het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern te zijn, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt, de vraag vanuit de consument, hè, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal, je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de mensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen en dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi? Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dat ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen, is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou. Hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn? Nou.
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en een podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Voetbal. Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
10: Hockey.
11: Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
13: Een hele goede middag. Je luistert weer naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 28 augustus. En ja, het is de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat we weer verder gaan met die reeks van mooie uitzendingen waarbij ik een atleet of oud-atleet als co-host in de studio erbij heb. En ja, ik ben heel blij dat voor vandaag Team NL Waterpolo International Vivian Sevenig hier is. Vivian, welkom.
14: Dankjewel.
13: Ooit al eens deze rol gehad bij de media, bij de radio?
14: Nee, eigenlijk niet. Wel eens op de radio, maar nooit als co-host. Dus ik ben heel benieuwd.
13: Ja, we gaan het vandaag, de eerste half uur maken we het even makkelijk voor je. Gaan we het gewoon lekker over jou en je sport hebben. Daar weet je denk ik al een hele hoop van natuurlijk. Maar we gaan het ook nog deze uitzending hebben over wielrennen en ook over hockey. Ben je daar een beetje in thuis?
14: Ik vind hockey ook als teamsport heel leuk om te volgen. Wielrennen iets minder in thuis, maar hartstikke leuk.
13: Nou ja, ik ben benieuwd hoe het zit met je vragen en skills. Dan gaan we deze uitzending straks achterkomen. Ook hoor je natuurlijk deze uitzending weer een nieuwe transferupdate voorbij komen. En is het ook tijd om je op de hoogte te houden van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
13: De Duitse atleet Owen Ansa, die pas nog op de Europese kampioenschappen naar goud en brons sprinten, is in beroep gegaan tegen een jarenlange schorsing. Dat meldt het Duitse Nationale Antidopingagentschap NADA. Dat de sprinter voor 4 jaar wil schorsen wegens het weigeren van een dopingcontrole. Ansa stapt naar het Duitse Sportarbitragehof om de straf aan te vechten. Hij werd eerder deze maand nog Europees kampioen op de 200 meter en hield met brons op de 100 meter nog de Nederlandse sprinter Elvis Afrifa van het podium. Volgens het Antidopingagentschap weigerde Ansa op 9 juli mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole. De atleet zegt dat hij onder tijdsdruk stond toen de controleur zich meldde, omdat Ansa op het laatste moment was gevraagd in actie te komen bij de Diamond League wedstrijden in Monaco. Hansa moest zijn vlucht halen, had net het toilet bezocht en zegt zodoende niet mee te hebben kunnen werken aan de controle. Dit wordt door de NADA dan weer gezien als weigering. Een veel zwaarder vergrijp dan het missen van een dopingcontrole. En daarvoor staat in eerste instantie een waarschuwing. Het kan nog lang duren voordat duidelijk wordt of Hansa daadwerkelijk wordt geschorst en of hij zijn medailles mag behouden of moet inleveren. Als hij de schorsing niet bij het Duitse sportarbitragehof van tafel krijgt, wacht mogelijk nog de gang naar het internationale sporttribunaal CAS.
0: All Sports Radio Live.
13: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij hebt ook wel ervaring, gok ik, met dopingcontroleurs. Hoe kijk jij naar de situatie van deze Duitse atleet?
14: Ja, het is wel een hele ingewikkelde situatie. Maar als je wordt opgeroepen voor een dopingcontrole en je gaat niet, dan ja, stop je jezelf toch wel in een lastig pakket. Dus ik snap dat het voor hem lastig was, zeker met vluchten. Maar om hem dan maar niet te nemen, ik denk dat ik liever de volgende vlucht zou nemen.
13: Ja, dus eigenlijk zeg je van, ik snap hem wel, maar eigenlijk ja, het risico niet waard.
14: Nee, zeker. Ja, het zijn van die excuses. Die zijn gewoon wel twijfelachtig. En daar is de WADA over het algemeen, waar wij dan mee te maken hebben altijd, daar zijn ze gewoon heel streng in. Ik zou het risico, als het even kan, niet nemen.
13: Nou ja, laten we dan verder wegblijven bij alle dopingperikelen. Ja, Vivian Sevenich, nogmaals welkom in de studio. Waterpolo International, weer terug van ja, weg geweest eigenlijk dit jaar. Want sowieso 2026 is denk ik voor jou een heel bijzonder jaar. Lang geblesseerd geweest aan je pols, 7 maanden eruit gelegen. Je komt weer terug bij je club in Italië, vecht je weer terug in de selectie. Pakt de Scudetto, de Italiaanse titel. Mag dan ook weer terugkomen natuurlijk bij het Nederlands team. Je gaat de World Cup in. En nu weer terug in Nederland. Want je maakt de overstap na 8 jaar in het buitenland. Weer terug naar Nederland om daar weer te spelen. Bij dit geval ZV De Zaan.
14: Ja, klopt. Ik heb afgelopen jaar, zeg maar, voor Italië ook 1 jaar in Nederland gespeeld. Daarvoor heel veel jaren in Spanje en in Hongarije. Dus veel weg geweest. Allemaal mooie uitdagingen, maar er zijn altijd meerdere redenen die daarbij komen kijken. En voor mij is dit nu de beste optie.
13: Nou, want ik zag sowieso, als je kijkt een beetje naar het transfernieuws rondom ZV De Zaan, dat ze toch wel behoorlijk wat aardige nieuwe spelers van internationaal niveau hebben aangetrokken.
14: Je ziet veel internationals ook weer terugkomen. ZV De Zaan is sowieso de afgelopen jaren echt bezig met een sterke Europese campagne. Investeren veel, werken daar hard voor. Want elke euro moet zeker in het waterpolo bij elkaar worden gesprokkeld. En ze hebben gewoon een mooi project. En nu ik terug wil naar Nederland, denk ik dat het ook met het oog op LA voor mij de beste voorbereiding is om daar zo goed mogelijk voor de dag te komen.
13: Ja, want wat maakt het dat die beslissing dan toch genomen wordt om misschien niet in een internationaal grote competitie actief te gaan? Want in Italië is waterpolo natuurlijk een hele grote sport. Maar dan wel gewoon lekker in eigen huis, dicht bij thuis, in Nederland dan actief te zijn?
14: Het zijn lastige beslissingen. Ik moet wel zeggen, ik heb al zo lang in het buitenland gespeeld. Eigenlijk alles wel mee mogen maken, ook in verschillende landen. Dus ook daar de verschillende culturen op mogen snuiven. Maar je moet er in waterpolo ook echt veel voor opgeven. En ik denk toch dat je het beste speelt als je gelukkig bent en goed in je vel zit. Afgelopen jaar in Italië heb ik gemerkt dat het een mooie ervaring was, maar ook mooi geweest daarna. Vandaar dat ik ben gaan kijken in Nederland of ik daar mijn carrière kan voortzetten.
13: Nou ja, en dus gaan we dat allemaal zien in de komende periode. Toch terug naar, ongeveer 1 jaar geleden. Iets meer dan 1 jaar geleden trouwens. Je raakte toen geblesseerd aan je pols. Ook eigenlijk op een manier waar je in eerste instantie zelf ook niet echt door had van, hey, er is echt iets serieus aan de hand, hè?
14: Nee, klopt. Ik kreeg opeens eigenlijk last van mijn pols. En dan denk je eerst nog, ik heb nooit last van mijn pols. Dus een weekendje rust en dan gaat het wel weer. Maar het bleef, zeg maar. En het werd ook zelfs erger. Wel een WK gespeeld. Elke wedstrijd net iets meer tape omheen gedaan, zodat hij echt niet meer bewoog. En toen dacht ik toch, voordat ik naar Italië zou gaan, van laten we even checken. Want niet dat ik daar het water in duik. En ik heb er nog steeds last van.
13: Ja.
14: Eigenlijk een beetje zonder verwachtingen naar die dokter gegaan. Wel een MRI laten doen. Maar toen dacht ik even, we doen er een spuit in en dan gaat het wel weer. En toen bleek gewoon een bandje compleet afgescheurd te zijn, die ik toch de rest van mijn leven nog wel nodig ga hebben. Dus toen zag mijn seizoen er opeens heel anders uit.
8: Ja, maar dat lijkt me dan inderdaad een hele vreemde situatie. Je gaat naar Italië toe, een nieuwe club. En dan ineens, ja, sorry, ik kan niet meer spelen.
14: Ja, ik vond dat telefoontje wel lastig, kan ik je vertellen. Ja, ik had ze heel blij gemaakt toen ik zei dat ik graag voor ze wilde spelen. En nu moest ik toch letterlijk 5 dagen voordat ik daarheen zou gaan, voor het seizoen zou beginnen, bellen met, hey, ik kom toch pas in maart. Dus ook de president van die club, die moest wel even schakelen. Maar ze zijn daarnaast daarna heel supportive geweest om mee te denken in oplossingen en mij de ruimte te geven om een revalidatie ook op mijn eigen manier te doen bij mijn Nederlandse fysio's en om dan toch nog aan te sluiten in maart en gelukkig uiteindelijk het seizoen samen mooi af te kunnen sluiten.
8: Ja, want dat kan in de sportwereld ook nog wel eens anders zijn, hè, als je 5 dagen van tevoren zo'n belletje moet doen.
14: Ja, dan pakken ze je contract en dan gaat er gewoon grote streep doorheen. Ja, maar gelukkig waren ze heel begaan en wilden ze me graag helpen. En ben ik blij dat ik aan het eind van het seizoen ook hun nog kon helpen. Dus fijne samenwerking uiteindelijk.
8: Ja, want neem ons even mee naar dat moment dat je dan toch erachter komt van dat bandje is afgescheurd. Ik ga echt niks meer kunnen de komende tijd. Want ja, je bent jarenlang bezig met je sport. Je vraagt alles van je lichaam. Wat gebeurt er op het moment dat je lichaam zegt, ja, nu even niet?
14: Ja, dat eerste moment toen ik bij de dokter wegliep, toen had ik even zo'n zenuwachtig lachje eigenlijk. Want ik dacht, oh, en nu dan? En daarna heb ik het gewoon even over me heen laten komen. Ik dacht, ik kan nu gaan haasten, maar ik kan toch pas over 7 maanden weer duels doen. Wat natuurlijk in het waterpolo best wel belangrijk is. Met toch je tegenstander afhouden, een beetje vasthouden. Ja, dat mag allemaal niet.
8: Jouw positie vrij belangrijk.
14: Dat doe ik ook nooit, maar af en toe is het toch wel handig. Dus ik dacht, ik kan nu gaan haasten en mezelf echt pushen. Maar ik denk, ik wil hier gewoon mentaal ook zo fris mogelijk doorheen komen. Dat is niet makkelijk. Maar ik heb geprobeerd die druk mezelf zo min mogelijk op te leggen. Dus in het begin gewoon mijn tijd te nemen. Ik dacht, fit worden heb ik daarna nog tijd zat voor. Ja, en buiten, je hebt altijd enkele momenten dat natuurlijk even lastig is. Denk ik dat ik dat goed heb gedaan.
8: Wat heb je nou het meeste over jezelf geleerd in die periode?
14: Dat ik allereerst natuurlijk heel veel lieve vrienden, familie, teamgenoten heb die ook allemaal zich hebben bekommerd om mij. Mij hebben geholpen, voor me waren en me hebben ondersteund eigenlijk. Dus dat is altijd heel fijn dat er buiten het waterpolo ook een fijne omgeving is. En daarnaast dat ik het spelletje toch, ondanks dat ik dat al heel lang doe, nog steeds heel leuk vind. En dat ik me toch het meest thuis voel in het water. En ik denk dat dat een mooie basis is om gewoon nog door te gaan tot LA.
8: Ja, want zou je zeggen dat je ook, zeg maar, na 7 maanden revalideren alszelfde sporter bent teruggekomen of een verbeterde versie van?
14: Ik denk altijd dat zo'n periode je veel leert. Dus dat je nooit hetzelfde bent. En ik denk dat je dus, dat ik juist, en ik heb wel vaker dat soort periodes gehad, dat het je even, dat je een soort reality check krijgt. En dat je daardoor wel wat je doet en wat je mag doen elke dag steeds een beetje meer waardeert. Dus daar ben ik heel blij mee.
8: Nu is het natuurlijk jammer dat je bij de club een deel van het seizoen mist. Maar je bent natuurlijk ook al sinds jaar en dag een vaste kracht in het Nederlands team. In die periode speelden we ook een EK. Ook een heel bijzonder WK. Nogal dicht bij huis, zeg maar. Was dat heel erg moeilijk? Ook Oranje vanaf de zijlijn moeten zien te volgen. Uiteindelijk ook Europees kampioen te zien worden.
14: Ja. Ja, dat was wel gek, want het is toch je team en je ziet die meiden. Ik heb natuurlijk alles gevolgd. En normaal weet je precies wat er speelt. Je weet precies wat ze doen onderling, hoe de verhoudingen zijn, hoe het gaat, hoe ze hebben getraind. Weet je alles. En nu zat ik daar en wist ik toch eigenlijk, miste ik dat stukje. Dus dat was heel gek, want het is jouw team, maar op dat moment sta je toch een beetje ver weg. Dus dat vond ik een gek idee. En natuurlijk dat zij winnen. Ja, daar hebben ze echt keihard voor gewerkt. Dus het is super knap. Want het was zeker niet makkelijk. Er ontbraken meer speelsters. Hoe zij daar met allen de schouders onder hebben gezet. En keihard hebben gewerkt. En zo die titel hebben binnengesleept. Maar voor mij was het natuurlijk, buiten dat ik heel trots op ze ben, ook wel, ik had daar graag bij willen zijn. Dus noem het gezonde jaloezie. Maar dat daardoor merkte ik wel, ik wil dat ook nog een keer. Dus goede motivatie om door te gaan in ieder geval.
8: Ja, wat leer je dan ook als je even een andere plek hebt buiten het team, zeg maar, tijdens dat EK? Leer dan ook dingen over het team of zie je dan ook dingen bij het team die je, nou ja, als je zelf onderdeel bent van de selectie eigenlijk niet meekrijgt of niet ziet?
14: Je kijkt inderdaad op een andere manier. Maar wat ik denk ik ook belangrijk vind is dat speelsters in het team een andere rol krijgen. Maakt niet uit wie er niet is, maar de dynamiek wordt anders. De taken moeten opgevuld worden door andere meiden. En ik denk dat dat heel leerzaam is voor iedereen. En tegelijkertijd het geloof, wie er ook niet is, dat kan natuurlijk straks ook gebeuren in LA. Mocht er iemand geblesseerd raken, mocht iemand toch niet mee kunnen. Je ziet gewoon dat als je met z'n allen keihard werkt en met z'n allen de

0: Ja, dat was een heel fijn gevoel. Het was echt leuk om er weer bij je te zijn. En met name weer onderdeel te zijn van een team. Want dat had ik ook wel gemist. Dat toch wel je revalidatie, dat is een traject wat je grotendeels alleen doet. En waar je dus individueel bezig bent. Terwijl met waterpolo is natuurlijk het teamonderdeel of teamaspect is heel belangrijk. Dus echt weer onderdeel zijn van dat team, dat vond ik echt heel fijn.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen als je een half jaar niet meespeelt, dat er mensen op jouw positie bevinden die zichzelf best wel in het team hebben gespeeld. Dat is natuurlijk ook, ja, dat is jouw eerste concurrentie natuurlijk binnen het team, op je eigen positie. Heeft het lang geduurd om jezelf daarin weer terug te knokken? Of zodra je weer, alles weer oké was, was het voor de coach ook weinig twijfel aan om jou ook weer gewoon daarvoor in te zetten?
0: Ik vind het altijd belangrijk om jezelf dag in dag uit te blijven bewijzen. Of je nou er elke dag bent geweest of even weg bent geweest. En of je er nou 10 jaar bij zit of 1 maand. Dus ik heb dat nog steeds en ik voel ook die druk nog steeds. En ik denk dat om topsport als topsporter om elke dag beter te worden ook goed is. Dus ik heb ook zeker mijn plekje wel weer even moeten zoeken. Ja, en tegelijkertijd voor mijn concurrentie, zo zie ik het eigenlijk niet. Dat is het natuurlijk wel, maar wij werken echt heel fijn samen bij de waterpolodames, vind ik. En iedereen probeert elkaar sterker te maken om echt als team beter te worden. En daar hoort inderdaad soms bij dat iemand ook op jouw plekje speelt. Of dat daar verschuivingen in zitten. Maar ik denk zeker dat er nog ruimte is voor mijn kwaliteiten. En tegelijkertijd is goed dat andere meiden de ruimte hebben gekregen om hun kwaliteiten ook verder te ontwikkelen.
1: Dat is het ook af en toe goed om even niet de nummer 1 te zijn op jouw positie. Want daar leer je denk ik dan weer het meeste van, toch? Want dan weet je wat je moet verbeteren.
0: Ja, dat is zeker zo. Al zou ik mezelf ook niet de nummer 1 op mijn positie noemen of al jaren niet. Dat is gewoon, we kunnen allemaal andere dingen. Dus ik kan iets heel goed, maar een teamgenootje van mij kan op dezelfde positie iets anders heel goed. En dat maakt dan ons ook als team heel erg compleet. Dus dan is er niet echt een nummer 1, nummer 2. Maar is het juist de combinatie van ons, wat ons heel sterk maakt en verrassend maakt.
1: Ja, en datgene waar je dan heel erg goed in bent. Je noemde jezelf ooit een keer sloopkogel. Is dat misschien de perfecte omschrijving van hetgene waar jij het allerbest in bent?
0: Ja, ik kan altijd gaan en blijven beuken. Ik heb natuurlijk ook wel, ik ben linkshandig, dus ik kom altijd vanaf een andere kant. Ik draai soms net met de bal de andere kant op. Doe graag een backhand. Dat weten mensen natuurlijk wel, maar vinden ze soms toch nog lastig om te stoppen. Dus dat is voor mij leuk. Maar uiteindelijk is het wel als we misschien moeten forceren of als we echt even hard erin moeten. Dat komt gewoon. Dat past goed bij mijn kwaliteiten en bij mijn kracht, wat toch een van mijn sterke punten is, ja.
1: Inmiddels dus weer terug in Nederland. Je gaat dan een hopelijk prachtig seizoen beginnen hier zo. Je zei wel 2 jaar geleden, misschien heb ik nog 2, 3 of 4 jaar. We zijn nu 2 jaar verder. Waar staat die teller voor jou nu? Hoe zit je er nu in?
0: Ik zei naar Parijs, naar LA, daar ga ik sowieso niet heen. Dat zag ik mezelf echt niet doen. En nu zijn we inderdaad 2 jaar verder en is LA nog minder dan 2 jaar vooruit. Dus ja, nu kom je zo dichtbij. Dat is natuurlijk nu wel het doel. Je weet nooit hoe het loopt, dus ik neem het wel per jaar of dag voor dag eigenlijk. Maar ik zou het heel mooi vinden als ik daar naartoe kan. Dus dat is nu wel het doel.
1: Ja, LA 28, dus voor jou gewoon concreet doel, daar ga je echt alles aan doen.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel benieuwd, want op een gegeven moment komt er natuurlijk een einde aan een carrière van een sporter. Ik bedoel, dat is de zekerheid vanaf het moment dat je ermee begint, dat het ook weer een keer eindigt. Wat moet er eigenlijk gebeuren voordat, Vivian Sevenich zegt, dit was mijn laatste wedstrijd?
0: Ja, ik denk, ik ben al heel dankbaar voor de carrière die ik heb gehad en alles wat ik heb mogen meemaken. En naast meemaken ook heb mogen winnen zelfs. Winnen is niet altijd het mooiste, want we hebben echt ook daarbuiten heel veel mooie dingen mogen meemaken. Maar er zijn natuurlijk wel een paar resultaten die er bovenuit springen. Dus ik ben in die zin heel dankbaar en mag ik eigenlijk, heb ik niks te wensen. Maar ja, we willen gewoon en alleen natuurlijk het hoogst haalbare halen en denk dat daar geen limiet staat op ons. Het ligt heel dicht bij elkaar in de waterpolosport. Dus het is moeilijk te voorspellen, maar wij gaan zeker daar.

0: daar ja, voor de prijzen mee strijden. Dat is wel echt waar we nu dag in dag uit alles voor opzij zetten.
1: Ja, want je bent natuurlijk naast de waterpoloer Vivian, ben je natuurlijk ook gewoon nog de mens Vivian. Je bent zelfs op dit moment nog bezig met het schrijven van je master thesis voor strafrecht, hè?
0: Ja.
1: In hoeverre ja, denk je toch ook van, ja, misschien kriebelt die carrière binnen het strafrecht toch ook een keer, zeg maar, om, nou ja, als die master thesis af is, om dan ook ergens een keer daarmee te gaan beginnen met dat vak?
0: Ja, het is lastig. Ik ben wel echt zo gepassioneerd over waterpolo. Dat vind ik zelf soms ook vermoeiend. Maar ik blijf toch het mooiste vinden wat er is. Dat een carrière in strafrecht daar momenteel nog niet aan kan tippen. Dus ik hoop gewoon dit mooi af te sluiten. En dat er dan ook ruimte komt voor een nieuwe passie. Of een nieuwe carrière in het strafrecht. Maar op dit moment blijf ik het liefst gewoon waterpoloen.
1: Ja, want het klinkt nu alsof ik jou aan het stoppen wil brengen. Maar dat is natuurlijk absoluut niet zo. Maar het is natuurlijk wel, ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk op een leeftijd dat je daar ook wel langzaam over gaat nadenken, toch?
0: Ja, het speelt zeker mee. En ja, het is ook zo in waterpolo natuurlijk. Het is geen sport waar je heel rijk van wordt. Dus je moet je gewoon voorbereiden om direct aan het werk te gaan als je topsportcarrière stopt. Dus dat is wel iets waar ik me al jaren mee bezig heb gehouden. En dat is natuurlijk voor ons gewoon wel belangrijk om daarop voorbereid te zijn. Dus ik ben blij dat ik dat redelijk op orde heb. Het had allemaal iets sneller mogen gaan met mijn studie natuurlijk. Maar waterpolo stak er altijd een stokje voor. Maar ik denk dat er straks ruimte is om die carrière switch te maken.
1: Ja, je bent nu 33. Wat weet de Vivian van 33? Wat je misschien tegen de Vivian van 20 zou willen zeggen. Maar waar de 20-jarige Vivian misschien niet echt veel oren naar zou hebben?
0: Nou, dat is eigenlijk iets waar ik al vaker over na heb gedacht. In ieder geval de afgelopen jaren. Maar dat er ook ruimte moet zijn om te ontspannen en plezier te maken. Ik had altijd echt oogkleppen op. Waterpolo. Op tijd naar bed. Geen feestje, geen gezelligheid. Ik wil zeggen geen sociaal leven. Maar een beetje kort door de bocht was dat zo. Mm-hmm. Terwijl ik zie eigenlijk als er af en toe op zijn tijd, wanneer dat past, wel ruimte voor is, dat je gewoon een gelukkige mens wordt. En dat je dat ook echt terugziet in het water. Dus ik had zeker liever mogen zijn voor mezelf toen ik 20 was. Maar ik ben blij dat ik die les uiteindelijk toch heb mogen leren. Dus daar heb ik nu alsnog profijt van.
1: Precies. Nou ja, alles komt waarschijnlijk op het moment waar het voorbestemd is. Dus als je het op een latere leeftijd hebt moeten leren, was dat waarschijnlijk voorbestemd. Als we nog even kort vooruitkijken, wat verwacht je van het komende seizoen?
0: Ik denk dat we in Nederland een heel sterk team hebben. Dus de Nederlandse competities, daarin zijn we eigenlijk de favoriet. Ik vind ook dat we die prijzen moeten gaan pakken. Ik weet nooit hoe het loopt, maar daar gaan we wel vol voor. En ik denk wel dat we dat een beetje aan onze stand verplicht zijn. Er zijn zeker uitdagers, maar wij zijn wel de favoriet, zoals ik zeg. In Europa wordt dat een stuk lastiger.
1: Je hebt een titel te verdedigen.
0: Ja, het EK is pas weer over anderhalf jaar. We spelen volgend jaar een WK in Boedapest volgende zomer. Maar wat ook belangrijk is dat in februari eigenlijk al het eerste ticket voor LA te behalen valt in de World League Final. Dus ik denk dat we eerst onze zinnen daarop gaan zetten.
1: Ja, en maar ook, ik bedoel, Europees gezien met het team, toch?
0: Zeker. Die hebben ze vorig jaar gewoon niet afgelopen jaar, het jaar daarvoor.
1: Ah, het jaar daarvoor.
0: Ja, dus
1: titel terug te pakken dan in dit geval.
0: Nou, dat zou heel mooi zijn, maar we spelen nu net een leveltje hoog in de Champions League.
1: Ook niet verkeerd.
0: Ja, dus om die te winnen, dat zouden we als toch een amateur club in Nederland ten opzichte van de professionele clubs in Zuid-Europa. Dat is waarschijnlijk lastig. Maar we zijn zeker een outsider. Niet voor de winst, maar wel om de professionele clubs lastig te maken. Dus daar gaan we zeker voor.
1: Ja, Vivian, nu gaan we langzaam richting dat andere deel van dit programma. Het deel waarin jij ook vragen gaat stellen en jezelf als radio co-host / sportjournalist mag gaan gedragen. hoeveel zin heb je erin?
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, kom maar op.
1: Nou ja, top. Dan gaan we zo meteen eerst beginnen met de transfer update. Trouwens, ik ben ook benieuwd hoe dat gaat.
2: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit. Dit is All Sports Radio.

0: What the hell? Topic en Becky G. Sorry Papi, hoorde hier bij All Sports Radio Live. Waar we zometeen in gesprek gaan met Minke Boy over de Nederlandse hockeyvrouwen en mannen tijdens het WK hockey. Maar eerst is het tijd voor de transferupdate.
1: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer update.
0: VVV Venlo spits Dean Zandbergen staat mogelijk voor een transfer naar Roemenië. Volgens Voetbal International werkt Dynamo Boekarest aan de komst van de 24-jarige Nederlander die zelf al akkoord zou zijn. Zijn ontwikkeling is in zowel binnen als buitenland niet onopgemerkt gebleven. Zo blijkt uit informatie van Voetbal International. Zo toonde Duitse Karlsruher SC en Telstar al interesse in Zandbergen. Toch lijkt hij voor de overstap naar Roemenië te gaan. Dynamo Boekarest, de koploper van de nationale competitie, is met VVV in gesprek over een mogelijke deal. Zelf is Zandbergen dus al rond met zijn potentiële werkgever, dus het is nu aan de clubs.
2: Dan Sam van Duin. Hij staat voor een nieuwe huurtransfer, zo melden bronnen aan Voetbalprimeur. De 22-jarige aanvaller van AZ is hard op weg naar FC Utrecht, waar hij opnieuw kan samenwerken met Anthony Correa. De clubs zijn ver in de onderhandelingen over een huurdeal voor de rest van het seizoen. Van Duin keerde deze zomer terug bij AZ nadat hij de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Telstar. In Velsen-Zuid maakte de aanvaller indruk onder Correa en speelde hij een belangrijke rol in de strijd om handhaving. De spits kwam tijdens zijn periode bij Telstar 5 keer tot scoren in de Eredivisie.
0: Ajax is momenteel in de zoektocht naar de vervanger van Mika Gods in Mexico uitgekomen. Er zou een bod zijn ingelegd voor de 28-jarige Uruguayaanse Brian Rodriguez. Momenteel staat hij nog tot medio 2029 onder contract bij Club America. Het belooft een paar drukke laatste dagen te worden op de transfermarkt voor Ajax. En de Amsterdammers zijn nog altijd op zoek naar een buitenspeler. Volgens de bekende en gewaardeerde Zuid-Amerikaanse journalist César Luis Merlo heeft Ajax een bod gedaan op de 26-jarige Rodriguez. Het zou gaan om een bedrag van $12 miljoen, inclusief bonussen. En dat komt neer op een bedrag van iets dan €10 miljoen.
2: Jaden Oosterwolde is ook in beeld geweest om PSV te versterken. Dat weet Rick Elfrink, journalist van het Eindhovense Dagblad, te onthullen. De 25-jarige Nederlander leek hard op weg naar AS Roma, maar de deal lijkt op het laatste moment te klappen. Alle seinen stonden op groen voor de transfer van Oosterwolde naar AS Roma. De Romeinen zouden bijna €20 miljoen overmaken naar Fenerbahçe voor de diensten van de verdediger en alleen de medische keuring stond de deal nog in de weg. Nu is de deal alsnog geklapt door een blessure van Oosterwolde. AS Roma wilde daardoor de voorwaarden voor een transfer aanpassen, maar daar wilde Fenerbahçe niet in mee. Voordat AS Roma zich meldde voor Oosterwolde, was ook PSV geïnteresseerd in de diensten van de oud-FC Twente-speler. De optie is een paar weken geleden ook nog eens bekeken bij PSV, schrijft Elfrink. Het is onduidelijk waarom het niet tot een transfer is gekomen. Bij Fenerbahçe heeft Oosterwolde nog een contract tot medio 2028 en volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van ongeveer €20 miljoen.
1: Blijf met All Sports Radio op de hoogte, want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer update. Dit is All Sports Radio.
0: We gaan richting het slotweekend van het WK hockey in Nederland en België. En onze Team NL hockeyvrouwen zijn daarin al zeker van een finale plek. Nadat ze donderdagavond onze zuiderburen wisten uit te schakelen in een behoorlijk veelbesproken duel, werd de gelijkmaker van de Belgen nou terecht afgekeurd voor indirect afhouden? Nou ja, dat is de vraag. Onze hockeymannen die spelen in ieder geval vanavond hun halve finale. En daarin wacht het Spanje van oude bekende Max Caldas, die op hun beurt weer de Belgische mannen uitschakelen. Genoeg om over te praten. En dat gaan we doen met oud-international Minke Boy, die pas ook nog benoemd werd tot juryvoorzitter van het NOC-NSF Sportgala. Minke, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: We hebben heel veel te bespreken over dat duel van, van gisteren. Laten we eerlijk zijn. De Belgen, na afloop, zienend eigenlijk. Ik heb nog weinig Belgen zo gezien.
3: Ik denk dat dat ook een beetje te maken met dat, met de energie in de wedstrijd. Hè. De spanning liep gewoon heel hoog op. De Belgen gooiden er sowieso ontzettend veel energie in. Echt een bak aan adrenaline, zoals ze speelden. Hè. Vol op de bal. Dus enorm veel druk op de spelers van Nederland. Je zag bijna dat Nederland daar een beetje van schrok. Hebben ze natuurlijk ook nog helemaal niet meegemaakt in dit toernooi. Dus dat deed België echt heel erg goed. Maar wat je dan ook krijgt, is dat eigenlijk die wedstrijd werd gewoon op een gegeven moment een beetje emotioneel. Ik vond overigens ook dat de gele kaart van Pien Dieke zwaar bestraft. Wel heel onhandig om op dat punt in de wedstrijd en op die plek in het veld zo hard uit te halen. Maar goed, geel was ook best zwaar. Dus of hè, de hele reactie dat de arbiters überhaupt heel erg voor Nederland waren. Ja, dat is natuurlijk allemaal gewoon heel veel emotie, heel veel spanning, heel veel adrenaline die dan vrijkomt. Ja, kijk, de goal die afgekeurd werd, het is shadow. Ze kruisen elkaar, alleen is het ook obstructie. En dat is natuurlijk in het hockey, er zit heel veel interpretatie in van scheidsrechters. En dat is ook heerlijk, want dan kun je met z'n allen heel lang over discussiëren. Dan komt er ook nog een VAR bij. En die zegt uiteindelijk, ja, kijk, en dat deed Lisa Post weer heel erg goed. Hè. Die maakt theater van, ik kan er niet bij. Ik denk dat ze er überhaupt niet bij had gekomen, want de bal ging de andere kant op. Dat deed dat meisje overigens weer goed, die de Famke van Heel, die hem ook uiteindelijk maakt. En de speelster die bij Post stond, die stond ook wel een beetje in de weg. Maar nogmaals, ik denk Post hem nooit gehaald had. Maar ja, het is wel shadow. Dus ja, je kunt hem afkeuren. Maar ja, dat is dus interpretatie. En het ging natuurlijk ook nog dat de referee hem zelf aanvraagt, waar ze overigens alle recht toe heeft om dat te doen. Zie je dit toernooi ook heel veel gebeuren. Het is natuurlijk wel dat Nederland ook bezwaar maakt. Want het is, en dat is gewoon de spanning. Weet je, er gebeurt van alles in dat laatste kwart. Het is vlak voor tijd. Nederland staat maar 1-0 voor. Dus tuurlijk, als er dan iets gebeurt in die cirkel, dan gebeurt dit. Ja, en hou dan je hoofd er maar eens bij. En dat is hartstikke lastig. Dus ik heb wel enigszins begrip voor de reactie van de Belgen. Maar aan de andere kant, ja, ze creëren te weinig. Ze krijgen een aantal corners, doen ze eigenlijk niks mee. En ze hebben verder geen kans gehad. Nederland overigens ook weinig gecreëerd. Ook weinig corners, niet echt veel kansen. Ja, en dat heeft wel echt alles te maken ook met spanning in die wedstrijd. Spanning van die halve finale. Je wilt dolgraag die finale halen. Zeker Nederland, die hebben alles te verliezen voor eigen publiek. Ja, dan zie je gewoon dat niemand echt zijn eigen spel speelt. En dat het vooral heel veel emotie en heel veel duels worden. En geen mooie wedstrijd, maar wel in die zin, ja, leuk om naar te kijken.
0: Ja, speelt het dan extra mee dat de Belgische mannen werden natuurlijk voor eigen publiek al uitgeschakeld. Dat datzelfde lot Nederland ook had kunnen overkomen?
3: Ja, nou goed, kijk, Nederland bij de dames is natuurlijk torenhoog favoriet. Wat die meiden zelf ook vaak zeggen, hè, als ze gelijk spelen of verliezen, dat gebeurt bijna nooit. Maar ze doen het iets minder, dan ligt het aan hun. Dan hebben ze het niet goed gedaan. En winnen ze, ligt het aan de tegenstanders die niet sterk genoeg zijn. Hè. Dus ze doen het eigenlijk nooit goed. En die druk hebben ze. Ze zijn zo ontzettend veel beter. En heel eerlijk, tot aan de halve finale dacht ik ook, ja jeetje, er is geen team die ze echt uitdaagt. Nou, dat deed België nu wel, door met name er zoveel energie in te gooien. Echt continu druk te geven op iedere speler van Nederland, het liefst met 2-3 mensen. Nou, dan verspil je echt heel veel energie. Dat is echt heel moeilijk om dat de hele wedstrijd vol te houden. Dat deden ze echt heel goed. Alleen, ja, je ziet nog steeds de klasse van Nederland, dat ze toch nog altijd niet veel weggeven. En het andere landen toch ook niet lukt om veel te creëren, hè? Om echt die kansen te creëren om toch te winnen. Je wint gewoon niet zomaar van Nederland. Dat lukt bijna niet. Dus het is vooral een strijd in die dames, in dat damestoernooi, waarin Nederland natuurlijk gewoon onklopbaar lijkt. En dan heb je nog Sayan Detail, Raoul zat bij de Belgen, de coach van de dames, Raoul zat bij de Belgen, is overgestapt naar de dames van Nederland. Dat had ook wat voeten in de aarde. België komt op, de spelen wat meiden natuurlijk in de Nederlandse competitie. Ze kennen elkaar inmiddels goed. Het wordt ook een beetje opgepompt. Hè? Van België wordt uitdagen van Nederland. Dus ik denk dat het veel meer rondom die dames en die damescompetitie zit, dan dat het te maken had met het uitschakeling van de Belgen voor eigen publiek van de mannen. Want ja, die mannen en die dames, dat staat echt wel een beetje los van elkaar. Dat zijn andere competities met andere favorieten. En dus ik denk dat dat er niet zoveel mee te maken heeft. Al is het natuurlijk wel jammer voor het toernooi in België.
2: Hi Minke.
3: Hey Vivian.
2: Ja, hi. Leuk je te spreken, zeker.
3: Ja.
2: Mooi om het WK hockey te volgen. En ik denk zeker een knappe overwinning van de dames. Omdat thuis spelen met deze druk die altijd op de hockeydames ligt. Zeker niet onderschat mag worden. Mooie wedstrijd van België overigens. Denk je wel dat dit voor de wedstrijd tegen Argentinië wakker heeft geschud, wil ik niet noemen. Want ze weten het donders goed. Maar toch ook een lastige tegenstander dat ze nu helemaal goed voorbereid zijn voor deze wedstrijd tegen Argentinië?
3: Nou, wat ik wel vond is dat ze tegen België echt te weinig hebben gedaan waar zij goed in zijn. Waar Nederland zelf goed in is. Ik vind dat je altijd moet starten met vol druk. Er zit spanning op zo'n wedstrijd. Het is gewoon lekker als je start met vol druk. En ook in alle poolwedstrijden had Nederland eigenlijk in de eerste minuut al een kans of een corner. En dat is lekker starten. Hè? Dan gooi je ook wat van je af. Overigens als die eerste corner variant op Marijn Veen gezeten had, wat een goede keuze was, helaas niet helemaal goed uitgevoerd. Maar anders had hij gezeten. Ja, dan valt er ook wat af. Dan wordt het ook een betere wedstrijd. Wat er tegen Argentinië kan gebeuren is eigenlijk twee scenario's. Of Nederland walst er gewoon overheen. Omdat ze wel hun eigen spel gaan spelen. Gewoon uitgaan van hun eigen kracht. Die spanning een beetje loslaten en gewoon gaan. En dan zie je de enorme kwaliteit die ze hebben. Die er gewoon in de halve finale niet uitkwam. Bij eigenlijk geen enkel individu. Maar 18 is ook zo'n vechtploeg. Die gaan er ook een bak energie in gooien. En als het dan lang 0-0 blijft, dan wordt het ook zo'n vechtwedstrijd. En dan wordt het een beetje een kopie van de halve finale. Nederland moet dat eigenlijk een beetje voorkomen. En ik zou ze daarin adviseren. Gewoon wel vol op die aanval meteen. Meteen proberen om die corners en die kansen te creëren. En hoe sneller je dan op 1 of 2-0 voorkomt. Dat is altijd het ideale scenario. Maar zo moet je ook gewoon spelen. Hoe lekkerder dat is.
2: Zeker. Maar ik denk zeker ook dat ze dus nu hebben laten zien met hard werken. Dat ze hem toch over de streep kunnen trekken. Dus ik ga met heel veel vertrouwen kijken in ieder geval.
3: Mooi zo. Moet je ook zeker doen. Doe ik ook.
0: Maar ja, we weten ook een heel wat jaartjes geleden. Maar ook eigenlijk niet zo lang geleden. Waren de Argentijnen natuurlijk de angstgegner van de Nederlandse hockeyvrouwen.
3: De laatste finale is 2010, hè? Dat ja. Is 16 jaar geleden, hè? Dat ze hem verloren.
0: Dus ik zei, ja, eigenlijk klopt het wel. Ik zei het al een tijdje geleden dan. Maar die Argentijnen zullen toch ook wel dit hebben gezien. En denken van, nou ja, misschien als we er echt heel veel strijd in gooien, kunnen we misschien ook wel wat halen. Ongeacht of, nou ja, misschien het Nederlandse team zichzelf dan een beetje wakker schudt, ja of nee.
3: Kijk, en dat is sowieso wat die Argentijnen altijd doen. Hè? Die maken altijd een beetje oorlog. En dat zit ook een beetje natuurlijk in de cultuur van het land. We hebben bij het voetbal ook weer gezien. Dat is ook een beetje hoe ze spelen. Daar gaan ze ook voor. En Argentinië heeft wel een betere corner. Hè? Want België heeft, ja, ik ben daar echt. Ik heb veel meer wedstrijden van de Belgen gezien. Omdat het ook lekker uitgezonden werd. En goed te bekijken. Ik vond het heel leuk trouwens deze week. Om heerlijk hockey te kijken elke avond. Mag voor mij altijd zo zijn. Maar dit is echt wel in het straatje van Argentijnen. Maar nogmaals, Nederland moet gewoon vanuit zijn eigen kracht gaan hockeyen. Ik vond echt dat ze er behoudend starten tegen de Belgen. Het leek bijna een beetje angstig. En dan kruipt er denk ik ook wat spanning in. En dat moet ze gewoon niet doen. Ze moeten gewoon lekker gaan hockeyen. Ze hebben die kwaliteit met die snelle spitsen. Hè. Verlies Albers met haar acties langs de lijn. Joosje Burg, die eigenlijk prima in het toernooi zat. Marijn Veen. En dat zag je allemaal gisteren niet. En dat moet ze gewoon wel doen. En dat vertrouwen moet ze gewoon hebben. Want ze zijn de beste ploeg. En als ze daar vertrouwen in hebben. En ook gewoon daarin hun eigen spel spelen. En voor die corners gaan. Hè, je hebt Jibby Jansen met haar enorme wapen. Ja, dan zie ik bijna geen optie waarin Argentinië die finale gaat winnen. Tenzij het zo'n vechtwedstrijd wordt. En terwijl Nederland wel net onverhoopt iets te veel corners weggeeft. En Argentinië daar wel de kansen benut.
0: Nou ja, die finale is morgenmiddag. Vanavond hebben we een halve finale voor onze mannen. Spelen tegen het Spanje van Max Caldas. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
3: Nou, ik heb de Spanjaarden tegen de Belgen ook zien spelen. Ja, zeker geen slecht team. Max is natuurlijk ook een coach die we in Nederland goed kennen. En die het Nederlands team ook heel goed kent. Zowel Max als Jeroen. Het zijn totaal andere types, maar wel allebei echt helemaal gek van het spel. En altijd bezig met tactiek. Hè? Jeroen zei dat laatst ook nog. Altijd bezig met tactiek, vroeger al. Dus het kan ook wel eens een beetje een schaakspel worden tussen die twee. Omdat ze elkaar goed kennen. Ze kunnen allebei natuurlijk goed verdedigen. Maar ik vind Nederland, ja, weet je, die hebben toch ook wel heel veel kwaliteit. En met Thierry Brinkman, Koen Bijen, die vaak ook mooie dingen doet. Joep de Mol, ik vind het echt, hè, Thijs van Dam, die ook echt een paar hele mooie acties heeft gemaakt, die zitten er goed in. Dus ik heb echt ook wel alle vertrouwen in de mannen. Ik vind het waar ze vroeger nog wel eens wat onzeker, met name verdedigend oog, dat je dacht, weet je, elke aanval kan een goal zijn, dat is niet meer. Dus ik vind dat ze dat heel solide doen. En ze hebben gewoon ook in die zin veel wapens voorin, goede corner, veel kansen. Maar ja, nogmaals, Spanje, bij die heren is het natuurlijk altijd ontzettend aan elkaar gewaagd. Want als je ook weer ziet wie de top 4 niet halen, België, Australië, ook niet de minste ploegen. Hè? Dus daar ligt het gewoon ontzettend dicht bij elkaar. Dus ik ga zo direct naar Amsterdam. Ik hoop echt een geweldige wedstrijd te zien.
2: Het mannentoernooi is zeker heel erg aan elkaar gewaagd. Zo ook de laatste wedstrijd van Nederland tegen Engeland. Wat denk je dat ze daaruit meenemen? Of wat ze beter moeten doen tegen Spanje vanavond?
3: Ja, ik denk dat kijk, Engeland is ook een beetje een verrassende ploeg. Hè? Die deden het eigenlijk boven verwachting goed. Ook veel energie. Met name, ja, Nederland, ook voor de heren geldt eigenlijk. Hè, ze moeten gewoon dat veld groot houden en die pases lang houden. Wat ze gewoon goed kunnen en er dan omheen spelen. Daarop vertrouwen en dan komen die kansen. Maar soms ook, ja, in het hockey is eigenlijk de beste kansen creëren vanuit de turnover. Dat betekent je pakt de bal af en je gaat heel snel aanvallen. Dan is er ruimte. En daar moeten ze gewoon, en dat hadden ze, die kansen hadden ze ook een paar keer tegen Engeland. Speelden ze niet helemaal goed uit aan. Kun je met Chap Hoedemaker onder andere, wat ook echt een hele goede spits is. Ja, en ook, maar ook voor dat soort jongens. Hè, het is wel gewoon heel vaak de eerste keer op zo'n WK. En zeker in eigen land. Hè. Het is ook een tijdje terug dat we een WK in eigen land hadden. Dus ook voor die jongens is het natuurlijk best wel overweldigend. Dat ze ineens in zo'n stadion staan. Het is prachtig. Maar je voelt ook wel, het publiek zit er wel voor jou. En die willen natuurlijk allemaal dat je wint. En dat kan je ontzettend veel kracht geven. Maar ja, het drukt ook. Hè. Je bent ook, je wil niet verliezen. En het is altijd de kunst om niet te gaan spelen om niet te verliezen, maar vooral om te spelen om te winnen. En dat is met lef, vanuit je eigen kracht, durven. Want Spanje zal ook goed georganiseerd opgesteld staan. En is ook vaak een ploeg wat compact speelt, wat kortere pases vaak gebruikt. Dan moet je wel geduldig zijn. En dat is vaak op het moment dat je niet scoort, dan komt er ook wat nervositeit in. Hoewel bij de mannen zeggen wij altijd, als het nog 5 minuten spelen is, kan het 10-10 worden. Daar wordt zo snel soms en makkelijk gescoord. Dat je, ja, je bent, ook als je 2 goals voor staat, nooit zeker van je overwinning.
0: Nou, laten we hopen dat het, ondanks dat het wel een overwinning gaat worden. En het liefst 2, want dat betekent dat we wereldkampioen zouden zijn. En dat lijkt me toch wel de ultieme droom voor het hockey in Nederland. Dat we 2 wereldkampioenen aanleveren. En voor het eerst sinds heel lange tijd bij de mannen. Maar dat gaan we allemaal zien. Vanavond dus de halve finale. Zondag daar de finale. En zaterdag natuurlijk de finale van de vrouwen. Minke Boy, dank voor je tijd. En alvast heel erg veel kijkplezier.
3: Dankjewel. Ik ga ervan genieten.
1: Komt de sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Another Drink, Marshmallow en Kelsey Ballerini hier bij All Sports Radio Live. De Ronde van Spanje is bijna een week onderweg inmiddels. En 6 etappes zijn inmiddels verreden. Al zijn er daarvan maar 5 gefinished. Afgelopen maandag werd de koers namelijk afgelast nadat er in het zonnigste deel van Frankrijk, jawel, 300 zonnige dagen per jaar, het werd nog vol op de billboards gezet, wel een hagelbui losbarsten waar je u tegen zegt. En het noodweer deed dan de renners schuilen in een lokaal hotel die na afloop binnen 24 uur liefst 3500 recensies kreeg bijgeschreven. Nou, de overige 5 etappes, die kennen dan overigens maar weer 2 winnaars. De jonge Brit Matthew Brennan sprintte na 2 zegens en de rest was prooi voor, ja, hoe kan het ook anders, hè? Alles veter Tadej Pogacar. Tot aan de rustdag zullen we de man in rood ongetwijfeld nog vaker gaan zien, want er staan nog 2 bergetappes op ons te wachten. We gaan erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, toch even terugkomen op afgelopen maandag. Dat was toch eigenlijk ergens ook wel een bizar gezicht, hè?
1: Ja, ik vond het wel vermakelijk. En ik volgens mij die jongens zelf ook wel. Kijk, weet je, het is natuurlijk, hoe je het went of verkeerd, als je 200 dagen per jaar in het zadel zit, zit er ook een beetje routine in. En als je dan een keer met een hagelbui moet schuilen in een hotel met z'n allen, en dat het dan zo wordt opgelost door de hoteleigenaar. Ja, dat is best wel leuk, denk ik, zo voor die gasten. Laat ik het zo zeggen, ik zou het heel leuk vinden als ik prof was en zo een etappe moest finishen. Maar even terugkomend op die zondagen die jij schetst. Kijk, een kwartiertje zon per dag is ook een dag zon, hè? Dus zo tellen ze daar, reken je rijk.
0: Nou ja, het is makkelijk tellen dan op die manier. Maar ja, het is wel volzeggend trouwens dat die annulatie, zeg maar, wel vanuit de renners zelf moest komen.
1: Nou ja, ik denk dat het uiteindelijk vanuit de renners zelf kwam dat ze tijdelijk eventjes ergens gingen schuilen. Want die hagelstenen die naar beneden kwamen, weet je, wielrennen is een zware sport en zo. En stoere mannen en al dat soort dingen nog meer. Maar dit ging echt op een gegeven moment nergens meer over natuurlijk. Ieder weldenkend mens ging nu eventjes schuilen. Dus dat, en dat er dan later dat kan dan een tijdelijke oplossing zijn. En dat dan later de hele etappe wordt geannuleerd. Ja, dat vind ik ook nog wel logisch. Want bedoel, als de eerste gaat schuilen, dan schuift de rest allemaal weer binnen. En dan krijgen we, wordt het dadelijk nog een massasprint met Brennan die bergop finish wint. Weet je, dat is het hele sportieve element van die etappe was natuurlijk op zijn gat.
0: Ja, daarover gesproken, over Matthew Brennan. Laten we daar maar even mee beginnen voordat we het gaan hebben over Tadej Pogacar. Wat fantastisch, hè? Jonge Brit nog. We zagen hem in het voorjaar natuurlijk al mooie dingen doen. En nu ook. Ja, fantastisch, 2 overwinningen.
1: Ja, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dingen als stoeltjes zo. Maar dit zat natuurlijk wel een keertje in de pijplijn voor die gast. Want het is gewoon een extreem talent. De absolute topsprinters hebben de Vuelta links laten liggen. Niet omdat, daar wil ik niet mee zeggen dat Brennan dat niet is. Maar de etappes zijn gewoon op maat geschreven voor types als Brennan. Er zit bijna altijd een klim in. Er zit bijna altijd veel hoogtemeters in. Dus dat zijn niet echte sprintetappes. En dan is het voor de aan puncher grenzende sprinter. Nou, dat is Brennan. En Brennan is een absoluut toptalent. Absoluut toptalent.
0: Maar je zegt al, hè, op het lijf geschreven van types als Matthew Brennan. Had je dan niet wat meer verwacht van Pedersen?
1: Voor Pedersen. Het is een beetje dubbel. Die jongen die heeft een fantastische Tour de France gereden. Die heeft een fantastisch voorjaar gereden. Die komt naar de Vuelta met een missie om een etappe te winnen. Een missie om Skelmose te helpen. Ja, de Tour de France hakt er wel in bij zo'n gast. Als je weet wat hij daar allemaal heeft gedaan in die hele week. Ja, dan is het altijd maar afwachten wat zijn benen zijn. Dat zegt hij zelf ook. Mijn conditie is goed en nu is het afwachten of mijn benen gaan draaien. En dat zie je deze eerste week nog niet. Hij zit er kort bij, maar hij is niet bij macht om een verse kracht als Brennan, die zich helemaal heeft gefocust op de Vuelta, om die te kloppen in zo'n sprint. Dus is dat logisch? Ik vind eigenlijk van wel. En betekent dat we moeten afschrijven? Ik denk dat er nog wel eens een keertje een uithaal komt van Pedersen. Dus daar moeten we dan maar even op wachten.
0: Ja, nu zit ik hier in de studio met Vivian Sevenich. Vivian, jij zei zelf al, wielrennen is niet per se mijn forte, maar jij kent ook gewoon Tadej Pogacar qua naam en weet dat hij alles wat los en vast zit wint. Nu spraken we elkaar even buiten de uitzending en eigenlijk zei je ook van ja, dit is toch eigenlijk bizar, zeg maar, dat iemand zo dominant kan zijn in een sport. Toch als we het over waterpolo hebben. Wat zou er mee met jullie gebeuren als er één team was wat jarenlang op rij alles wat er maar telt gewoon alleen maar zou winnen?
2: Ja, en eigenlijk zijn we daar wel bekend mee. Want van 2012 tot 2021 was eigenlijk Amerika onverslaanbaar, zou ik willen zeggen. Ik denk echt dat ze in die 10 jaar één keer een poolwedstrijd hebben verloren. En voor de rest was je blij als je bijbleef. Of als je met 2 doelpunten verschil verloor. Gelukkig hebben we dat nu kunnen doorbreken. Andere Olympisch kampioenen in 2024. Wij hebben ze zelf verslagen om het brons daar. Dus dat is niet meer wat het was. Maar Roderick, dat brengt me wel bij de vraag. Hoe denk je dat Pogacar, ondanks dat al die renners superveel trainen. Die geven ook alles wat ze hebben elke dag. Hoe die toch nog zoveel beter kan zijn dan de rest. Waar zit hem dat in?
1: Ja. De een is gelovig en die zegt dan dat het een geschenk van God is. Het is een absoluut talent die alles mee heeft. Een grote motor, goed herstelvermogen. Kijk, talent in het wielrennen valt in allerlei componenten aan uiteen. Je moet gewoon een goede motor hebben, maar je moet ook goed kunnen herstellen. Je moet je trainingen aankunnen. Je moet goed coachbaar zijn. Je moet er plezier in houden. Dat je je trainingen met plezier afwerkt, dat is zo ongelooflijk belangrijk, zeker nu. Het wielrennen is enorm geëvolueerd naar van een gevoelsport naar een datasport. En als je dat beheerst en als je daarin mee kan komen, ja, dan kom je veel makkelijker bovendrijven. En tegelijkertijd heeft hij ook de beschikking over een team dat hem aan alle kanten kan helpen. Want dat is een andere evolutie van het wielrennen. Het is van individuele sport veel meer een teamsport geworden. Als je kijkt naar de etappe van gisteren ook, dan wordt hij tot het laatste stukje van de laatste klim wordt hij gebracht door zijn team. En dan moet hij het zelf gaan oplossen. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die in zijn voordeel zijn. Het is gewoon een absoluut wondertalent. Zijn er meer van? Ja, zeker. Ik denk dat Mathieu van der Poel ook zo'n wondertalent is. Alleen met een heel andere motor, een heel ander lijf. Waardoor hij meer geschikt is voor de klassiekers. En Pogacar kan alles. Ik denk dat in waterpolo heb je dat ook wel. Dat er één beter geschikt is om verdediger te zijn. Of doelman, vrouw. En de ander speelt voorin. Omdat hij makkelijker de bal in het netje gooit. Ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is. Heb ik zo je vraag beantwoord?
2: Nou, zeker. Ja, ik denk dat het zeker in waterpolo ook zo is. Alleen voor ons is het natuurlijk dat we uiteindelijk ook als team winnen en als team verliezen. En hier staat toch elke keer de naam van Pogacar bovenaan.
1: Maar als ik je mag onderbreken, zeker. Dat is zo. Maar dat is in het team zelf weten ze donders goed hoe het allemaal in elkaar zit, hoor. Dus dat is het lullige van de sport een beetje. Dat aan het eind van de dag heb je een klassement of een uitslag van een etappe. En er staan individuen bovenaan. Maar die jongens weten zelf precies hoe het allemaal in elkaar zit. Wie wat gedaan heeft en wie wat waaraan te danken heeft. Dus vandaar dat ze ook omstandig elkaar of het hele team bedanken. Om dat gewoon een beetje aan de buitenwacht ook duidelijk te maken hoe het in elkaar zit.
0: Nu is het misschien natuurlijk, ja, misschien. Het is veel te makkelijk om te zeggen dat Pogacar nu de Vuelta wel even zal gaan winnen. Maar ja, we zagen gisteren ook een moment waarbij het zomaar ook gewoon compleet had kunnen eindigen.
1: Ja, hou op. Ik weet wat je bedoelt. Hij zat in de berm. Ik heb nog wat beelden van de social media's gezien. Dat achter hem ook gewoon auto's met 2 banden in het gras die bocht moesten nemen. Precies diezelfde bocht. Schurend met hun met de onderkant van de auto over de rand van het asfalt. Het was een gevaarlijke bocht. Nou, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar ik denk dat iedereen het gewoon helemaal verkeerd ingeschat heeft. Dus dat was had zomaar anders af kunnen lopen. Zeker als daar geen stukje gras lag. Maar ja, iets anders. En ja, ik wilde niet eens aan denken wat daar had moeten liggen. Maar goed, een koers achtig verhaal. Je weet wat ik bedoel.
0: Ja, zeker. Dat ging natuurlijk ook bijna mis toen in de Tour. Daar moeten we inderdaad niet aan denken. Gaan we ook niet doen. We gaan wel vooruitkijkend, want tot aan de rustdag hebben we nog in ieder geval twee bergetappes en een wat vlakkere rit op het programma staan. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, nou goed, weet je, dit is heel lastig om in de toekomst te kijken met deze wedstrijden, met deze dagen. Kijk, zo'n vlakke dag, dan weet je ongeveer wel wat er gaat gebeuren. Dat is een relatieve sprintkans. De twee bergetappes hangt van de mood, van de stemming van Poggi af. Wil hij zijn manschappen wat rust geven, want de Vuelta is nog lang. Ja, dan gaat hij zich in het peloton zetten en dan is het tijd voor de vlucht. Daar zal het een beetje van afhangen. Hoe gaat Poggi het zien? Tegelijkertijd, weet je, hij heeft 5 etappes al gewonnen. Of wat is het? 4 etappes nu. Met de eentje die ze... het is ook wel een keer genoeg, hè, voor die jongen. Zelfs als veelvraat hoef je niet alles te winnen. Dus als je aan mij vraagt... Waarop ik geld zet, dan zet ik het op de vlucht. En dan is er een scala van wel 50 renners die zich daarmee kan gaan bemoeien.
0: We gaan het allemaal meemaken. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En natuurlijk spreken we elkaar snel weer.
1: Yo, graag gedaan, joh.
3: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, dan gaan we gelijk door richting het einde van deze uitzending van All Sports Radio Live. Bijzondere dus met Vivian Zevenich als mijn co-host vandaag. Hoe is het bevallen?
2: Ja, ik vond het hartstikke leuk, dus ik zou zeggen tot de volgende keer.
0: Nou, precies. Als het voor herhaling vatbaar is, gaan we dat zeker nog in orde maken. Dan wordt het heel erg leuk. Wat is hetgene wat je het meest verrast heeft, wat je het meest geleerd hebt van vandaag?
2: Toch wel on the spot je vragen klaar hebben staan. Dat was leuk om even over na te denken.
0: Nou ja, je hebt het hartstikke goed gedaan. Dus maak je daar zeker niet al te veel zorgen om. Dank voor je komst naar de studio dat je dit wilde doen. Want dit is denk ik ongeveer het laatste moment geweest dat het ook even kon. Voordat ook daadwerkelijk het seizoen weer gaat beginnen.
2: Klopt. Ja, wij gaan vanaf maandag ga ik echt weer vol aan de bak. Voor het nieuwe seizoen.
0: Dan ga ik je daar heel erg veel succes bij wensen. Dank voor je komst naar de studio. Straks om 3 uur, want deze vrijdag is nog zeker niet afgelopen, is er weer een nieuwe uitzending van Bloed, Zweet en Tranen op All Sports Radio. Voormalig topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat dit keer in gesprek met oud-prof en voetbaltrainer Jack de Gier. En ik kan je 1 ding vertellen, die is altijd wel goed voor een hele leuke uitspraak. En dan zijn we de maandag om 12 uur weer met All Sports Radio Live. Dank voor het luisteren en dan vast een heel fijn weekend en tot maandag.
3: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
4: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na 6 jaar racen door de duinen kwam afgelopen zondag een eind aan de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Het was een weekend van geweldige show. Typisch Zandvoort weer. En als sprintweekend zijnde kwam het publiek in ieder geval natuurlijk niks tekort qua racen. Het Nederlandse publiek had misschien ergens stiekem dan wel gehoopt op een sprookje als slot. Hè, met Max Verstappen als winnaar. Maar ja, die droom duurde helaas net geen volle ronde. Iets te veel gas bij te natte omstandigheden zorgde ervoor dat hij zijn Red Bull bolide bij het uitkomen van de Arie Luijendijkbocht hard linksaf in de muur zette. Genoeg om over na te praten. En dat ga ik doen met Ronald Voording van motorsport.com. Die er zelf ook het hele weekend natuurlijk gewoon bij was. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij hebt heel wat van Zandvoort, of in ieder geval van het circuit, gezien de afgelopen week. Maar laten we eens chronologisch beginnen, maar niet zeg maar bij de start van het racen, maar eigenlijk wat er daarvoor gebeurt. Want donderdag werd er iets aangekondigd, dan was het eigenlijk al gelijk heel erg druk bij jou.
2: Ja, dat was een soort van alarmfase 1. Ik moet wel zeggen, ik had dit scenario altijd al voorzien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg in die McLaren-geruchten heb geloofd. Althans, er zijn wel degelijk informele gesprekken geweest. Dat heeft McLaren ook meteen erkend. Alleen, ik heb nooit echt die overstap voor mij gezien. En ik denk dat die McLaren-geruchten, dat schreef ik ook in analyse, juist perfect in dit geheel passen. Want de rijdersmarkt zit natuurlijk veel meer op slot dan dat iedereen 12 maanden geleden voor mogelijk had gehouden. Dus McLaren was eigenlijk de enige theoretische reële optie. En daarmee ook het enige middel wat Max natuurlijk kon gebruiken richting Red Bull. Dus dat valt allemaal, al die puzzelstukjes vallen wel in elkaar. Maar het is bovenal heel goed nieuws voor de Formule 1, denk ik. Hè? Want Max sprak meteen op donderdag over de V8 motoren. Die dan misschien in 2030 al ingevoerd kunnen worden. Hij zei, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar dat betekent dat die tussenliggende jaren, dat zijn natuurlijk de meest vervelende en de gevaarlijke jaren om Max eventueel kwijt te raken. En precies die jaren zijn nu gecoverd door dit nieuwe contract tot en met 2030. Dus ja, het is niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, maar ook voor de Formule 1 als geheel is dit denk ik heel goed en belangrijk nieuws.
1: Nou, dat was overigens het enige wat bij Max eigenlijk zo'n beetje goed ging tussen haakjes dit weekend. Ja. Want daarna werd hij een beetje ziekig. Is natuurlijk nooit lekker. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over de eerste ronde van de zondag gehad.
2: Nee, kijk, hij was sowieso inderdaad wat grieperig. We hadden op zaterdag de Nederlandse mediasessie met hem, die we altijd in de paddock hebben. Maar ja, je merkt aan alles. Hij zei ook, ik heb me wel beter gevoeld. Hij herkende wel, van dat oranje publiek is fantastisch. Daar geniet ik in de auto wel van. Maar zo gauw als dat afgelopen is, als ik eruit ben, dan kijk ik eigenlijk uit naar één ding. En dat is zo snel mogelijk naar bed, om in ieder geval wat slaap te kunnen krijgen. Ja, dat zegt eigenlijk alles over hoe Max zich dit weekend voelde. En dat is natuurlijk heel jammerlijk, ook met alle verplichtingen die hij zo'n weekend heeft, dat had uitgerekend in Zandvoort gebeurd. En ja, die crash is heel ongelukkig, een fout. Hij stak ook gewoon de hand in eigen boezem. Maar hij was nog meer gefrustreerd over het feit dat Red Bull er het hele weekend totaal niet aan te pas kwam. Dat het vierde team was, maar ook afgetekend het vierde team was. En dat was ook nog wel vermakelijk in die Nederlandse mediasessie. Dat sommige, wat meer lokale media aan hem vroegen van, hey Max, je bent ieder jaar hier eerste en tweede geworden. Komt er wat Zandvoort-magie op zondag? En Max keek ook een beetje raar op. Dat hij zei van, maar zo werkt de Formule 1 niet, weet je wel. We zijn het hele jaar al te langzaam. Het is niet zo dat ik in Zandvoort aankom en dan pardoes een halve seconde tevoorschijn kan toveren. Zo werkt het jammer genoeg niet. Dus ook al was Max niet gecrashed, laten we eerlijk zijn, dat was een zevende plek, was het hoogst haalbare geweest. Dat was voor de fans leuker geweest dat ze Max in ieder geval nog meerdere ronden voorbij hadden zien komen. Maar Max tekent voor beide scenario's niet. Dus in meerdere opzichten, behalve dat nieuwe contract, wat natuurlijk fantastisch is. Maar daarna is het in meerdere opzichten gewoon een beproeving geweest en een heel zwaar weekend.
1: Ja, als we nog even bij Red Bull blijven. Het was natuurlijk een heel ander weekend ineens met het wegvallen van Isaac Hadjar met zijn polsblessure. Liam Lawson doorgeschoven vanuit de Racing Bulls. Yuki Tsunoda daar terug ingezet. Hoe hebben zij het gedaan dit weekend rijdend voor in een andere auto wellicht?
2: Ja, allebei goed. En ook allebei waren ze heel leuk in het vierkantje gisteren na afloop, waar we dan met al die coureurs kunnen spreken. En dan het kantje van het vierkantje waar ik stond, bij microfoon 2 zoals dat heet. Daar kwamen ze allebei. En Lawson maximaal haalbare, want nogmaals, Red Bull kwam gewoon tekort. En meer kun je van zo'n jongen bij een invalbeurt ook niet verwachten. Maar hij was vrij uitgesproken. Hij zei, in deze nieuwe auto van Red Bull heb ik mij in één weekend al comfortabeler gevoeld dan in al die weekenden. Dus wintertest en die twee races die hij kreeg in 2025. bij elkaar. Dus ja, dit liep soepeler dan dat hij verwacht had. En Yuki Tsunoda was nog leuker. Dat begon al op donderdag. Toen vertelde hij van ja, ik mag invallen. Wij vroegen hoe heb je dat gehoord? Hij zei ja, ik lag op het strand in Griekenland en toen werd ik gebeld. Dus dat begon al vrij vermakelijk. En nou ja, ook hij heeft het goed gedaan. Dus ik vroeg zondag aan hem na de race van denk je dat dit jouw kansen vergroot om misschien volgend jaar weer een zitje te krijgen? Was in mijn optiek een hele normale vraag. Maar Yuki viel een beetje stil en hij wist 5 seconden niks te zeggen. Toen zei hij tegen mij, that's a cheeky question. En begon hij te lachen. Ik denk, nou, volgens mij viel dat mee. Toen wist hij nog 5 seconden niks te zeggen. En toen liep hij weg en zei hij bij het weglopen, F1 teams, call me. Ik zei tegen Yuki, ja, ik zei, dit is ook meteen de headline die we vandaag gaan gebruiken. Maar ja, die hebben het allebei goed gedaan en waren dus ook allebei goed voor ja, hele leuke, vermakelijke momenten in het media vierkantje na afloop.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon persoonlijk kijk, ik ben altijd al een kleine Yuki-fan geweest, maar het is toch heerlijk dat die jongen weer terug is.
2: Ja, ik vind het ook. Ik zei dat donderdag al toen wij op hem zaten te wachten in de Red Bull Hospitality. Van, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het ook gewoon een hele ja, fijne, leuke jongen om mee te praten. Dus zijn enthousiasme werkt altijd wel aanstekelijk. En ook al belandt hij volgend jaar misschien in de IndyCar, wat nog altijd best reëel is, vond ik het in ieder geval leuk om hem dit weekend weer terug te hebben.
1: Nou, de grote winnaar van het weekend was natuurlijk Lando Norris. Hij en McLaren lijken toch wel weer op de goede weg terug. Dat is nog misschien een understatement. Al zegt hij zelf, ja, ik heb geen auto om voor de F1-titel te vechten. Maar hij kan in ieder geval wel zeker voor minimaal een tweede plek gaan, toch?
2: Ja, maar dat is ook een beetje het spelletje wat er zondag zich afspeelde. Eigenlijk na de race in Zandvoort zijn niemand meer een auto te hebben voor het kampioenschap. Dus het lijkt wel dat niemand überhaupt wereldkampioen wil worden. Want Lando zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Hè, Hongarije en Zandvoort. Maar in, wat jij zegt, absoluut geen auto voor de wereldtitel. Nou, toen gingen we naar Stella, die vroeg ik het ook. Die zei van ja, we hebben 2 keer gewonnen. Maar Monza wordt heel anders. Dus dat wordt de echte test voor ons. Maar goed, toen kwam bij Mercedes en daar zei Antonelli van nee, wij zijn ook niet meer het beste team. Wij hebben nu de 2e of 3e auto. En Toto Wolff deed er nog een schepje bovenop, want Toto zei van Kimi heeft gelijk. Maar sterker nog, er komen ook niet zoveel updates meer aan, want het budgetplafond komt in zicht. Die woorden werden dan weer aan McLaren voorgelegd. En toen zei Stella van hoe graag ik ook wil geloven. Ik geloof hier werkelijk geen barst van. Dus ze schuiven elkaar ze allemaal een beetje de bal toe. En niemand wil echt als favoriet gezien worden. Dus ja, misschien wordt dit een jaar waarin we helemaal geen wereldkampioen in de Formule 1 krijgen. Maar dit was een beetje het spelletje wat er gisteren in de paddock van Zandvoort werd gespeeld.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want dan paast dat balletje een beetje heen en weer tussen McLaren en Mercedes. Waar blijft Ferrari in dat geheel dan? Want ja, die hadden natuurlijk vooraf aan het seizoen toch wel aardige hoop.
2: Ja, nou ja, ik denk dat dat een team is die daadwerkelijk al richting het budgetplafond moeten gaan. Want die hebben de eerste seizoen zelf heel veel gedaan. Net als Red Bull trouwens, maar Red Bull is daar ook heel eerlijk in. Laurent Mackey zei ook van ja, dit ontwikkelingstempo kunnen wij niet nog een half jaar volhouden. En ik vrees ook een beetje dat dat voor Ferrari geldt. Maar Ferrari had gisteren andere problemen, want die hadden namelijk 2 ontevreden coureurs. Lewis Hamilton was natuurlijk heel ontevreden al via de boordradio, hè, dat die teamorde niet sneller kwam. En na afloop zei hij in het vierkantje van ja, ik zag wat er bij Mercedes gebeurde. Hij zei, daar wordt zoiets geregeld en het is meteen klaar. En hij zei, bij Ferrari ouwe hoeren we er altijd heel veel te langer over. Ik moet zeggen dat ik niet weet of ik het helemaal met Lewis eens ben. Want ik vond dat ook Leclerc op deze manier wel gepiepeld werd. Want ja, Ferrari probeert een beetje subtiel op te lossen door Leclerc maar naar binnen te halen. Maar die wilde helemaal nog niet naar binnen. Daar was helemaal nog niet aan toe aan een pitstop. Dus ja, eindbalans is dat ze 2 ontevreden coureurs hadden op zondagavond. En dat er voorafgaand aan de thuisrace in Monza, denk ik, nog wel het een en ander geanalyseerd moet worden daar.
1: Ja, want dat is natuurlijk voor Ferrari de belangrijkste race van het jaar. Dus ja, daar is nog absoluut. Wel werk aan de winkel. Voordat we naar Mercedes gaan, je noemt al pitstops. Dat was trouwens ook een dingetje wat wel opviel dit weekend in Zandvoort. Dat ging niet allemaal helemaal volgens plan bij iedereen.
2: Nee, dat niet. En het waren er ook heel veel meer dan verwacht. Dus misschien waren de pitcrews ook een beetje verrast dat ze zo vaak aan de bak moesten. Want we hadden op vrijdagavond hadden we een mediasessie met bandenleverancier Pirelli. En die zei van ja, nou ja, die race hier, dat wordt een simpele eenstopper, heel recht toe, recht aan. Maar het werd helemaal geen simpele eenstopper. Wat het wel leuk heeft gemaakt trouwens. Ik snap vanuit Nederlands oogpunt, hè, Max lag eruit. Dat is bijzonder vervelend. Maar los daarvan heb ik wel een hele vermakelijke race gezien. En dat was de sprint absoluut niet. En wat je voor die vermakelijke race dus nodig hebt, is dat je verschillende strategieën krijgt. En dat gebeurde er op zondag. Dus dat heeft Zandvoort. Ik hoorde Jan Lammers ook zeggen van ja, heel jammer van Max. Maar qua race was dit misschien een van de vermakelijkere edities. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En dat komt dus door die verschillende bandenstrategieën, slijtage die veel hoger lag dan verwacht. En dat heeft het toch wel een, in mijn optiek, een vrij innoverende zondagmiddag gemaakt.
1: Nee, daar kan ik me absoluut in vinden. Het was wat dat betreft een fantastisch spektakel. Daar hebben we zeker, ja. zeker goed voor elkaar gehad. Ja, en dan Mercedes nog. Dat was natuurlijk ja, misschien wel het moment van het weekend. De teamorder die kwam. Russell werd naar achteren geschoven te verveuren van Kimi Antonelli. Lijkt daar nu de definitieve keus gemaakt te zijn tussen wie de eerste en tweede rijder is?
2: Ja, nou ja, ik vond het vooral heel grappig wat daarvoor gebeurde. Dat Russell, toen Kimi natuurlijk die stop maakte, waar Kimi trouwens niet heel blij mee was. Hij zei van ja, het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, maar dit was te riskant. Maar goed, George dacht, hey, dit is mijn kans. Dus hij zei via de boordradio, als Kimi niet meer in de fight is, laten we als team samenwerken. En dat gebeurde ook, maar zeker niet op de manier die George toen bedoelde. Dus dat kwam als een boemerang terug. Ik denk, weet je, we moeten niet meteen misschien te ver gaan, de conclusies trekken. Maar ja, het is wel duidelijk dat Antonelli gewoon extreem indruk maakt. Niet alleen op ons, maar ook in het team. En dat zo'n balans in het team dan toch, of je dat wil of niet, toch wat gaat verschuiven. En dat brengt me ook bij een ander leuk, een van de hoogtepunten van dit weekend. Dat is een mediasessie die we altijd hebben als Nederlandse pers met Toto Wolff. En dat hebben we ieder jaar gedaan. En Mercedes PR begon al te lachen. Die zei, ieder jaar loopt dat uit de hand. Hè, want 2 jaar geleden toen kondigde hij eigenlijk de promotie van Kimi aan. Terwijl de aankondiging voor Monza gepland stond. Dus ja, dat weten ze nog wel. Daar kon Toto ook om lachen. Vorig jaar begon hij over deepfake 18-plus video's. Toen liepen dus nog meer uit de hand. En dit jaar viel dat mee. Maar toen deelde hij wel een hele leuke anekdote.

0: grootste verrassingen die je misschien ooit gezien hebt? En toen zei Toto, ja, als ik bij mijn werkende leven blijf, is dit een van de meest verrassende dingen die ik ooit heb meegemaakt. En als iemand als Toto Wolff al op die manier eigenlijk bijna liefdevol over Kimi praat, dan denk ik dat het al vrij veelzeggend is over hoe er intern naar hem wordt gekeken.
1: Nu was er ook dat Kimi Antonelli waarschijnlijk motor gaat wisselen voor Monza. Dus dat betekent een gridstraf. Is dat ook waarschijnlijk de meest reële reden waarom ze die teamorde erop losgelaten hebben in Zandvoort? Omdat je wat dat betreft kan maximaliseren als je weet dat je in Monza wat plekken achteruit gaat.
0: Ja, en er was natuurlijk nog een klein beetje druk van achteren vanuit Ferrari. Dus als je het gewoon heel sec naar kijkt, dus wat minder het politieke wat wij net benoemden. Maar als je er heel sec race technisch naar kijkt, was het vrij logisch. Niet voor de overwinning, want ja, dat was het ver buiten schot. Dat was trouwens heel veelzeggend, hè, hoe Lando nog sneller was op gebruikte banden dan Kimi op die nieuwe. Dat zegt heel veel over hoe sterk McLaren was. Als je de race technisch naar kijkt, was er wel wat druk van achteren. En dan is Kimi je main man op verse rubber om die tweede plek veilig te stellen. Dus op zich viel er wel wat voor te zeggen. Maar goed, je hebt gelijk. Monza wordt sowieso wel een inhaalrace. Wel de meest logische plek natuurlijk om dat te doen, hè, met inhalen wat daar wel kan. Dit jaar kan inhalen overal met een druk op de knop. Maar goed, ik, ondanks dat het misschien voor eigen publiek niet ideaal is, snap ik wel dat ze het doen. En ook misschien wel om de druk wat bij hem weg te halen, want anders wordt Monza natuurlijk een enorme hype van Kimi gaat winnen. En die hype is nu een beetje de kop ingedrukt. Dus het is om twee redenen, denk ik, een vrij slimme set van Mercedes.
1: Tot slot nog even heel kort eigenlijk twee hele gave dingen benoemend. Nico Hülkenberg en Fernando Alonso. Nico Hülkenberg die bijna zijn teamgenoot Bortoletto bij die spin achter Max T-bone op een of andere magische wijze weten ontwijken. Rijdt uiteindelijk naar plek 8, pakt punten. En ja, ook Fernando Alonso in in dat hok genaamd Aston Martin wat nog gewoon gewoon punten pakt.
0: Ja, dat was fantastisch. Nou ja, Bortoletto inderdaad, dat was echt een narrow escape. Maar godzijdank is dat goed gegaan, want dat had heel veel slechter kunnen aflopen. Dus heel grappig dat op zijn leeftijd zijn reflexen nog aardig goed zijn. En dat bleek te kloppen. En ja, Alonso, dat is ook leuk. Dat gaat ook terug naar het begin van het weekend. Honda natuurlijk de eerste grote motor-update van het jaar. Dan hadden wij een sessie met die hoofdengineer van Honda, Shintari Orihara. En die had dan een papiertje meegenomen. Geweldig papiertje. Hij had namelijk opgeschreven, vraag mij alles, maar niet hoeveel pk deze update oplevert. En ook niet hoeveel rondetijd. Daar wilde hij niks over zeggen. Honda was er een klein beetje, na de vernederingen van begin dit jaar waren ze een beetje voorzichtig. Maar goed, uiteindelijk valt er met strategieën en dat soort dingen, valt het allemaal op zijn plek. En het is wel fijn om te zien, niet alleen voor Alonso, maar ook voor al die mensen bij Honda en Aston Martin, dat ze in ieder geval weer meedoen en niet meer iedere weekend kansloos de rode lantaarn dragen. Dus ik ben op zich ook vanuit menselijk oogpunt wel blij om dat te zien.
1: Nou, we hebben in ieder geval een fantastische zwanenzang gehad wat dat betreft voor Zandvoort in de Formule 1. Wat dat betreft een dikke voldoende qua race. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je danken voor je tijd en spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Tot de volgende, graag gedaan. All Sport

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. I remember.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik, dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst de gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, de European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Ik ben Roland Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo

0: een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. I know it's weird to say this.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
10: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Bloed, zweet en tranen. Ik vind het leuk vandaag in gesprek te gaan met een voormalig betaald voetballer en ook een trainer natuurlijk. Die in 15 jaar betaald voetbal bij acht clubs heeft gespeeld. 2 in het buitenland, 6 in Nederland. 413 wedstrijden gespeeld, 139 keer gescoord. Dus dan begrijpt u dat het geen rechtsback is geweest. Ja, en het had eigenlijk 1 doelpunt zeker meer moeten zijn. Want op een zeer curieuze wijze werd het doelpunt door zijn neus geboord. Maar daar gaan we straks nog even over hebben. Een speler met een mooie bijnaam. Tegenwoordig maakt hij ook zijn opwachting op feesten en partijen met de FC Rebellen. Met een stelletje gasten waar we het natuurlijk ook straks over gaan hebben. Die mijn carrière ook altijd probeerde te frustreren. En heeft in mijn inziens heeft hij ook nog een keer een glanzende scheidsrechterscarrière misgelopen. Eigenlijk genoeg om te bespreken, want vanmiddag is onze gast Jack de Gier. Jack, welkom in de All Sports Radio Studio.
11: Ja, dankjewel. Dankjewel.
10: Nou, leuk dat je er bent. Normaal is het altijd zo als er hier een oud voetballer of een oud trainer zit. Waar ik in het veld nog regelmatig mee te maken heb gehad. Nou, je begint al te lachen. Ja, die mogen met terugwerkende kracht even... of wat complimenten, of ze mogen in ieder geval mij even neerzetten. Ik weet niet of jij nog frustraties ten aanzien van onze samenwerking hebt gehad. Of onze tegenwerking. Gooi ze eruit.
11: Ja. Dat heb ik niet. Ik vergelijk het vaak juist met vroeger. Hè. Als je, de laatste jaren ben ik natuurlijk als trainer in het betaalde voetbal. En dan met name in de KKD actief geweest. En dan vergelijk ik het wel eens met vroeger hadden wij Mario en hadden we Dick Jol en hadden we Roelof Lange. En daar kon je wat tegen vertellen. En dan kreeg je een snauw terug. Hè. En dan werd het allemaal wat makkelijker geaccepteerd onderling. En in de tegenwoordige tijd, zeker als trainer ook. En dat zijn de regels niet helemaal. Maar als je maar iets of wat je mond open doet, dan krijg je ook gelijk een gele kaart. En dat merk je in het veld ook wel. Dus ja, voor mij alleen maar terug naar die oude tijd. En jullie zijn natuurlijk nu wel op leeftijd. Hè? Dus op het veld, dat gaat niet meer lukken. Maar
10: nee.
11: Ja, jammer.
10: Ja, oké. Okay. Ja, goed. Ik ken jou natuurlijk ook. Ik heb het even opgezocht. Ik heb jou bij de 6 Nederlandse clubs waar je gespeeld hebt. Er komen straks, al die clubs komen nog een keer even langs. Heb ik even opgezocht. Jij was voor mij een speler die toch wel een beetje kon zeuren. Ik had wel het idee dat je altijd wel leverde. Hè? Je sleurde als centrumspits. Ja. Ik denk dat jij bij de meeste clubs, of bij alle clubs misschien wel waar je gespeeld hebt, ook wel de harten van de supporters kon veroveren, omdat ze gewoon keihard werkten. Ja. En daarnaast had je ook nog een neusje voor de goal. En dat was natuurlijk als spits ook niet onbelangrijk. Maar jij zegt net ook, in onze tijd, dat wordt echt oud. Maar daar was de discussie volgens mij. Ja, die was veel meer aanwezig. Ik zie nu tegenwoordig echt van die gasten die een muurtje bouwen van niet komen. En,
11: Ja, dat, maar ik denk dat, nou ja, goed, van onze kant uit richting jullie destijds ook gewoon een heleboel respect was. Omdat jullie ook, nou ja, op een bepaalde manier met ons omgingen. Ja, dat je daar ook, nou ja, die afstand bewaarde. En dat je ook wist waar je aan toe was, hè. En ja, jullie waren duidelijk to the point. En er was eigenlijk geen discussie als jullie een beslissing namen. Tuurlijk, achteraf kon je het eens of oneens zijn. Maar ja, in het veld merkte ik daar nooit zoveel van, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel eens mooi met Roelof bijvoorbeeld een akkefietje gehad dat hij vond dat ik steeds vasthield. Ja, ik was natuurlijk die spits die contact zocht. En,
10: kon erin.
11: En ik maakte één keer commentaar op Roelof van blijf je nou fluiten, zeik het. En toen zei hij ook van jij raakt geen bal mee vandaag. Dus elke keer als ik mijn tegenstander vastpakte, vrije trap. Ja. Toen ben ik ook na de wedstrijd naar hem toe gegaan en gezegd van Roelof, kan je niet maken dit en dat. En nadien beste vrienden geworden.
10: Ja, ja, tot op de dag van vandaag. Hè? Want hij fluit jullie regelmatig tot met die rebellen.
11: Ja, komen we regelmatig tegen.
10: Ja. Ja, maar goed, een beetje zeuren, een beetje dat spelen met de scheidsrechter. Ja, ik was er zelf altijd wel... ik hield daar wel van, laat ik het zo zeggen.
11: En, ik zocht het randje op ook, hè, bij de scheidsrechter ook. Hè. Tot hoe ver kan je gaan? Ik was niet de snelste. Misschien wel wat slimmer dan een andere spits. Maar ja, ik had mijn... lichaam, ik had dat vastpakken, ik had dat rondom de 16, dat contact met de spelers had ik nodig. Ja, dan moest ik kijken van wat laat de scheidsrechter bijvoorbeeld toe. En ja, als ik dan een keer een vrije trap niet meekreeg en ik had commentaar, ja, dan merk je ook snel genoeg van tot hoever kan ik gaan of niet.
10: Ja. Was je een gele rode kaart te pakken?
11: Ja, ik heb er wel wat gehad. Hè. En ik heb laatst ik zit natuurlijk regelmatig bij de voetbalkantine bij ESPN. En daar laat ze nog wel eens wat rode kaarten voorbij komen. Ik ben ook twee keer geschorst op tv-beelden. Eén keer tegen Nascimento met Roda Cambuur, die ik eigenlijk vol doorhaalde. En een keer voor een elleboog op Tieme Klompen, NEC Heerenveen. Ja. Die was ook die kwam op Studio Sport en toen kon ik me maandags melden.
10: Ja, nou ja, goed, dat heb je wel eens. Ik zei in de inleiding al dat volgens mij aan jou ook een goed scheidsrechter verloren is gegaan. Samen met de veel te vroeg overleden Frans Hoebe, ook een scheidsrechter, oud scheidsrechter betaald voetbal. Heb ik toen die cursus mogen verzorgen voor oud-profvoetballers. Ja. Die een scheidsrechterscursus gingen volgen. Daar zijn Havenkort van Boekel, Wiedemeijer, die zijn daar allemaal uit voortgekomen. En jij was daar ook bij. Samen met Raymond Attenveld, met Erwin van der Looy, met Alfons Arts, met Mark van Hinten, met Henk de Haan, die met die bugel spelen. Er was een enorme tegenwerking van de amateurs. Hè, toen in die tijd, want die profvoetballers die kregen dan zogenaamd een voorkeursbehandeling. En ik zeg, tenminste, dat zei ik ook met Frans Hoebe heel vaak. Dat zijn de beste cursussen die ik ooit heb kunnen geven. Omdat jullie allemaal dat voetbalgevoel hadden. Ja. Dat tegenwoordig in mijn optiek bij heel veel scheidsrechters, zelfs in de top van de eredivisie, gewoon ontbreekt.
11: Ja. Ik denk dat het in 96 is geweest. Kan dat?
10: Ja,
11: ik speelde volgens mij nog bij Willem II. En voor mij kwam het eigenlijk te vroeg. Omdat ik nog jaren gespeeld heb. En daarna nooit meer opgepakt heb. Maar ja, kijk, de cursus had natuurlijk heel veel. Nou ja, de voetballers. Veel voetbal know-how in. En, en ook wel. Koos Waslander zat er bijvoorbeeld
10: Koos
11: ook wel bij. Ja. Ja, er zaten ook wel wat boeven bij. Dus die wisten wel hoe het speeltje.
10: We bellen van de letteren.
11: Ja. Ja, dan hadden we echt een goed scheidsrechterskorps gehad. Als we dat allemaal
10: Ik zei toen tegen Frans Hoebe, en we stonden zo langs de kant van het veld, en toen lieten we jullie ook die wedstrijdjes fluiten.
11: Ja.
10: En eigenlijk ging dat heel normaal.
11: Ja, dat ging
10: het enige probleem waar jullie mee hadden, was als het buitenspel was.
11: Ja.
10: Dan ging eerst die arm omhoog, want dat waren jullie gewend, hè, zeker de verdedigers. Dan ging eerst de arm omhoog en dan gingen ze pas fluiten.
11: Ja. Ja.
10: In plaats van het andersom was.
11: Ik weet nog wel dat we voor het koepertestje wat we kregen, of het pieptestje wat we kregen, ik me toen heb in laten tapen door de verzorger van Willem II. Ik zeg, gooi er maar even een tape om, zodat ik zogenaamd last heb van mijn hamstring. Dan hoef ik niet mee te doen.
10: Ja, nee, die trucs die kenden wij natuurlijk ook allemaal. Maar
11: dat zagen we niet zitten, ja.
10: Nee, maar dat was gewoon zo'n pieptest om jullie te laten ervaren. Wat die scheidsrechters in betaald voetbal ook voor een test. En dat was nog een gedeeltelijke test.
11: Ja, weet jij nog dat Koos daarna in die ruimte bij de KNVB, bij die sportvelden achter, in de dugout heet dat nu, dat hij daar voor pampers heeft gelegen een uur lang naar die piepers.
10: Ja, maar dat zeg ik. Ja, jij begint nu ook over die verhalen. Maar dat waren dus een paardaagse cursussen.
11: Ja.
10: Nou, eigenlijk wel een snelcursus. Kijk, een scheidsrechterscursus is normaal 6 avonden van 3 uur. Maar jullie deden dat gewoon in 2 dagen. Dus eigenlijk
11: nou, net... Volgens mij zijn we 4 keer geweest.
10: Ja, 4 keer. Ja. En ook omdat er een proefwedstrijd bij was en dingen. Dus, maar ja, ik zeg, de grootste fout in mijn tijd bij de KNVB toen ik daar werkte, was het afschieten van die cursus. Omdat het betaald voetbal alleen maar de amateurs tevreden wilde houden om die voorkeursbehandeling eventjes naar achteren te schrijven. Maar ja, goed.
11: Ik moet wel zeggen, ik kom straks wel terug, denk ik. Ik ben nu technisch directeur bij Diemen, maar mijn dochter die speelt ook bij Diemen. En als ik kan, dan fluit ik nog steeds gewoon de wedstrijdjes. En nou ja, zonder probleem ook, weet je. Vooral in het amateurvoetbal en ook met jonge jeugd, zeker in de regio Amsterdam. Ja, willen nou wel eens dat heel veel ouders en omstanders commentaar hebben op de lijn. Ja, ik probeer dan toch de ervaring die ik toen heb opgedaan toch mee te nemen en met een bepaald charisma, uitstraling en nou ja, de ouderwetse manier van fluiten. Ik weet niet of dat ik het zo mag noemen, maar ja, in ieder geval ook tegen mensen te zeggen van hey, luister, als jij het beter kan, kom maar hè, als je langs de kant staat. En dan zie je dat toch mensen, misschien omdat ze denken, nou het is Jack die fluit, maar zie je toch dat ze weer wat inbinden en wat meer respect tonen voor de scheids.
10: Nou ja, en ik denk dat communicatie, niet alleen naar spelers, maar ook gewoon naar toeschouwers en of omstanders. Ja, dat gewoon,
11: en ik moet eerlijk zeggen, ik maak ook wel eens, mijn dochter is 13, dus die speelt bij de onder 14. Ik maak ook nog wel eens grapjes tegen spelers van, als jij commentaar hebt, je moet lekker die bal erin schieten en dan mag je commentaar leveren. Of, dat vind ik toch wel leuk om te doen.
10: Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik af en toe na een wedstrijd naar huis reed, dat ik ook wel moest glimlachen. Dat ik dacht van, ik weet ook niet of dat tegenwoordig nog zou kunnen.
11: Ja,
10: maar ik hoor dus nu bij Diemen onder de 14 bij dames.
11: Ja, ik had het laatst tegen AFC, dat was vorig seizoen. En toen was ook een jongetje, ik gaf een penalty voor Diemen. Het was gewoon een penalty. En het commentaar, ik zeg, nou, als jij gewoon die kansen maakt die je krijgt, dan had je al met 7-4 voorgestaan, dan was er niks aan de hand geweest, weet je. Ja, ik kon het niet laten, sorry.
10: Nee, maar goed, dat zit er nou eenmaal in. En het komt, dat zie je, dat komt zelfs de scheidsrechters weer naar boven. Hield jij als speler wel spelregels bij? Of
11: Nee. Zou ik echt niet weten. Ik denk dat wij wisten wat we wisten en wat nodig was. Ja. En kijk, tegenwoordig krijg je natuurlijk al die nieuwe spelregels. En dan krijg je voor het seizoen een scheidsrechter op bezoek die instructies geeft. Ja. Dat kan ik me niet meer zo herinneren. Voor mij was het belangrijkste dat ik niet buiten spel stond en geen overtredingen maakte, denk ik.
10: En niet de spelers.
11: Ja.
10: Tegenwoordig hebben we die VAR. Nou ja, je zegt net al, ik ben 2 keer geschorst geweest op televisiebeelden. Of je moest in ieder geval op maandag moest je melden. Wat vind je van die VAR? Vind je het positief of zeg je van, nou, van mij...
11: Ja, ik vind de Nederlandse VAR vind ik wel overdreven. Kijk, net als op het WK, dan heb ik toch het idee dat er veel meer toegelaten wordt. Dat er veel minder ingegrepen wordt door de VAR. En dat het echt op beslissende momenten is. Ik heb wel een beetje moeite ook met de overtredingen die... soms gewoon niet bewust gemaakt worden en dan wel verkeerd uitvallen. En ik snap wel dat er situaties zijn waarin er zware blessures kunnen voorkomen. Maar ja, ik vind het soms wel wat ver gezocht om... En met name ook, waar ik me wel aan irriteer, is het teruggaan naar 4-5 situaties daarvoor, weet je. Van ja, de scheids die heeft het beoordeeld. Het spel is doorgegaan. Ja. En na 4-5 balcontacten ligt hij erin, ja. En dan gaan we nog even terug naar de middenlijn.
10: Ja, maar ja, ik denk dat het ook weer te maken heeft waar we het eerder net ook over hadden. Over dat voetbalgevoel dat je moet hebben.
11: Ja.
10: Weet je, dat je moet het verschil herkennen tussen hart en gemeenspel.
11: Ja.
10: Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk
11: is.
10: Je hebt ook in Schotland bij Dunfermline Athletic heb je gespeeld. En bij Lier CSK in België. Was daar een groot verschil met de arbitrage? Met de Nederlandse situatie?
11: Schotland liet veel aan toe natuurlijk. Hè, passend bij het voetbal wat gespeeld wordt. Ja. En in België... ik had het in België soms het idee dat we wedstrijden niet konden winnen. Omdat de scheidsrechter gewoon op de hand was van de tegenstander.

0: muur. Want in de voetballerij moet je alles zorgen dat je geen mes in je rug krijgt.
1: Ja, dat klopt ook. Maar dat deed ik meestal in het café.
0: Oké, goed. Jack, je bent inmiddels 58, hè? Je bent deze maand 58 geworden, bouwjaar 68. Ik zag je in het Mediapark opkomen lopen. Ik denk, nou, die is nog lekker fit op zijn leeftijd. Je bent nog actief bij de FC Rebellen, hè? Ja. Heb je een vaste plek of is het in dat 20 minuten al wisselen?
1: Nee. Ik heb eigenlijk voor het eerst dit seizoen dat ik niet meer speel. Of nog niet gespeeld heb. Ik heb einde vorig seizoen mijn hamstring gescheurd. In een wedstrijdje ergens achter Nijmegen. En... ja, toen dacht ik van oké. Nu ben ik meestal coach. En ik zou wel kunnen spelen hoor. Maar als ik dan net zo'n wedstrijdje van afgelopen zaterdag zie. Dat Boussabon en Cabral en Mitchell tevreden spelen. Weet je. Dan denk ik van laat mij maar lekker coachen. Want die jongens zijn natuurlijk aanzienlijk fitter. Ja. Hadden we ook wel een paar bij die niet meer konden lopen. Vrede, Polak. Hè, daar wordt het steeds moeilijker. Die deed ook nog mee. Maar ik vind het prima zo. En ik moet zeggen, met name mijn vrouw die zegt van... luister, zeker net voor de vakantie en wat afgelopen seizoen gebeurde... is een jaar daarvoor ook gebeurd met mijn hamstring. Dat zit hier toch nog in het hoofd dat je die bal nog net kan raken. En dan ga je toch aanzetten. Ja. En dan scheur je hamstringetje af. Dus die verbiedt het eigenlijk om in ieder geval vlak voor de vakantie te gaan voetballen. Want anders loop ik in Caruela rond met een scheur.
0: Ja. Met een bandage. Ja. Je bent geboren in Schijndel.
1: Ja.
0: Volgens mij is dat de Meijerij. Den Bosch, ja. Vlak onder Den Bosch.
1: Ja.
0: Daar opgegroeid altijd.
1: Ja, tot ik naar Cambuur ging eigenlijk.
0: Ja. Samenstelling van het gezin? Vader en moeder sportief? Of?
1: Nee, eigenlijk allebei niet. Nee, en ik ben een, weet het, mijn ouders waren allebei, zijn allebei voor de tweede keer getrouwd. Daar ben ik uitgekomen. Talent had ik niet van mijn vader of van moeder. Ik ben gewoon gaan voetballen en dat bleek ik goed te kunnen.
0: Oké, maar dat talentje dat houden we nog even vast. Want daar gaan we straks nog even over verder. Want het is... Het is tijd voor muziek. Want ik heb ook gevraagd naar je favoriete top 3. Heb je sowieso wat met muziek?
1: Ja, niet zo heel veel. Ik vind het wel leuk. Maar ik ga nog wel eens naar een festivalletje. En je komt wel eens in een kroeg. En dan heb je natuurlijk de meezingers. En op festival dan hou ik ook alweer van andere muziek. Maar het is niet zo per se dat ik echt zeg van... hier wil ik per se bij zijn. Of die artiest wil ik per se zien. Dat heb ik niet.
0: Nee, dus ik kan niet zeggen, ben je een soulknakker of een echte rocker?
1: Nee.
0: Want je had toch een gevarieerde keuze. Het eerste nummer is een nummer uit 2009 alweer. Van de Black Eyed Peas van I Got a Feeling.
1: Ja.
0: En dan gaan we even naar luisteren.
1: Ja.
2: Drijfveren, anekdotes en de allermooiste sportmomenten. Je hoort het in bloed, zweet en tranen. Met Mario van den Ende op All Sports Radio.

0: U bent terug bij het programma Bloed, Zweet en Tranen. En hoorde zojuist de eerste muzikale keuze van voormalig profvoetballer Jack de Gier, Black Eyed Peas met I've Got a Feeling. En dat levert bij jou natuurlijk steeds een gevoel op van herkenning. En van ik zie je nu weer lachen. Ja. Dat was een bijzonder nummer, hè? Ja. In jouw relatie met je vrouw.
1: Ja, 2009, hè, zei je net. En 2010 ben ik getrouwd met Sandy, mijn huidige vrouw. En dit was de opening van het feest in de avond, inderdaad. Ja, dus dat brengt wel wat gevoelens terug. En trouwens, vanaf het nummertje uitgebracht is, met onze vriendengroep best veel in Macanti geweest toen. Bij Le Dimanche en in Club Air. En een beetje een tijd dat we wat meer naar dat soort gelegenheden gingen in plaats van naar het Bruine Café. Ja. En was dit natuurlijk een knaller. En hebben we besloten om die in ieder geval ook te gebruiken om ons feest af te trappen.
0: Ja, ja, mooi. Goed. Nou goed, we hadden het voor dit nummer hadden we het ook over jouw afkomst. Laten we het zo maar even noemen. Hè, uit Schijndel.
1: Ja.
0: Onder Den Bosch. Daar ben je opgegroeid. Wat voor school afgemaakt?
1: Ja, nou goed, opgegroeid inderdaad in Schijndel. Zoals je in een dorp doet. Je gaat voetballen bij de plaatselijke club. Ik heb op de LTS gezeten, omdat eigenlijk al mijn vrienden naar de LTS gingen destijds. Ik kon wel wat niveaus hoger naar school, maar ja, mijn vader zei, ga lekker met je vrienden mee. Vanuit de LTS metaaltechniek, installatietechniek gedaan, ging ik in dienst. Nog net dat ik 17 was. Dus ik heb in militaire dienst gezeten 14 maanden. En eigenlijk direct aansluitend aan mijn diensttijd ben ik bij Den Bosch begonnen als voetprof dus.
0: Ja, want je speelde inmiddels, je hebt natuurlijk de jeugdelftallen doorlopen daar.
1: Ja, ja.
0: Met je 17e jaar kwam je volgens mij, of 16e jaar kwam je in het eerste.
1: Nee, ja, bij Schijndel, ja, dat klopt.
0: Ja, bij Schijndel.
1: Ja, daar kwam ik vrij snel in.
0: Ook als spits?
1: Ja, als spits en af en toe als nummer 10. In ieder geval aanvallend alles. En gedurende mijn diensttijd ook, hè, speelde ik in het eerste. En dan weet ik nog dat een bestuurslid altijd mijn wacht afkocht. Hè. Als ik in het weekend wacht had, dan kreeg ik altijd een meiertje of twee meier om een collega's.
0: Dat waren toen 100 of 200 gulden.
1: Ja, 100 of 200 gulden, ja. En dan kon ik daarmee een collega van mij die wacht mee afkopen. En dan kon ik voetballen, ja. En daarna ging ik naar Den Bosch.
0: Oké, okay, nou toen werd je dus gescout door FC Den Bosch.
1: Ja.
0: Toen kwam je bij FC Den Bosch als jong pikkie, hè, 18 jaar. Het was eigenlijk tegelijkertijd dat ik ook in het betaald voetbal terechtkwam. En Jan van Ginsen in de goal, hè.
1: Ja.
0: De Sliert van de Vliert. Het was nog in het oude stadion, denk ik, hè.
1: Ja, zeker.
0: Wat er niet uitzag, hè.
1: Ja.
0: Dat was echt...
1: Met Sinterbaan, hè?
0: Ja, met die Sinterbaan. En ja. Cor Adriaanse speelde daar. Ja. Dick Bultz, Fred van Horen. Die had ook een lekker stelletje, hoor.
1: Ja.
0: Henry Kruse, denk ik.
1: Henry Kruse. Kwam terug van PSV. Die was hier terug.
0: Even. Kees van der Linden. En toen moest jij natuurlijk... je had ook een voorhoede met Ruud van Duren en met Reetje Blinker later, denk ik.
1: Ja, Reetje Blinker.
0: Ja, die kwam toen. En jij moest concurreren met Michel Beukers en Henk Grimm. Dat waren jij bent eigenlijk de derde spits.
1: Ja.
0: Hoe kon je eigenlijk heel snel... Kwam je er al in?
1: Ja, ik kwam dus van Schijndel. Ik moest wel even wennen, want ik weet nog dat ik in de eerste week meteen geblesseerd raakte. Ik ging door mijn enkel heen. Kleine achterstand. Evengoed, Michel en Henk hadden de voorkeur. Alleen ja, hun hadden het allebei moeilijk dat seizoen. En,
0: Theo de Jong was trainer.
1: Theo de Jong was trainer, ja. En Hans van der Pluijm als assistent. Schoorde niet, had het moeilijk. En op een gegeven moment, ik denk na een wedstrijd 7-8, vroeg Theo mij, ben je er klaar voor? En toen mocht ik beginnen. Volgens mij de eerste wedstrijd was thuis tegen RKC. En ik dacht dat ik de wedstrijd daarvoor uit bij Willem II mijn eerste doelpunt had gemaakt als invaller. Dus dat zat een beetje gekoppeld natuurlijk aan mijn debuut. En van daaruit is het eigenlijk los gegaan. Maar is mijn carrière in ieder geval wel... heeft hij wel een opstartje gekregen.
0: Ja, en ja, goed, er liepen natuurlijk wat gevestigde namen.
1: Ja.
0: Hoe werd je als jong pikkie, werd je geduld of werd je maar goed opgepakt?
1: Ja, een boertje uit Schijndel en je had natuurlijk een gelouterde spelersgroep. En je moest daar echt wel je plekje vinden. En in die tijd was het ook gewoon normaal dat je als jongste speler de ballen mee naar binnen nam bijvoorbeeld. En de pionnen en dat soort zaken. Maar ja, je moet je plekje vinden. Ik was wel altijd iemand die vrij snel zijn plekje vond. Hè. Natuurlijk gezellige jongen en ook wel makkelijk in de omgang. En op het veld werkte ik altijd keihard. Ja. En dat werd meestal, die combinatie werd meestal wel gedeeld. En ik denk dat die mij ook, zeker in het begin bij Den Bosch, het vers heeft gebracht. Want Ja, ik nam bijvoorbeeld ook de vedettes, zoals René van Eck en Peter Barendse. En die nam ik op een gegeven moment ook gewoon mee naar het carnaval in Schijndel bijvoorbeeld.
0: Nooit meer naar huis.
1: Nooit meer naar huis, ja. Dus dat ging wel. Kijk, en uiteindelijk word je toch afgerekend op je prestaties en weten medespelers dat ook. Maar ja, voor mij is dat proces wel goed verlopen en... Ja, wat ik zei.
0: Nou, en ze hadden natuurlijk een goed elftal, want jullie haalden toen ook nog de bekerfinale.
1: Ja, dat was een jaar later. Maar toen, dat jaar daarvoor zijn we gedegradeerd naar de eerste divisie. Ja. En we haalden als eerste divisionist haalden wij de bekerfinale.
0: Ja, tegen Feyenoord hoor we nog even.
1: Ja, die nooit uitgespeeld is.
0: Ja.
1: Die 1-0 was dat. En 4 minuten voor tijd nam het publiek het veld in beslag.
0: Ja.
1: En die wedstrijd is eigenlijk nooit meer uitgespeeld. Terwijl het maar 1-0 was. En ik eigenlijk zelf ook nog best een hele grote kans kreeg. Op een korte terugspeelbal van John de Wolf. Het goede keepte. Die ik net niet genoeg kon raken. De goeie zat er ook net te dicht op om hem nog over of onder hem te krijgen. Maar achteraf denk ik, dat was wel de kans geweest. Dus we waren niet kansloos, maar we hebben nooit uit mogen spelen. Dus... Ja, dat is wel lang blijven hangen nog.
0: Dat zijn dingen die je ook niet meer vergeten.
1: Ah ja, zeker voor ons, weet je. Mijn categorie, ik wist toen nog niet waar ik zou eindigen. Maar ik heb nooit bij een topclub gespeeld. Dus als je dan een keer een beker kan winnen of erbij kan komen, is dat natuurlijk een prijs.
0: Dan noem ik nu gewoon even de naam Jan Maas. Wat gaat er mee? Je begint te lachen.
1: Ja, geweldige kopbal natuurlijk, hè. Verzorger die naast het doel stond in de laatste minuut bij NEC de Treffers. En,
0: was een bekerwedstrijd?
1: Bekerwedstrijd, ja. Poolwedstrijd die wij moesten winnen. Stand 1-1. Laatste minuut. Ik schiet vanaf links op goal. Na een geweldige crossbal van mijn vriend Richard Gouwlozen. En Jan stond nog naast de paal omdat hij de keeper verzorgd had. Even kort daarvoor. En ik kop de bal van de doellijn. Ja.
0: Ja, die video moeten de mensen maar gaan kijken. Ik zag je op hem aflopen. Heb je hem over de afgaster gekregen?
1: Nee, zijn waterzak wel. Ja, daarna stond hij nog ergens langs de kant. En die heb ik ook nog een trap gegeven. Ja, het was meer de verbazing. En natuurlijk om Jan op zijn daad te wijzen. Maar het is gelukkig goed afgelopen. Hè. Uiteindelijk ging die scheidsrechterbal werd door Peter Wiskerhoff volgens mij geschoord. Dus eind goed, al goed. Maar anders had Jan wel een probleem gehad. Met name met de supporters. Maar... Het is een moment wat jaarlijks terugkeert in het bekertoernooi natuurlijk. Hilarisch.
0: Nou ja, je hebt het over clubs waar je gespeeld hebt. Je hebt, dat zeg ik na Den Bosch, je hebt nooit langer dan 3 jaar bij een club gespeeld. Dat viel mij ook op.
1: Dat was de koek op.
0: Of hou je van variatie of hou je van avontuur. Want je bent door heel Nederland getrokken. Hè? Dus van Den Bosch naar Cambuur. Nou, er zitten aardig wat kilometertjes tussen. Ja. Naar Go Ahead, Willem II. Toen heb je bij Liersen gespeeld, daar hebben we het net over hadden. Heb je toen samen niet met Stanley Menzo ook gespeeld?
1: Ja. Stanley Menzo.
0: Huistra. Dat was in die tijd dat hij Nederland was. Ja, dat zit er even hier. NEC natuurlijk gespeeld.
1: Ja.
0: Dan Furman in Schotland. Met Jimmy Calderwood mee, hè, de manager toen. Ja. Was denk ik een goed maatje van je altijd geweest.
1: Ja, zeker weten.
0: Zullen we straks nog eventjes over terugkomen. En toen later nog bij FC Twente gespeeld natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft het zijn niet alleen de financiën. Nee, want je moest natuurlijk regelmatig iemand afkopen net zoals toen in militaire dienst. Dus dan was je wel gewend om het pegeltje om te gaan. Maar ook het avontuur trok je, denk ik, of niet?
1: Ja. En op die drie jaar, dat heb ik achteraf ook gezien. Van, dat is wel de rode draad geweest een beetje. Dat ik dacht van, nu is het wel tijd voor mij om weer wat nieuws, om een nieuwe uitdaging aan te gaan. En... dat komt gewoon steeds terug bij alle clubs.
0: Ja, maar je zegt net ook, ik heb niet de echt topclubs gespeeld. Maar je hebt wel proefwedstrijden gespeeld. En bij Saint-Étienne in Frankrijk. Ja. Dat was toen natuurlijk een grote club. Ja, en bij Everton ben je ook nog even op de radar geweest. Ja. En waarom is dat eigenlijk nooit gelukt?
1: Ja, Everton. Kijk, Saint-Étienne, daar voelde ik me niet thuis vanaf het eerste moment. Dat was echt verschrikkelijk, vond ik. Daar speelde ik allemaal verdetters zoals Laurent Blanc en Moravcic en weet ik veel. Nou, die dachten, wat is dat dan er komt. Achteraf, de voorzitter was al praten met Wolfhard. Dat was spits van Bayern München. Dus ik was eigenlijk een soort van derde keuze. Of misschien wel vijfde keuze. Van als dat niet lukt, dan pakken we hem misschien erbij. Nou, dat voelde ik ook. En Everton, dat was een mooi verhaal. Want daar ging ik mee op trainingskamp naar Oostenrijk. En daar speelde ik in een testwedstrijd. Daar scoorde ik ook meteen. En Howard Kendall was de manager. En die was lyrisch, positief. En we gaan nu naar huis. En we nemen contact op. Maar ik wil je vastleggen. En... Alleen Peter Beardsley, die vertrok destijds van Everton naar Newcastle, denk ik, of zo. In ieder geval naar een andere club. En ik was, mijn naam was niet groot genoeg om te presenteren voor het publiek, voor de supporters.
0: Ja.
1: En toen wilde hij mij in principe meenemen in het kielzog van Wim Kieft. He, want Wim zou dan de eerste spits worden en ik zou dan mooi in de slipstream meekomen. Alleen, Kief deal ging niet door en mijn deal ging dus ook niet door. Terwijl ik het eigenlijk al een beetje gevierd had van nou, ik ga naar Engeland.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat was wel een dompertje.
0: Je zei net ook over jezelf dat je altijd goed bezig was, altijd keihard ervoor werkte. Heb je wel eens last gehad van blessures?
1: Nauwelijks. Ik denk als je een aantal wedstrijden kijkt over 15 jaar. Hè, dat zijn echt alleen maar competitiewedstrijden. Hè, want ik denk dat je er ook nog wel 50 bekerwedstrijden bij kan rekenen over door de jaren heen. Dus dan kom je ongeveer op een 500 wedstrijden in 15 seizoenen. Ja.
0: Ja, dan valt het mee. Tenminste, dan ben je goed moyenne.
1: Ja. Ik heb nooit spierblessures gehad. Ik heb wel eens dat ik door mijn enkel ging. Ik heb één keer een peesblessure gehad onder mijn voet. Dat was in mijn derde jaar bij Cambuur. Dat duurde een tijdje. Ben ik bij Richard Smit behandeld en 3 maanden lang. En voor de rest eigenlijk ben ik op de laatste dag van mijn contract bij Twente. Maar goed, toen was ik 34. Scheur ik mijn Achillespees.
0: Ja, want daar ben je geloof ik niet zo heel leuk geëindigd. Hè?
1: Ik heb Ja.
0: Je hebt wel eens van die clubjes die dan in een andere kleedkamer of bij de tweede moeten meetrainen.
1: Ja.
0: Ik geloof dat jij met Van der Leegte.
1: En Van de Doelen.
0: En Van de Doelen. Ja. Dat waren ook altijd wel jongens die.
1: Ja.
0: Die wel eens aan de lampen hingen ergens.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, de nacht.
0: Jullie trainer René van der Eijken, dacht ik.
1: Ja. Ja. De nacht waarop wij teruggezet zijn naar de selectie was Bjorn er niet eens bij. Waren Tommy en ik inderdaad in het centrum van Enschede. En dan moet je zo zien. Wij hadden tegen Heerenveen gespeeld met het eerste. Tommy en ik hadden niet gespeeld. Wel op de bank gezeten. Volgens mij ben ik ook nog ingevallen een kwartiertje of zo. En wij moesten op maandag met het tweede mee. Hè. Toen was het maandagavond natuurlijk nog Jong Twente. Nou, wij moesten maandag met Jong Twente mee. Maar ja, Jong Twente, dat namen wij natuurlijk niet serieus. Nee. En wij zijn dus op zaterdagavond naar de stad geweest. Nou. Op zondagochtend moesten wij met de tweede mee trainen. En het eerste was op het andere veld aan het trainen. Er waren ook wat spelers, waaronder Pothuizen, mee geweest van het eerste. Maar ja, goed, die mochten dat, hè, want die
0: hadden het geval.
1: En dat was een beetje dol over en weer over het veld. Nou, daarop vond de trainer dat wij ons best niet deden, dat we niet gefocust waren. En toen werden wij uit de selectie gezet.
0: Ja.
1: Dan. En dat zou eigenlijk maar voor één wedstrijdje zijn. En dat escaleerde eigenlijk toen de TD op de hoogte werd gebracht door de hoofdtrainer, door Van der Eijken. En die dacht van ja, ik zie mijn kans schoon om een paar topsalarissen weg te werken. En we gaan doorpakken. En dat hebben ze toen gedaan. En uiteindelijk, ik heb mijn contract uitgediend, want ze wilden mij verhuren naar een andere club en dat weigerde ik.
0: Ja.
1: En Tommy die is uiteindelijk zelf zijn contract afgekocht volgens mij. En die is naar RKC gegaan destijds. En Bjorn is volgens mij ook helemaal gestopt.
0: Daarna. Die ging muziek maken.
1: Dus
0: je hebt, we noemen net de naam René van der Eijken. Maar je hebt nogal wat trainers meegemaakt. En volgens mij een enorme diversiteit aan persoonlijkheden. Je bent gedebuteerd bij FC Den Bosch toen, of BVV Den Bosch heette natuurlijk ook nog. Met Theo de Jong.
1: Ja.
0: En die ben je 3 keer tegengekomen in je carrière. Rinus Israël.
1: Ja.
0: Nou, dat is ook een lekker type. Hè? Dat is ook een beetje van weinig woorden.
1: Ja.
0: Maar, die kon je volgens mij met woorden ook letterlijk breken.
1: Ja, 100%.
0: Rob Baan heb je meegemaakt bij Cambuur. Nou, Rob ken ik dan zelf ook uit het Haagse. Hans van de Pluim noemde. Frits Korbach heb je meegemaakt eventjes. En het eerste contact met hem verliep ook makkelijk. Hij had het over militaire dienst.
1: Ja.
0: Maar dan refereerde hij geloof ik ook nog even aan, hè, of niet?
1: Ja, met die helm, hè?
0: Ja. Misschien kan je het vertellen voor de
1: dat was dus precies. Frits kwam in die tijd dat ik geblesseerd was. En dus bij Richard Smit aan het revalideren was van die peesblessure. Voorstellen, nieuwe trainer. Je gaat naar de club en ik ben Jack. Ja, oké, Frits. En eerste vraag was, heb jij in dienst gezeten? Ik heb in dienst gezeten. Ik zei, ik heb in dienst gezeten. Dan kijk eens zo. Hij zegt, ik denk, als je nu nog in dienst gaat, zegt dat die helm niet meer past. Hoor. Wat een dikke kop heb jij. Dus dat was de eerste kennismaking met Frits.
0: Ja.
1: En goed, ik zat nog in de revalidatie. Dus ik zei, dat komt me goed trainen. Maar dat was wel een binnenkomer van Frits.
0: Maar je wist ook wel gelijk waar je aan toe was.
1: Ja, bij Frits wist je meteen. Ook meteen s'avonds na de wedstrijd wist je ook meteen waar je aan toe was.
0: Ja.
1: Hij heeft wel eens de opstelling bekendgemaakt voor de week daarna. Meteen na de wedstrijd. Van jongens, we hebben gewonnen met 2-0. Het staat volgende week zelfde opstelling.
0: Goed, je hebt Henk ten Katen. Henk ten Katen al, je hebt Alfa Viego. Jimmy Calderwood, de Schotse speler. Die leerde jij kennen bij Willem II of bij...
1: Cambuur.
0: Bij Cambuur, maar dat is een hele goede maat van jou geworden. Hij is helaas een paar jaar geleden overleden.
1: Ja.
0: Maar daar heb je ook natuurlijk nog mee samengewerkt. Toen jij heeft jou naar Dunfermline in Schotland gehaald.
1: Ja.
0: En dat heb je volgens mij niet alleen leren golven, maar ook een andere wijze van voetbalbeleving meegemaakt ook. Hè? Het is natuurlijk qua supporters en qua...
1: gewoon de hele beleving. Kijk, ik heb nergens spijt van in mijn carrière. Maar ik heb wel een beetje spijt dat ik destijds te snel weg ben gegaan uit Schotland. Daar had ik nog wel nog een aantal mooie jaren kunnen hebben. En hoe het dan allemaal gelopen was, dat weet je ook niet. Hè? Dus, maar daar heb ik achteraf wel wat spijt van. En dat komt misschien ook wel omdat Twente natuurlijk voor mij persoonlijk de laatste club was. Die dan toch zeker het laatste jaar. Het eerste jaar was wel heel leuk hoor, met Van het Schip.
0: Dus jullie Van het Schip, ik ook nog staan.
1: Maar zeker toen Van der Eiken kwam, toen vond ik het niet meer leuk. En toen was ik ook blij dat ik daar wegging.
0: Maar ik heb ook Johan Neeskens nog eens trainer meegemaakt natuurlijk. Ik heb Johnny van Schip, wat je al zei. Jos Daard heb ik ook nog even.
1: Ja,
0: en Co Adriaans heb je ook nog meegemaakt.
1: Ja, ik heb eigenlijk hele goede trainers gehad, hè. Zit zo.
0: Mooi lijstje. En Co Adriaans was natuurlijk ook weer iemand van de regeltjes. Hè?
1: Ja, dat paste niet bij mij. Ik ben eigenlijk ook om Co weggegaan bij Willem II. Dat was in mijn derde jaar bij Willem II. Hè? Dus goed. Daar zit ook wel een klein verhaaltje aan vast. Of gaat eraan vooraf.
0: Daar zitten we hier van.
1: Ja, Co kwam. Ik kon naar AS Cannes, want daar was Dick Adicoot was daar trainer. Mm-hmm. En,
0: Zuid-Frankrijk?
1: Zuid-Frankrijk. Bas van Oordwijk deed destijds mijn zaken. Die was eigenlijk in hoofdlijnen akkoord met Cannes. Martin Vergeel was TD bij Willem II. Die kreeg een bod van 1 miljoen. Ik denk dat het nog gulden tijd was. Ja, het was nog gulden tijd. 1 miljoen gulden. En zat eigenlijk alleen maar op de fax te wachten van Cannes met de bevestiging. Alleen wat er gebeurde is dat Leroy Echtelt, de trainer van AZ nu, die zijn zaken werden gedaan door Søren Lerby. En Leroy, daar hoefde ze geen afkoopsom voor te betalen. En die is uiteindelijk naar Cannes vertrokken. Dat betekende dat ik moest blijven bij Willem II. He, want die factie kwam nooit, dus ik moest bij Willem II blijven. Maar Willem II, die had direct geschakeld en die had Clyde Wijnaert gehaald. Dus ja, die zaten eigenlijk met een spits. Met een dubbele spits. Ja. Nou, en omdat Co en ik niet helemaal pasten, en daar moet ik wel zo meteen nog iets over zeggen. Heb ik Eider voor mijn geld gekozen, ben ik uiteindelijk naar Lierse gegaan. Ik ben Co later tegengekomen en toen zei hij van, Jack... ik was hoofdscout bij NEC. Ik zat naast hem op tribune bij Volendam een wedstrijd te kijken. Toen zei hij van eigenlijk zei hij, als jij in die tijd had willen trainen en je kop goed had gehad, dan had ik van jou een topspits gemaakt. En je weet hoe Co is natuurlijk, hè? Die is wel overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. Maar dat geloof ik misschien wel. En dat is ook wel iets waar ik later over nagedacht heb. Als ik gebleven had, dan... Ja, een jaar later hebben hun natuurlijk die Champions League gehaald met
0: Willem II.
1: Dus er had wel iets kunnen gebeuren. Maar ik koos voor Lies en so be it.
0: Ja, want met welke trainer heb je daar het meeste van geleerd?
1: Ja,
0: was je later bijvoorbeeld in je eigen trainerscarrière nog hebt kunnen gebruiken?
1: Nou, niet veel qua oefenstof, hè, want bij Jimmy Calderwood deden wij bijvoorbeeld elke maandag, elke dinsdag, elke donderdag, elke vrijdag deden wij hetzelfde. En dan gingen we zaterdag voetballen. En dan waren we zondag vrij en dan waren we woensdag vrij. En die was zo bijgelovig als wat, dus die deed ook altijd diezelfde oefeningen gedurende de week. Nou, dat was met Frits eigenlijk ook zo. En ik kan me niet zo herinneren dat de trainers van die tijd, Co was dat, maar dat die echt met het trainen van de speelwijze, zoals dat nu gebeurt, bezig waren. Je had geen beelden.
0: Geen laptops.
1: Geen laptops. Als je een corner had, dan zei je van, nou, jij pakt Pietje, jij pakt Jantje, jij pakt Klaasje, weet je. Je hebt geen beelden, je hebt niet de omloop. Dat was allemaal anders in die tijd. Dus ja, geleerd. Maar ik heb vooral geleerd van hoe bepaalde trainers bepaalde zaken, zeg maar, aanvliegen. En of dat het nou een gesprek is met een speler, of het omgaan met een speler op het veld, of het omgaan is met sponsoren, of het omgaan is richting supporters, of hè, daar heb ik vooral
0: communicatie.
1: Ja, vooral communicatie.
0: Sleutel.
1: Ja, ik ben wel een kijker en een luisteraar in die zin van dat ik altijd wel kijk van, nou, oké, hoe gaat hij nou om met die situatie en wat zou ik daar later zelf, zeg maar, van kunnen gebruiken? Dat doe ik wel vaak.
0: Nou, over je eigen trainerscarrière komen we straks nog even. Want het is ook alweer tijd voor je tweede muzikale keuze.
1: Ja.
0: Je koos een nummer uit 1990. De hoogste tijd van André Hazes.
1: Ja.
0: Het is een nummer wat we samen ook nog wel eens gehoord hebben. Op maandagavond in de Amsterdamse etablissement, noem ik het altijd.
1: Ja.
0: La Bastille.
1: Ja.
0: Maandagavond, dat zat daar altijd vol met voetballers uit heel Nederland.
1: Ja.
0: Ik weet nog wel dat jullie met NEC Nijmegen, daar kwamen jullie met Marcel Koning, met Pottenhuizen. Die werden ook de zusjes genoemd, hè?
1: Ja.
0: Door dat lange haar.
1: Ja.
0: Laatste Heru was erbij, Ruud. Danny Hess was daar dan bij. Ja, jij stond natuurlijk ook altijd vooraan, want je, ja. En, over het midden, hè, stond je altijd, zei je. Ja. En, ja, dat nummer hebben we vaak gehoord, maar dat waren natuurlijk ook wel mooie avonden, dat je elkaar ook weer op een andere manier ook wel weer leerde kennen, of in ieder geval even kon spreken.
1: Ja. Ja, heel veel spelers van verschillende clubs kwamen natuurlijk op maandagavond naar die, ja, hoe noemen ze het, horecaavond of daar kwam ook Feyenoord kwam daar gewoon binnen.
0: NEC Feyenoord werd een week later nog een keer overgespeeld.
1: Ja, dus
0: alles liep door elkaar.
1: En alles,
0: eigenlijk was dat een unieke tijd, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Dit nummer, de hoogste tijd, hebben we in ieder geval vaak aan ons voorbij laten gaan.
1: Nou ja, daarom heb ik hem aangevraagd. Hè, dus
0: we gaan hem even luisteren, André Hazes.
2: Mario van den Ende in gesprek met iconen uit de Nederlandse topsport. Dit is bloed, zweet en tranen op Allsport Radio.

0: U hoorde André Hazes met De Hoogste Tijd. De tweede muzikale keuze van Jack de Gier, die vandaag hier te gast is. En ja, bij dit nummer, toen we dat hoorden, kwamen er wel heel veel verhalen naar boven. Maar daar gaan we een aparte uitzending voor oprichten. We hadden het voor jou, voor dit nummer van Hazes, hadden we het over jouw spelerscarrière. Ja, goed, door 8 mooie clubs, mooie tijd meegemaakt. En toen werd je trainer. Heb je eigenlijk als speler al het idee gehad van, ik ga later ook trainer worden?
1: Ik heb in 2003 bij Twente mijn TC2 en TC3 destijds al gehaald. Hè. Nu heet het allemaal anders, VC heet het nu. Maar die heb ik toen al gehaald in mijn laatste jaar van mijn voetbalcarrière. Ja. Dat is heel even stop geweest omdat ik hoofdscouting bij NEC werd. Maar in 2010 heb ik het weer opgepakt. En van daaruit eigenlijk TC1 en coach betaald voetbal gehaald. En in 2016 hoofdtrainer geworden bij Almere.
0: Bij Almere, toen nam je het over van Stekelenburg, dacht ik, hè?
1: Ja.
0: En toen, eigenlijk was dat best een succesvol jaar, want jullie kwamen van een hele lage positie. Ja. Hebben jullie zelfs nog de naamcompetitie gehaald,
1: ja,
0: volgens mij?
1: Ja, we wonnen de vierde periode, ja.
0: Ja.
1: We stonden stijf onderaan met RKC samen. En ik heb gekeken. Ik vond dat het een goede selectie was. Ik heb er een stukje plezier in gebracht. Ik heb niks speciaals gedaan. Ik heb de juiste mensen bij elkaar gezet, volgens mij. En dat draaide als een trein. Ja. We wonnen de vierde periode. Dus dat was superleuk.
0: Ja, maar net op het laatst dus de promotie gemist.
1: Ja.
0: Daarna ben je nog trainer geweest bij NEC, bij Go Ahead. En bij je oude liefde, laten we zeggen, je eerste liefde, FC Den Bosch.
1: Ja.
0: Ja. Redelijk korte periodes. Kwam dat ook omdat jij dan toch snel uit...
1: Almere, dat is 2,5 jaar geweest. En bij Almere had ik nog een contract voor een jaar, had ik ook kunnen blijven. En die wilde ook zelfs nog verlengen. Alleen NEC trok aan mij. Die had al 3 keer gebeld van, nou, oké, wil je komen? Hè? Dus 3 keer in een periode waarin hun Leinders ontsloegen. En een keer Bogers hebben ze een keer op tweede plan gezet. Nou, dat deed ik steeds niet. Nou, toen heb ik wel toegehapt. Nou ja, bij NEC ben ik gewoon te vroeg ingestapt. Ik was er niet klaar voor. En B, de faciliteiten die er nu zijn, die waren er toen nog niet. Hè? De club had het toen wat moeilijker. Nou, dan ben ik dus in april ontslagen uiteindelijk. En bij Go Ahead, waar ik het jaar daarna trainer werd, dat is het corona-jaar geweest. En ik had met Alex al de afspraak van, het is 1 jaar. Hè, omdat destijds Stegeman, die vertrok plots naar Zwolle. En ze zocht echt een tussenpauze. Maar wel iemand die de sfeer weer terug kon brengen in de groep. Nou, dat heb ik gedaan. En daarna ben ik naar Den Bosch gegaan. En Den Bosch is, dat heeft ook wel iets meer dan 2 jaar geduurd.
0: Ja.
1: Ook daar zou mijn contract verlengd worden. Alleen toen nam PMG, de Amerikaanse investeerders, nam de club over. En die gingen een eigen koers varen. En uiteindelijk ben ik weggegaan naar de nederlaag bij Zwolle uit natuurlijk.
0: Ja, dat viel wel mee, hè?
1: 13-0, ja.
0: Dat was 13-0, hè? Ja. Ja. Was dat gewoon een soort weigering van spelers? Of
1: hoe? Nee, dat was
0: samenleving van omstandigheden.
1: Dat was Wouter van der Steen kon niet keepen. En Konrad, die inmiddels ook gestopt is, ja, die was daar niet klaar voor. Zwolle was in goede doen. De eerste 3 schoten binnen 8 minuten of zo, die zaten er al in. En ja... Gelukkig speelden alle spelers die PMG destijds had aangetrokken, die speelden die wedstrijd. Dus het was verschrikkelijk. 8-0 met de rust. En dan had je ook nog een scheidsrechter die 5 minuten blessuretijd toebiedt. En daar werden ook nog 2 goals in gemaakt. En denk van flikker lekker op. Maar daarna ben ik dus... daarna ben ik wel naar Youssef Sayad gegaan. En daar had ik al een paar keer ruzie mee gehad. Hè, want ik wilde eigenlijk 6 februari al stoppen. En toen hebben de spelers mij overgehaald om door te gaan. En dat hebben we gedaan. En diezelfde avond wonnen we van Ajax. Maar dat had achteraf beter niet kunnen doen. Maar ja, goed. Gedane zaken nemen geen keer.
0: Nee.
1: Erin met de klapper en eruit met de klapper.
0: Je hebt natuurlijk ook een van de leukste bijnamen in het betaald voetbal gehad. El Butre.
1: El Butre.
0: Ja, waar komt dat vandaan?
1: Ja, Spaanse El Butre, Butragenio, hè, van Real Madrid. Het betekent de gier, ja.
0: De aasgier, ja. Maar wie introduceerde die bij
1: jou? Ja, supporters.
0: Oh, supporters.
1: Ja,
0: okay.
1: Supporters hebben dat gedaan, ja. Ja, ergens werd ik opeens, het is dus Jack Attack geweest en El Butre. En later bij NEC werd het Jackie Goal. En dan gaat dat zijn eigen leven leiden. Dus ik weet niet precies waar El Butre is ontstaan, eerlijk gezegd.
0: Oké. Maar goed. Maar in dit programma, Jack, probeer ik ook altijd de persoon achter de microfoon die tegenover me zit te ontdekken. Ik ken je natuurlijk al wat jaartjes. Ik heb geprobeerd wat persoonlijke kenmerken die volgens mij bij jou passen, op een rijtje te zetten. En ik vraag je erop even kort te reageren. Als ik denk aan Jack de Gier, denk ik iemand die actiegericht is. Die niet graag stil zit. Die soepel is en plezierig is in de omgang.
1: Ja.
0: Dat blijft vandaag ook wel weer. Die veelzijdig is.
1: Klopt.
0: Veel interesse is hij. Ja. Energiek. Alert is.
1: Zeker.
0: Wat ik net al zei met de tossen. Jij had al gezien dat hij op munt lag. En, ja. Nee, maar ik ken je dus ook als speler. En ik heb je dus ook op die cursus meegemaakt als scheidsrechter. En dan denk ik, oog op steeltjes, ziet alles. Ik zie ook hier dat je Robert die achter de knoppen zit in de gaten houdt. Je kijkt naar buiten. Je scant heel veel. Die spontaan is, die van actie houdt en van variatie houdt. Dat blijkt ook wel met 8 clubs. Hè? Die van vakmanschap houdt.
1: Ja.
0: Dat je daar in ieder geval altijd kijkt van wat kan ik er zelf uithalen. Die misschien ook wel eens laconiek overkomt, maar juist daardoor iemand op het verkeerde been kan zetten. Want dat ben je eigenlijk helemaal niet.
1: Nee.
0: Die overtuigend is, die spelers die mensen onder de hoede wil nemen, die ook de leiding wil hebben. Je zegt net, ik wil graag in het midden staan en laat ze me volgen.
1: Absoluut.
0: Ja, die anderen goed in kan schatten. Die niet bang is voor kritiek. Ik zie je nu knikken.
1: Soms wel vervelend vindt, maar...
0: Nee, maar dat is weer wat anders, maar je kan er wel tegen.
1: Ja.
0: Je accepteert het wel. Ja, die ook wel een beetje bazig kan zijn, maar wel invloed wil hebben. Hij zit weer te knikken, dames en heren.
1: Ja.
0: Die bereid is om wat nieuws te proberen. Die onafhankelijk wil zijn.
1: Zeker weten.
0: En eigenlijk misschien wel als motto heeft van... ik haal uit het leven wat erin zit.
1: Ja.
0: Ik weet niet of Sandy jouw vrouw of...
1: Die ziet dat.
0: Of die misschien nog toe zullen voegen.
1: Nee, die ziet dat ook zo. En die weet ook wel precies wat, als je zegt leidinggevend en de baas wil spelen. En dat bijvoorbeeld, we hebben het net over die Youssef Sayad gehad. Hè, de nieuwe TD bij de Mos. Ja, als die mij bepaalde dingen ging opleggen of een bepaalde kant op wil sturen, dan ga ik juist de andere kant op.
0: Ja.
1: En dan gooi ik mijn kont tegen de kribben. En dat is eigenlijk bij NEC ook een beetje gebeurd. Hè? Dus ik kan...
0: Haar recht overeens.
1: Ja, ik kan op mijn eigen vakgebied, hè, dus kan ik heel moeilijk... vind ik wel dat ik het zelf wel goed weet. En vind ik het moeilijk als anderen dat proberen te sturen. En aan de andere kant vind ik dat ik hier niet ga vertellen hoe dat de muziek gedraaid moet worden en dat soort zaken. Dus ik blijf altijd wel bij mijn schoenmaker, blijf bij je leest.
0: Ah, mooi.
1: En
0: dat doe je ook in je huidige job, hè? Want je bent je hebt een bedrijf.
1: Ja, Deagle.
0: Deagle. En goed, je hebt je UEFA hoofdtrainer betaald voetbal diploma. Je hebt de football agent. Je bent ook FIFA. Dus je bent ook gediplomeerd spelersmakelaar. Ja. Laat ik het zo maar even simpel zeggen.
1: Representing minors ook nog zelfs erbij gehaald.
0: Ja. Ook nog. En je hebt technisch directeur.
1: TD Advanced heb ik laatst afgerond. Ja, de basic had ik al. Dus ik ga op naar de expert.
0: En gaan we die expert nog ergens in het betaald voetbal?
1: Weet ik niet. Voor mij is het alleen maar zo. Kijk, ik ben 58, hè, dat hebben we al benoemd. Kijk, als de KNVB een licentie gaat invoeren om TD ergens te moeten zijn. En ik ben dan 63 en ik moet die cursus nog gaan doen. Dan is het laat. Dus ik ben eigenlijk op het treintje ingestapt op het moment dat ze die cursussen of die ontwikkelprogramma's zijn het eigenlijk. Hè, dat ze die opgestart hebben. Dat ik dacht van oké, dan heb ik dat papiertje. En dan kan ik eventueel. Want als ik dadelijk over 5 jaar nog al die programma's moet doorgelopen, dan ben ik 70. En dan heb ik een podcast waarschijnlijk.
0: Ja. Maar voor jou liggen al een uurtje. Want we lopen tegen het einde van het programma al weer. Een gele en een rode kaart. Die liggen daar. Je voorgangers. Die maakten er al een gete gebruik van om ze te tonen. Ik weet niet of jij geel of rood of. Allebei mag, je mag er één geven.
1: Ja, ik had een rode kaart en dat was eigenlijk puur revanche. Want ik heb in 2018 van Joey Coy, FC Den Bosch, NEC, een onterechte rode kaart gehad. Dus ik denk van nou krijg je hem terug na, 8 jaar, hè? Vind ik wel leuk om te doen, hè?
0: Ja, ja, goed.
1: Okay. Zeker als trainer was ik niet geliefd bij de scheidsrechter zelf.
0: Vaste luisteraar, hè, Joey?
1: Ja, oké. Nou, Joey, de groeten, hè? Dus die rode kaart die krijg je. En als je luistert, even kijken. Volgende week is het Volendam Kermis. Daar kom ik ook nog wel eens een keer tegen. Dus dan kunnen we gewoon weer een biertje drinken ergens in een hoekje van de bar. Maar geen probleem. Nee, dat is meer voor het leuke. En dat zou dan ook 2 keer geel kunnen zijn, hè? Want je hebt hier een gele en een rode liggen. Dus geel, Hij gaf mij toen volgens mij ook twee keer heel, heel flauw. En ja, de rode kaart, die wil ik nu wel naar de vuurwerkgooiers in Leeuwarden.
0: Vorige week zondag bij Cambuur Feyenoord. Ja. Wedstrijd gestaakt.
1: Ja.
0: Of tijdelijk gestaakt.
1: Ja. En ik noem me geen, bewust geen Feyenoord supporters. Want ja, ik denk niet dat supporters zijn die voor het voetbal komen. Ik denk dat dit gewoon een schande is voor het voetbal. Maar ja, wel heel vervelend natuurlijk. Dus daar gaat het in elkaar.
0: Oké, nou ja, goed. Ik hoop dat ze luisteren. Ja, dat uurtje met jou, dat vliegt om. Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst, je medewerking. En wens je in alle gezondheid, met je gezin natuurlijk ook. Alle goeds en mooie dingen die je privé en wellicht toch nog op voetbalgebied.
1: Ja.
0: Ja, in de nabije toekomst in gedachten hebt. Jullie bedankt voor het luisteren. Een mooie sportweekend toegewenst. En tot de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Tranen. Maar we gaan natuurlijk afsluiten met jouw derde muzikale keuze. Dat was een nummer van Tiësto. The Business. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat is mijn FC Den Bosch tijd nog. Hè. Dat is mijn laatste stukje als trainer. Dit was The Business, was altijd van Let's Get Down to Business. Het afsluitende muziekje tijdens de bespreking net voor de wedstrijd. En daar hebben we met Den Bosch, met name in het eerste jaar dat ik kwam, ook eigenlijk vanaf de laatste positie, konden we alleen nog maar Dordrecht inhalen. En dat hebben we destijds gedaan met een hele leuke spelersgroep. Meerveld, Hornkamp, Felida, Wouter van der Steen. Allemaal dat soort jongens. Vergeet er nog een paar. En daar is dit eigenlijk gegroeid van, nou oké. Okay, wij waren de jagers, Dordrecht was het prooi. En daar paste dit liedje altijd in de bespreking perfect bij. En nou ja, die blijft dus hangen voor het laatst.
0: Oké, tot slot. Op verzoek van Jack de Gier, The Business van Tiësto. Ja.
2: Mario van de Ende in gesprek met iconen uit de Nederlandse topsport. Dit is Bloed, Zweet en Tranen op All Sport Radio.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robben.
1: Terugkomend op vorige week, we hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wil je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederland Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want dan kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, 11 stedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in de laatste, in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de 11 stedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische

0: de volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws in ieder geval. De eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
1: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze daarbij woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet. En er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5,500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
1: Absoluut. Maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
0: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit naar de verkoop van de Lakers?
1: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar $2 miljard kunt verdienen.
0: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
1: Absoluut. Tot volgende week, Robert. Tot zo.

0: a salavi, baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo. En dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Ja, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik, dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was. Hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
10: Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
11: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
12: Autosport.
13: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
14: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
1: Een hele goede middag. Je luistert weer naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 28 augustus. En ja, het is de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat we weer verder gaan met die reeks van mooie uitzendingen waarbij ik een atleet of oud-atleet als co-host in de studio erbij heb. En ja, ik ben heel blij dat voor vandaag Team NL Waterpolo International Vivian Sevenig hier is. Vivian, welkom.
15: Dankjewel.
1: Ooit al eens deze rol gehad bij de media, bij de radio?
15: Nee, eigenlijk niet. Wel eens op de radio, maar nooit als co-host. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, we gaan het vandaag, de eerste half uur maken we het even makkelijk voor je. Gaan we het gewoon lekker over jou en je sport hebben. Daar weet je denk ik wel een hele hoop van natuurlijk. Maar we gaan het ook nog deze uitzending hebben over wielrennen en ook over hockey. Ben je daar een beetje in thuis?
15: Ik vind hockey ook als teamsport heel leuk om te volgen. Wielrennen iets minder in thuis, maar hartstikke leuk.
1: Nou ja, ik ben benieuwd hoe het zit met je vragen en skills. Dan gaan we deze uitzending straks achterkomen. Ook hoor je natuurlijk deze uitzending weer een nieuwe transferupdate voorbij komen. En is het ook tijd om je op de hoogte te houden van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
1: De Duitse atleet Owen Ansa, die pas nog op de Europese kampioenschappen naar goud en brons sprinten, is in beroep gegaan tegen een jarenlange schorsing. Dat meldt het Duitse Nationale Antidopingagentschap NADA. Dat de sprinter voor 4 jaar wil schorsen wegens het weigeren van een dopingcontrole. Ansa stapt naar het Duitse Sportarbitragehof om de straf aan te vechten. Hij werd eerder deze maand nog Europees kampioen op de 200 meter en hield met brons op de 100 meter nog de Nederlandse sprinter Elvis Afrifa van het podium. Volgens het Antidopingagentschap weigerde ANSA op 9 juli mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole. De atleet zegt dat hij onder tijdsdruk stond toen de controleur zich meldde, omdat ANSA op het laatste moment was gevraagd in actie te komen bij de Diamond League wedstrijden in Monaco. ANSA moest zijn vlucht halen, had net het toilet bezocht en zegt zodoende niet mee te hebben kunnen werken aan de controle. Dit wordt door de NADA dan weer gezien als weigering. Een veel zwaarder vergrijp dan het missen van een dopingcontrole. En daarvoor staat in eerste instantie een waarschuwing. Het kan nog lang duren voordat duidelijk wordt of ANSA daadwerkelijk wordt geschorst en of hij zijn medailles mag behouden of moet inleveren. Als hij de schorsing niet bij het Duitse sportarbitragehof van tafel krijgt, wacht mogelijk nog de gang naar het internationale sporttribunaal CAS.
0: All Sports Radio Live.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij hebt ook wel ervaring, gok ik, met dopingcontroleurs. Hoe kijk jij naar de situatie van deze Duitse atleet?
15: Ja, het is wel een hele ingewikkelde situatie. Maar als je wordt opgeroepen voor een dopingcontrole en je gaat niet, dan ja, stop je jezelf toch wel in een lastig pakket. Dus ik snap dat het voor hem lastig was, zeker met vluchten. Maar om hem dan maar niet te nemen, ik denk dat ik liever de volgende vlucht zou nemen.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je van, ik snap hem wel, maar eigenlijk ja, het risico niet waard.
15: Nee, zeker. Ja, het zijn van die excuses. Die zijn gewoon wel twijfelachtig. En daar is de WADA over het algemeen, waar wij dan mee te maken hebben altijd. Daar zijn ze gewoon heel streng in. Ik zou het risico, als het even kan, niet nemen.
1: Nou ja, laten we dan verder wegblijven bij alle dopingperikelen. Ja, Vivian Sevenich, nogmaals welkom in de studio. Waterpolo International, weer terug van ja, weg geweest eigenlijk dit jaar. Want sowieso 2026 is denk ik voor jou een heel bijzonder jaar. Lang geblesseerd geweest aan je pols, 7 maanden eruit gelegen. Je komt weer terug bij je club in Italië, vecht je weer terug in de selectie. Pakt de Scudetto, de Italiaanse titel. Mag dan ook weer terugkomen natuurlijk bij het Nederlands team. Je gaat de World Cup in. En nu weer terug in Nederland. Want je maakt de overstap na 8 jaar in het buitenland. Weer terug naar Nederland om daar weer te spelen. Bij in dit geval ZV De Zaan.
15: Ja, klopt. Ik heb afgelopen jaar zeg maar voor Italië ook een jaar in Nederland gespeeld. Daarvoor heel veel jaren in Spanje en in Hongarije. Dus veel weg geweest. Allemaal mooie uitdagingen, maar er zijn altijd meerdere redenen die daarbij komen kijken. En voor mij is dit nu de beste optie.
1: Nou, want ik zag sowieso, als je kijkt een beetje naar het transfernieuws rondom ZV De Zaan, dat ze toch wel behoorlijk wat aardige nieuwe spelers van internationaal niveau hebben aangetrokken.
15: Ja, je ziet veel internationals ook weer terugkomen. ZV De Zaan is sowieso de afgelopen jaren echt bezig met een sterke Europese campagne. Investeren veel, werken daar hard voor. Want elke euro moet zeker in het waterpolo bij elkaar worden gesprokkeld. En ze hebben gewoon een mooi project. En nu ik terug wil naar Nederland, denk ik dat het ook met het oog op LA voor mij de beste voorbereiding is om daar zo goed mogelijk voor de dag te komen.
1: Ja, want wat maakt het dat die beslissing dan toch genomen wordt om misschien niet in een internationaal grote competitie actief te gaan? Want in Italië is waterpolo natuurlijk een hele grote sport. Maar dan wel gewoon lekker in eigen huis, dicht bij thuis, in Nederland dan actief te zijn?
15: Het zijn lastige beslissingen. Ik moet wel zeggen, ik heb al zo lang in het buitenland gespeeld. Eigenlijk alles wel mee mogen maken. Ook in verschillende landen. Dus ook daar de verschillende culturen op mogen snuiven. Maar je moet er in waterpolo ook echt veel voor opgeven. En ik denk toch dat je het beste speelt als je gelukkig bent en goed in je vel zit. Afgelopen jaar in Italië heb ik gemerkt dat het een mooie ervaring was. Maar ook mooi geweest daarna. Vandaar dat ik ben gaan kijken in Nederland of ik daar mijn carrière kan voortzetten.
1: Nou ja, en dus gaan we dat allemaal zien in de komende periode. Toch terug naar, zeg ongeveer een jaar geleden. Iets meer dan een jaar geleden trouwens. Je raakte toen geblesseerd aan je pols. Ook eigenlijk op een manier waar je in eerste instantie zelf ook niet echt door had van, hey, er is echt iets serieus aan de hand, hè?
15: Nee, klopt. Ik kreeg opeens eigenlijk last van mijn pols. En dan denk je eerst nog, ik heb nooit last van mijn pols. Dus een weekendje rust en dan gaat het wel weer. Maar het bleef, zeg maar. En het werd ook zelfs erger. Wel een WK gespeeld. Elke wedstrijd net iets meer tape omheen gedaan, zodat hij echt niet meer bewoog. En toen dacht ik toch, voordat ik naar Italië zou gaan, van laten we even checken. Want niet dat ik daar het water in duik. En ik heb er nog steeds last van.
1: Ja.
15: Eigenlijk een beetje zonder verwachtingen naar die dokter gegaan. wel een MRI laten doen. Maar toen dacht ik even, nou, we doen er een spuit in en dan gaat het wel weer. En toen bleek gewoon een bandje compleet afgescheurd te zijn. Die ik toch de rest van mijn leven nog wel nodig ga hebben. Dus toen zag mijn seizoen er opeens heel anders uit.
1: Ja, maar dat lijkt me dan inderdaad een hele vreemde situatie. Je gaat naar Italië toe, een nieuwe club. En dan ineens, ja, sorry, ik kan niet meer spelen.
15: Ja, ik vond dat telefoontje wel lastig, kan ik je vertellen. Ja, ik had ze heel blij gemaakt toen ik zei dat ik graag voor ze wilde spelen. En nu moest ik toch letterlijk 5 dagen voordat ik daarheen zou gaan, voor het seizoen zou beginnen, bellen met, hey, ik kom toch pas in maart. Dus ook de president van die club, die moest wel even schakelen. Maar ze zijn daarna heel supportive geweest om mee te denken in oplossingen en mij de ruimte te geven om een revalidatie ook op mijn eigen manier te doen bij mijn Nederlandse fysio's en om dan toch nog aan te sluiten in maart en gelukkig uiteindelijk het seizoen samen mooi af te kunnen sluiten.
1: Ja, want dat kan in de sportwereld ook nog wel eens anders zijn, hè, als je 5 dagen van tevoren zo'n belletje moet doen.
15: Ja, dan pakken ze je contract en dan gaat daar gewoon grote streep doorheen. Ja, maar gelukkig waren ze heel begaan en wilden ze me graag helpen. En ben ik blij dat ik aan het einde van het seizoen ook hun nog kon helpen. Dus fijne samenwerking uiteindelijk.
1: Ja, want neem ons even mee naar dat moment dat je dan toch erachter komt van dat bandje is afgescheurd. Ik ga echt niks meer kunnen de komende tijd. Want ja, je bent jarenlang bezig met je sport. Je vraagt alles van je lichaam. Wat gebeurt er op het moment dat je lichaam zegt, ja, nu even niet?
15: Ja, dat eerste moment toen ik bij de dokter wegliep, toen had ik even zo'n zenuwachtig lachje eigenlijk. Want ik dacht, oh, en nu dan? En daarna heb ik het gewoon even over me heen laten komen. Ik dacht, ik kan nu gaan haasten, maar ik kan toch pas over 7 maanden weer duels doen. Wat natuurlijk in het waterpolo best wel belangrijk is. Met toch je tegenstander afhouden, een beetje vasthouden. Ja, dat mag allemaal niet.
1: Jouw positie vrij belangrijk.
15: Dat doe ik ook nooit, maar af en toe is het toch wel handig. Dus ik dacht, ik kan nu gaan haasten en mezelf echt pushen. Maar ik denk, ik wil hier gewoon mentaal ook zo fris mogelijk doorheen komen. Dat is niet makkelijk. Maar ik heb geprobeerd die druk mezelf zo min mogelijk op te leggen. Dus in het begin gewoon mijn tijd te nemen. Ik dacht, fit worden heb ik daarna nog tijd zat voor. Ja, en buiten, je hebt altijd enkele momenten dat natuurlijk even lastig is. Denk ik dat ik dat goed heb gedaan.
1: Wat heb je nou het meeste over jezelf geleerd in die periode?
15: Ik allereerst natuurlijk heel veel lieve vrienden, familie, teamgenoten heb die ook allemaal zich hebben bekommerd om mij. Mij hebben geholpen, voor me waren en me hebben ondersteund eigenlijk. Dus dat is altijd heel fijn dat er buiten het waterpolo ook een fijne omgeving is. En daarnaast dat ik het spelletje toch, ondanks dat ik dat al heel lang doe, nog steeds heel leuk vind. En dat ik me toch het meest thuis voel in het water. En ik denk dat dat een mooie basis is om gewoon nog door te gaan tot LA.
1: Ja, want zou je zeggen dat je ook, zeg maar, na 7 maanden revalideren als zelfde sporter bent teruggekomen of een verbeterde versie van?
15: Ik denk altijd dat zo'n periode je veel leert. Dus dat je nooit hetzelfde bent. En ik denk dat je dus, dat ik juist, en ik heb wel vaker dat soort periodes gehad, dat het je even, dat je een soort reality check krijgt. En dat je daardoor wel wat je doet en wat je mag doen elke dag steeds een beetje meer waardeert. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Nu is het natuurlijk jammer dat je bij de club een deel van het seizoen mist. Maar je bent natuurlijk ook al sinds jaar en dag een vaste kracht in het Nederlands team. In die periode speelden we ook een EK. Ook een heel bijzonder WK. Nogal dicht bij huis, zeg maar. Was dat heel erg moeilijk? Ook Oranje vanaf de zijlijn moeten zien, te volgen. Uiteindelijk ook Europees kampioen te zien worden.
15: Ja. Ja, dat was wel gek, want het is toch je team en je ziet die meiden. Ik heb natuurlijk alles gevolgd. En normaal weet je precies wat er speelt. Je weet precies wat ze doen, onderling, hoe de verhoudingen zijn, hoe het gaat, hoe ze hebben getraind. Weet je alles. En nu zat ik daar en wist ik toch eigenlijk, miste ik dat stukje. Dus dat was heel gek, want het is jouw team, maar op dat moment sta je toch een beetje ver weg. Dus dat vond ik, een gek idee. En natuurlijk dat zij winnen. Ja, daar hebben ze echt keihard voor gewerkt. Dus het is super knap. Want het was zeker niet makkelijk. Er ontbraken meer speelsters. Hoe zij daar met allen de schouders onder hebben gezet. En keihard hebben gewerkt. En zo die titel hebben binnengesleept. Maar voor mij was het natuurlijk,
9: ja, buiten dat ik heel trots op ze ben, ook wel, ja, ik had daar graag bij willen zijn. Dus noem het gezonde jaloezie. Maar dat, daardoor merkte ik wel, ik wil dat ook nog een keer. Dus goede motivatie om door te gaan in ieder geval.
1: Ja, wat leer je dan ook als je even een andere plek hebt buiten het team, zeg maar, tijdens dat EK? Leer dan ook dingen over het team of zie je dan ook dingen bij het team die je, nou ja, als je zelf onderdeel bent van de selectie eigenlijk niet meekrijgt of niet ziet?
9: Je kijkt inderdaad op een andere manier. Maar wat ik denk ik ook belangrijk vind is dat speelsters in het team een andere rol krijgen. Maakt niet uit wie er niet is, maar de dynamiek wordt anders. De taken moeten opgevuld worden door andere meiden. En ik denk dat dat heel leerzaam is voor iedereen. En tegelijkertijd het geloof, wie er ook niet is, dat kan natuurlijk straks ook gebeuren in LA. Mocht er iemand geblesseerd raken, mocht iemand toch niet mee kunnen. Je ziet gewoon dat als je met z'n allen keihard werkt en met z'n allen de schouders eronder zet, dat je heel ver kan komen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke les is, ook richting LA.
1: Nou ja, net even na de EK kwam jij ook weer terug bij je ploeg, mocht je weer spelen. Dat eerste moment terug in het wedstrijdbad. Gewoon bij je eerste wedstrijd, na je blessure. Hoe was dat?
9: Ja, dat was toch wel heel leuk. Ik had wel natuurlijk een beetje een kriebel. Dat ik dacht, woe, daar ga ik weer. Daar lig ik weer. Dus dat was wel heel gek. Want iedereen speelde natuurlijk al een half seizoen. En ik mocht daarin. En ik was vooral gewoon, oh, kijk mij hierin zwemmen, zeg maar. dus dat was een heel fijn gevoel. Het was echt leuk om er weer bij te zijn. En met name weer onderdeel te zijn van een team. Want dat had ik ook wel gemist. Dat toch wel je revalidatie, dat is een traject wat je grotendeels alleen doet en waar je dus individueel bezig bent. Terwijl met waterpolo is natuurlijk het teamonderdeel of het teamaspect is heel belangrijk. Dus echt weer onderdeel zijn van dat team, dat vond ik echt heel fijn.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen als je een half jaar niet meespeelt, dat er mensen op jouw positie bevinden die zichzelf best wel in het team hebben gespeeld. Dat is natuurlijk ook, ja, dat is jouw eerste concurrentie natuurlijk binnen het team, op je eigen positie. Heeft het lang geduurd om jezelf daarin weer terug te knokken? Of zodra je weer, alles weer oké was, was het voor de coach ook weinig twijfel aan om jou ook weer gewoon daarvoor in te zetten?
9: Ik vind het altijd belangrijk om jezelf dag in dag uit te blijven bewijzen. Of je nou er elke dag bent geweest of even weg bent geweest. En of je er nou 10 jaar bij zit of 1 maand. Dus ik heb dat nog steeds en ik voel ook die druk nog steeds. En ik denk dat dat om topsport als topsporter, om elke dag beter te worden, ook goed is. Dus ik heb ook zeker mijn plekje wel weer even moeten zoeken. En tegelijkertijd voor mijn concurrentie, zo zie ik het eigenlijk niet. Dat is het natuurlijk wel, maar wij werken echt heel fijn samen bij de waterpolodames, vind ik. En iedereen probeert elkaar sterker te maken om echt als team beter te worden. En daar hoort inderdaad soms bij dat iemand ook op jouw plekje speelt. Of dat daar verschuivingen in zitten. Maar ik denk zeker dat er nog ruimte is voor mijn kwaliteiten. En tegelijkertijd is goed dat andere meiden de ruimte hebben gekregen om hun kwaliteiten ook verder te ontwikkelen.
1: Dat is het ook af en toe goed om even niet de nummer 1 te zijn op jouw positie. Want daar leer je denk ik dan weer het meeste van, toch? Want dan weet je wat je moet verbeteren.
9: Ja, dat is zeker zo. Al zou ik mezelf ook niet de nummer 1 op mijn positie noemen. Of al jaren niet. Dat is gewoon, we kunnen allemaal andere dingen. Dus ik kan iets heel goed. Maar een teamgenootje van mij.

0: Oh. Nou ja, ik ben linkshandig, dus ik kom altijd vanaf een andere kant. Ik draai soms net met de bal de andere kant op. Doe graag een backhand. Dat weten mensen natuurlijk wel, maar vinden ze soms toch nog lastig om te stoppen. Dus dat is voor mij leuk. Maar uiteindelijk is het wel als we misschien moeten forceren of als we echt even hard erin moeten. Ja, dat komt gewoon. Dat past goed bij mijn kwaliteiten en bij mijn kracht, wat toch een van mijn sterke punten is, ja.
1: Nou ja, inmiddels dus weer terug in Nederland. Je gaat dan een hopelijk prachtig seizoen beginnen hier zo. Je zei wel 2 jaar geleden, misschien heb ik nog 2, 3 of 4 jaar. We zijn nu 2 jaar verder. Waar staat die teller voor jou nu? Hoe zit je er nu in?
0: Ik zei naar Parijs, nou naar LA, daar ga ik sowieso niet heen. Dat zag ik mezelf echt niet doen. En nu zijn we inderdaad 2 jaar verder en is LA nog minder dan 2 jaar vooruit. Dus ja, nu kom je zo dichtbij. Dat is natuurlijk nu wel het doel. Je weet nooit hoe het loopt, dus ik neem het wel per jaar of dag voor dag eigenlijk. Maar ik zou het heel mooi vinden als ik daar naartoe kan. Dus dat is nu wel het doel.
1: Ja, LA 28, dus voor jou gewoon concreet doel, daar ga je echt alles aan doen.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel benieuwd, want op een gegeven moment komt er natuurlijk een einde aan een carrière van een sporter. Ik bedoel, dat is de zekerheid vanaf het moment dat je ermee begint, dat het ook weer een keer eindigt. Wat moet er eigenlijk gebeuren voordat, nou ja, Vivian Sevenie zegt, dit was mijn laatste wedstrijd?
0: Ja, ik denk, ik ben al heel dankbaar voor de carrière die ik heb gehad en alles wat ik heb mogen meemaken. En naast meemaken ook heb mogen winnen zelfs. Winnen is niet altijd het mooiste, want we hebben echt ook daarbuiten heel veel mooie dingen mogen meemaken. Maar er zijn natuurlijk wel een paar resultaten die er bovenuit springen. Dus ik ben in die zin heel dankbaar en mag ik eigenlijk, heb ik niks te wensen. Maar ja, we willen gewoon en alleen natuurlijk het hoogst haalbare halen en denk dat daar geen limiet staat op ons. Het ligt heel dicht bij elkaar in de waterpolosport. Dus het is moeilijk te voorspellen. Maar wij gaan zeker daar voor de prijzen mee strijden. Dat is wel echt waar we nu dag in dag uit alles voor opzij zetten.
1: Ja, want je bent natuurlijk naast de waterpoloer Vivian, ben je natuurlijk ook gewoon nog de mens Vivian. Je bent zelfs op dit moment nog bezig met het schrijven van je master thesis voor strafrecht, hè?
0: Ja.
1: In hoeverre, ja, denk je toch ook van, ja, misschien kriebelt die carrière binnen het strafrecht toch ook een keer, zeg maar, om, als die master thesis af is, om dan ook ergens een keer daarmee te gaan beginnen met dat vak?
0: Ja, het is lastig. Ik ben wel echt zo gepassioneerd over waterpolo. Dat vind ik zelf soms ook vermoeiend, maar ik blijf toch het mooiste vinden wat er is. Dat een carrière in strafrecht daar momenteel nog niet aan kan tippen. Dus ik hoop gewoon dit mooi af te sluiten en dat er dan ook ruimte komt voor een nieuwe passie of een nieuwe carrière in het strafrecht. Maar op dit moment blijf ik het liefst gewoon waterpoloën.
1: Ja, want het klinkt nu alsof ik jou aan het stoppen wil brengen. Maar dat is natuurlijk absoluut niet zo. Maar het is natuurlijk wel, ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk op een leeftijd dat je daar ook wel langzaam over gaat nadenken, toch?
0: Ja, het speelt zeker mee. En ja, is ook zo in waterpolo natuurlijk. Het is geen sport waar je heel rijk van wordt. Dus je moet je gewoon voorbereiden om direct aan het werk te gaan als je topsportcarrière stopt. Dus dat is wel iets waar ik me al jaren mee bezig heb gehouden. En dat is natuurlijk voor ons gewoon wel belangrijk om daarop voorbereid te zijn. Dus ik ben blij dat ik dat redelijk op orde heb. Het had allemaal iets sneller mogen gaan met mijn studie natuurlijk. Maar waterpolo stak er altijd een stokje voor. Maar ik denk dat er straks ruimte is om die carrière switch te maken.
1: Ja, je bent nu 33. Wat weet de Vivian van 33? Wat je misschien tegen de Vivian van 20 zou willen zeggen, maar waar de 20-jarige Vivian misschien niet echt veel oren naar zou hebben?
0: Nou, dat is eigenlijk iets waar ik al vaker over na heb gedacht. In ieder geval de afgelopen jaren. Maar dat er ook ruimte moet zijn om te ontspannen en plezier te maken. Ik had altijd echt oogkleppen op. Waterpolo. Op tijd naar bed. Geen feestje, geen gezelligheid. Ik wil zeggen geen sociaal leven. Maar een beetje kort door de bocht was dat zo. Mm-hmm. Terwijl ik zie eigenlijk als er af en toe op zijn tijd, wanneer dat past, wel ruimte voor is. Dat je gewoon een gelukkige mens wordt. En dat je dat ook echt terugziet in het water. Dus ik had zeker liever mogen zijn voor mezelf toen ik 20 was. Maar ik ben blij dat ik die les uiteindelijk toch heb mogen leren. Dus daar heb ik nu.

0: alsnog profijt van.
1: Precies. Nou ja, alles komt waarschijnlijk op het moment waar het voorbestemd is. Dus als je het op een latere leeftijd hebt moeten leren, was dat waarschijnlijk voorbestemd. Als we nog even kort vooruitkijken, wat verwacht je van het komende seizoen?
0: Ik denk dat we in Nederland een heel sterk team hebben. Dus de Nederlandse competities, daarin zijn we eigenlijk de favoriet. Ik vind ook dat we die prijzen moeten gaan pakken. Weet nooit hoe het loopt, maar daar gaan we wel vol voor. En ik denk wel dat we dat een beetje aan onze stand verplicht zijn. Er zijn zeker uitdagers, maar wij zijn wel de favoriet, zoals ik zeg. In Europa wordt dat een stuk lastiger.
1: Je hebt een titel te verdedigen.
0: Ja. Het EK is pas weer over anderhalf jaar. We spelen volgend jaar een WK in Boedapest volgende zomer. Maar wat ook belangrijk is, is dat in februari eigenlijk al het eerste ticket voor LA te behalen valt in de World League Final. Dus ik denk dat we eerst onze zinnen daarop gaan zetten.
1: Ja, en maar ook, ik bedoel, Europees gezien met het team, toch?
0: Zeker. Die hebben ze vorig jaar, gewoon niet afgelopen jaar, het jaar daarvoor.
1: Ah, het jaar daarvoor.
0: Ja, dus...
1: titel terug te pakken dan in dit geval.
0: Nou, dat zou heel mooi zijn, maar we spelen nu net een leveltje hoog in de Champions League.
1: Ook niet verkeerd.
0: Ja, dus om die te winnen, dat zouden we als toch een amateurclub in Nederland, ten opzichte van de professionele clubs in Zuid-Europa, dat is waarschijnlijk lastig. Maar we zijn zeker een outsider. Niet voor de winst, maar wel om het de professionele clubs lastig te maken. Dus daar gaan we zeker voor.
1: Ja, Viviane, nu gaan we langzaam richting dat andere deel van dit programma. Het deel waarin jij ook vragen gaat stellen en je jezelf als radio co-host / sportjournalist mag gaan gedragen. hoeveel zin heb je erin?
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, kom maar op.
1: Nou ja, top. Dan gaan we zo meteen eerst beginnen met de transfer-update. Trouwens, ik ben ook benieuwd hoe dat gaat.
2: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit. Dit is All Sports Radio.

0: What the hell? Topic en Becky G. Sorry Papi, hoorde hier bij All Sports Radio Live. Waar we zometeen in gesprek gaan met Minke Boy over de Nederlandse hockeyvrouwen en mannen tijdens het WK hockey. Maar eerst is het tijd voor de transferupdate.
1: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer update.
0: VVV Venlo-spits Dien Zandbergen staat mogelijk voor een transfer naar Roemenië. Volgens Voetbal International werkt Dynamo Boekarest aan de komst van de 24-jarige Nederlander die zelf al akkoord zou zijn. Zijn ontwikkeling is in zowel binnen als buitenland niet onopgemerkt gebleven. Zo blijkt uit informatie van Voetbal International. Zo toonde Duitse Karlsruher SC en Telstar al interesse in Zandbergen. Toch lijkt hij voor de overstap naar Roemenië te gaan. Dynamo Boekarest, de koploper van de nationale competitie, is met VVV in gesprek over een mogelijke deal. Zelf is Zandbergen dus al rond met zijn potentiële werkgever, dus het is nu aan de clubs.
2: Dan Sam van Duin. Hij staat voor een nieuwe huurtransfer, zo melden bronnen aan Voetbalprimeur. De 22-jarige aanvaller van AZ is hard op weg naar FC Utrecht, waar hij opnieuw kan samenwerken met Anthony Correa. De clubs zijn ver in de onderhandelingen over een huurdeal voor de rest van het seizoen. Van Duin keerde deze zomer terug bij AZ nadat hij de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Telstar. In Velsen-Zuid maakte de aanvaller indruk onder Correa en speelde hij een belangrijke rol in de strijd om handhaving. De spits kwam tijdens zijn periode bij Telstar 5 keer tot scoren in de Eredivisie.
0: Ajax is momenteel in de zoektocht naar de vervanger van Mika Gods in Mexico uitgekomen. Er zou een bod zijn ingelegd voor de 28-jarige Uruguayaanse Brian Rodriguez. Momenteel staat hij nog tot medio 2029 onder contract bij Club America. Het belooft een paar drukke laatste dagen te worden op de transfermarkt voor Ajax. En de Amsterdammers zijn nog altijd op zoek naar een buitenspeler. Volgens de bekende en gewaardeerde Zuid-Amerikaanse journalist César Luis Merlo heeft Ajax een bod gedaan op de 26-jarige Rodriguez. Het zou gaan om een bedrag van $12 miljoen, inclusief bonussen. En dat komt neer op een bedrag van iets dan €10 miljoen.
2: Jaden Oosterwolde is ook in beeld geweest om PSV te versterken. Dat weet Rick Elfrink, journalist van het Eindhovense Dagblad, te onthullen. De 25-jarige Nederlander leek hard op weg naar AS Roma, maar de deal lijkt op het laatste moment te klappen. Alle seinen stonden op groen voor de transfer van Oosterwolde naar AS Roma. De Romeinen zouden bijna €20 miljoen overmaken naar Fenerbahçe voor de diensten van de verdediger en alleen de medische keuring stond de deal nog in de weg. Nu is de deal alsnog geklapt door een blessure van Oosterwolde. AS Roma wilde daardoor de voorwaarden voor een transfer aanpassen, maar daar wilde Fenerbahçe niet in mee. Voordat AS Roma zich meldde voor Oosterwolde, was ook PSV geïnteresseerd in de diensten van de oud-FC Twente-speler. De optie is een paar weken geleden ook nog eens bekeken bij PSV, schrijft Elfrink. Het is onduidelijk waarom het niet tot een transfer is gekomen. Bij Fenerbahçe heeft Oosterwolde nog een contract tot medio 2028 en volgens Transfermarkt heeft hij een marktwaarde van ongeveer €20 miljoen.
1: Blijf met All Sports Radio op de hoogte, want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer update. Dit is All Sports Radio.
0: We gaan richting het slotweekend van het WK hockey in Nederland en België. En onze Team NL hockeyvrouwen zijn daarin al zeker van een finale plek. Nadat ze donderdagavond onze zuiderburen wisten uit te schakelen in een behoorlijk veelbesproken duel, werd de gelijkmaker van de Belgen nou terecht afgekeurd voor indirect afhouden? Nou ja, dat is de vraag. Onze hockeymannen die spelen in ieder geval vanavond hun halve finale. En daarin wacht het Spanje van oude bekende Max Caldas, die op hun beurt weer de Belgische mannen uitschakelen. Genoeg om over te praten. En dat gaan we doen met oud-international Minke Boy, die pas ook nog benoemd werd tot juryvoorzitter van het NOC-NSF Sportgala. Minke, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: We hebben heel veel te bespreken over dat duel van, van gisteren. Laten we eerlijk zijn. De Belgen, na afloop, zienend eigenlijk. Ik heb nog weinig Belgen zo gezien.
3: Nou, ik denk dat dat ook een beetje te maken met dat, met de energie in de wedstrijd. Hè. De spanning liep gewoon heel hoog op. De Belgen gooiden sowieso ontzettend veel energie in. Echt een bak aan adrenaline zoals ze speelden. Hè. Vol op de bal. Dus enorm veel druk op de spelers van Nederland. Je zag bijna dat Nederland daar een beetje van schrok. Hebben ze natuurlijk ook nog helemaal niet meegemaakt in dit toernooi. Dus dat deed België echt heel erg goed. Maar wat je dan ook krijgt is dat eigenlijk die wedstrijd werd gewoon op een gegeven moment een beetje emotioneel. Ik vond overigens ook dat de gele kaart van Pien Dieke zwaar bestraft. wel heel onhandig om op dat punt in de wedstrijd en op die plek in het veld zo hard uit te halen. Maar goed, geel was ook best zwaar. Dus of de hele reactie dat de arbiters überhaupt heel erg voor Nederland waren. Ja, dat is natuurlijk allemaal gewoon heel veel emotie, heel veel spanning, heel veel adrenaline die dan vrijkomt. Ja, kijk, de goal die afgekeurd werd, het is shadow. Ze kruisen elkaar, alleen is het ook obstructie. En dat is natuurlijk in het hockey, er zit heel veel interpretatie in van scheidsrechters. En dat is ook heerlijk, want dan kun je met z'n allen heel lang over discussiëren. Dan komt er ook nog een VAR bij. En die zegt uiteindelijk, ja, kijk, en dat deed Lisa Post weer heel erg goed. Hè. Die maakt theater van, ik kan er niet bij. Ik denk dat ze er überhaupt niet bij had gekomen, want de bal ging de andere kant op. Dat deed dat meisje overigens weer goed, die de Famke van Heel, die hem ook uiteindelijk maakt. En de speelster die bij Post stond, die stond ook wel een beetje in de weg. Maar nogmaals, ik denk Post hem nooit gehaald had. Maar ja, het is wel shadow. Dus ja, je kunt hem afkeuren. Maar ja, dat is dus interpretatie. En het ging natuurlijk ook nog dat de referee hem zelf aanvraagt, waar ze overigens alle recht toe heeft om dat te doen. Zie je dit toernooi ook heel veel gebeuren. Het is natuurlijk wel dat Nederland ook bezwaar maakt, want het is, en dat is gewoon de spanning, weet je, er gebeurt van alles in dat laatste kwart. Het is vlak voor tijd. Nederland staat maar 1-0 voor. Dus tuurlijk, als er dan iets gebeurt in die cirkel, dan gebeurt dit. Ja, en hou dan je hoofd er maar eens bij. En dat is hartstikke lastig. Dus ik heb wel enigszins begrip voor de reactie van de Belgen. Maar aan de andere kant, ja, ze creëren te weinig. Ze krijgen een aantal corners, doen ze eigenlijk niks mee. En ze hebben verder geen kans gehad. Nederland overigens ook weinig gecreëerd. Ook weinig corners, niet echt veel kansen. Ja, en dat heeft wel echt alles te maken ook met spanning in die wedstrijd. Spanning van die halve finale. Je wilt dolgraag die finale halen. Zeker Nederland, die hebben alles te verliezen voor eigen publiek. Ja, dan zie je gewoon dat niemand echt zijn eigen spel speelt. En dat het vooral heel veel emotie en heel veel duels worden. En geen mooie wedstrijd, maar wel in die zin, ja, leuk om naar te kijken.
0: Ja, speelt het dan extra mee dat de Belgische mannen werden natuurlijk voor eigen publiek al uitgeschakeld. Dat datzelfde lot Nederland ook had kunnen overkomen?
3: Ja, nou goed, kijk, Nederland bij de dames is natuurlijk torenhoog favoriet. Wat die meiden zelf ook vaak zeggen, hè, als ze gelijk spelen of verliezen, dat gebeurt bijna nooit. Maar ze doen het iets minder, dan ligt het aan hun. Dan hebben ze het niet goed gedaan. En winnen ze, ligt het aan de tegenstanders die niet sterk genoeg zijn. Hè. Dus ze doen het eigenlijk nooit goed. En die druk hebben ze. Ze zijn zo ontzettend veel beter. En heel eerlijk, tot aan de halve finale dacht ik ook, ja, jeetje, er is geen team die ze echt uitdaagt. Nou, dat deed België nu wel, door met name er zoveel energie in te gooien. Echt continu druk te geven op iedere speler van Nederland, het liefst met 2-3 mensen. Nou, dan verspil je echt heel veel energie. Dat is echt heel moeilijk om dat de hele wedstrijd vol te houden. Dat deden ze echt heel goed. Alleen, ja, je ziet nog steeds de klasse van Nederland, dat ze toch nog altijd niet veel weggeven. En het andere landen toch ook niet lukt om veel te creëren, hè? Om echt die kansen te creëren om toch te winnen. Je wint gewoon niet zomaar van Nederland. Dat lukt bijna niet. Dus het is vooral een strijd in die dames, in dat damestoernooi, waarin Nederland natuurlijk gewoon onklopbaar lijkt. En dan heb je nog Sayan Detail, Raoul Zat bij de Belgen, de coach van de dames, alweer Zat bij de Belgen, is overgestapt naar de dames van Nederland. Dat had ook wat voeten in de aarde. België komt op, de spelen wat meiden natuurlijk in de Nederlandse competitie. Ze kennen elkaar inmiddels goed. Het wordt ook een beetje opgepompt. Hè, van België wordt uitdagen van Nederland. Dus ik denk dat het veel meer rondom die dames en die damescompetitie zit, dan dat het te maken had met het uitschakeling van de Belgen voor eigen publiek van de mannen. Want ja, die mannen en die dames, dat staat echt wel een beetje los van elkaar. Dat zijn andere competities met andere favorieten. En dus ik denk dat dat er niet zoveel mee te maken heeft. Al is het natuurlijk wel jammer voor het toernooi in België.
2: Hi Minke.
3: Hey Vivian.
2: Ja, hi. Leuk je te spreken, zeker.
3: Ja.
2: Mooi om het WK hockey te volgen. En ik denk zeker een knappe overwinning van de dames. Omdat thuis spelen met deze druk die altijd op de hockeydames ligt, zeker niet onderschat mag worden. Mooie wedstrijd van België overigens. Denk je wel dat dit voor de wedstrijd tegen Argentinië ze zeg maar wakker heeft geschud, wil ik niet noemen, want ze weten het donders goed. Maar toch ook een lastige tegenstander dat ze nu helemaal goed voorbereid zijn voor deze wedstrijd tegen Argentinië?
3: Nou, wat ik wel vond is dat ze tegen België echt te weinig hebben gedaan waar zij goed in zijn. Waar Nederland zelf goed in is. Ik vind dat je altijd moet starten met vol druk. Er zit spanning op zo'n wedstrijd. Het is gewoon lekker als je start met vol druk. En ook in alle poolwedstrijden had Nederland eigenlijk in de eerste minuut al een kans of een corner. En dat is lekker starten. Hè? Dan gooi je ook wat van je af. Overigens als die eerste corner variant op Marijn Veen gezeten had, wat een goede keuze was, helaas niet helemaal goed uitgevoerd, maar anders had hij gezeten. Ja, dan valt er ook wat af. Dan wordt het ook een betere wedstrijd. Wat er tegen Argentinië kan gebeuren is naar twee scenario's. Of Nederland walst er gewoon overheen, omdat ze wel hun eigen spel gaan spelen. Gewoon uitgaan van hun eigen kracht, die spanning een beetje loslaten en gewoon gaan. En dan zie je de enorme kwaliteit die ze hebben, die er gewoon in de halve finale niet uitkwam, bij eigenlijk geen enkel individu. Maar 18 is ook zo'n vechtploeg. Die gaan er ook een bak energie in gooien. En als het dan lang 0-0 blijft, dan wordt het ook zo'n vechtwedstrijd. En dan wordt het een beetje een kopie van de halve finale. Nederland moet dat eigenlijk een beetje voorkomen. En ik zou ze daarin adviseren, gewoon wel vol op die aanval meteen. Meteen proberen om die corners en die kansen te creëren. En hoe sneller je dan op 1 of 2-0 voorkomt, dat is altijd het ideale scenario. Maar zo moet je ook gewoon spelen. Hoe lekkerder dat is.
2: Zeker. Maar ik denk zeker ook dat ze dus nu hebben laten zien met hard werken, dat ze hem toch over de streep kunnen trekken. Dus ik ga met heel veel vertrouwen kijken in ieder geval.
3: Mooi zo. Moet je ook zeker doen. Doe ik ook.
0: Maar ja, we weten ook een heel wat jaartjes geleden, maar ook eigenlijk niet zo lang geleden, waren de Argentijnen natuurlijk de angstgegner van de Nederlandse hockeyvrouwen.
3: De laatste finale is 2010, hè? Dat ja. Is 16 jaar geleden, hè? Dat ze hem verloren.
0: Dus ik zei, ja, eigenlijk klopt het wel. Ik zei het al een tijdje geleden dan. Maar die Argentijnen zullen toch ook wel dit hebben gezien en denken van, nou ja, misschien als we er echt heel veel strijd in gooien, kunnen we misschien ook wel wat halen, ongeacht of, nou ja, misschien het Nederlandse team zichzelf dan een beetje wakker schudt, ja of nee?
3: Kijk, en dat is sowieso wat die Argentijnen altijd doen. Hè? Die maken altijd een beetje oorlog. En dat zit ook een beetje natuurlijk in de cultuur van dat land. We hebben bij het voetbal ook weer gezien. Dat is ook een beetje hoe ze spelen. Daar gaan ze ook voor. En Argentinië heeft wel een betere corner. Hè? Want België heeft, ja, ik ben daar echt, ik heb veel meer wedstrijden van de Belgen gezien, omdat het ook lekker uitgezonden werd en goed te bekijken. Ik vond het heel leuk trouwens deze week om heerlijk hockey te kijken elke avond. Mag voor mij altijd zo zijn. Maar dit is echt wel in het straatje van Argentijnen. Maar nogmaals, Nederland moet gewoon vanuit zijn eigen kracht gaan hockeyen. Ik vond echt dat ze er behoudend starten tegen de Belgen. Het leek bijna een beetje angstig. En dan kruipt er denk ik ook wat spanning in. En dat moet ze gewoon niet doen. Ze moeten gewoon lekker gaan hockeyen. Ze hebben die kwaliteit. Met die snelle spitsen. Hè. Verlies Albers met haar acties langs de lijn. Joosje Burg, die eigenlijk prima in het toernooi zat. Marijn Veen. En dat zag je allemaal gisteren niet. En dat moet ze gewoon wel doen. En dat vertrouwen moet ze gewoon hebben. Want ze zijn de beste ploeg. En als ze daar vertrouwen in hebben. En ook gewoon daarin hun eigen spel spelen. En voor die corners gaan. Hè, je hebt Jibby Jansen met haar enorme wapen. Ja, dan zie ik bijna geen optie waarin Argentinië die finale gaat winnen. Tenzij het zo'n vechtwedstrijd wordt. En terwijl Nederland wel net onverhoopt iets te veel corners weggeeft. En Argentinië daar wel de kansen benut.
0: Nou ja, die finale is morgenmiddag. Vanavond hebben we een halve finale voor onze mannen. Spelen tegen het Spanje van Max Caldas. Wat kunnen we van dat duel verwachten?
3: Nou, ik heb de Spanjaarden tegen de Belgen ook zien spelen. Ja, zeker geen slecht team. Max is natuurlijk ook een coach die we in Nederland goed kennen. En die het Nederlands team ook heel goed kent. Zowel Max als Jeroen. Het zijn totaal andere types, maar wel allebei echt helemaal gek van het spel. En altijd bezig met tactiek. Hè? Jeroen zei dat laatst ook nog. Altijd bezig met tactiek, vroeger al. Dus het kan ook wel eens een beetje een schaakspel worden tussen die twee. Omdat ze elkaar goed kennen. Ze kunnen allebei natuurlijk goed verdedigen. Maar ik vind Nederland, ja, weet je, die hebben toch ook wel heel veel kwaliteit. Hè, met Thierry Brinkman, Koen Bijen, die vaak ook mooie dingen doet. Joep de Mol, ik vind het echt, hè, Thijs van Dam, die ook echt een paar al hele mooie acties heeft gemaakt, die zitten er goed in. Dus ik heb echt ook wel alle vertrouwen in de mannen. Ik vind het waar ze vroeger nog wel eens wat onzeker, met name verdedigend oogde, dat je dacht, weet je, elke aanval kan een goal zijn, dat is niet meer. Dus ik vind dat ze dat heel solide doen. En ze hebben gewoon ook in die zin veel wapens voorin, goede corner. Veel kansen. Maar ja, nogmaals, Spanje bij de heren is natuurlijk altijd ontzettend aan elkaar gewaagd. Want als je ook weer ziet wie de top 4 niet halen. België, Australië. Ook niet de minste ploegen. Hè? Dus daar ligt het gewoon ontzettend dicht bij elkaar. Dus ik ga zo direct naar Amsterdam. Ik hoop echt een geweldige wedstrijd te zien.
2: Het mannentoernooi is zeker heel erg aan elkaar gewaagd. Zo ook de laatste wedstrijd van Nederland tegen Engeland. Wat denk je dat ze daaruit meenemen? Of wat ze beter moeten doen tegen Spanje vanavond?
3: Ja, ik denk dat Kijk, Engeland is ook een beetje een verrassende ploeg, hè? Die deden het eigenlijk boven verwachting goed. Ook veel energie. Met name, ja, Nederland, ook voor de heren geldt eigenlijk, hè? Ze moeten gewoon dat veld groot houden en die passes lang houden, wat ze gewoon goed kunnen en er dan omheen spelen. Daarop vertrouwen en dan komen die kansen. Maar soms ook, ja, in het hockey is eigenlijk de beste kansen creëren vanuit de turnover. Dat betekent je pakt de bal af en je gaat heel snel aanvallen, dan is er ruimte. En daar moeten ze gewoon, en dat hadden ze, die kansen hadden ze ook een paar keer tegen Engeland, speelden ze niet helemaal goed uit aan het klimmen. Chad Boedemaker onder andere, wat ook echt een hele goede spits is. Ja, en ook, maar ook voor dat soort jongens. Hè. Het is wel gewoon heel vaak de eerste keer op zo'n WK. En zeker in eigen land. Hè. Het is ook een tijdje terug dat we een WK in eigen land hadden. Dus ook voor die jongens is het natuurlijk best wel overweldigend dat ze ineens in zo'n stadion ontstaan. Het is prachtig. Maar je voelt ook wel, het publiek zit er wel voor jou. En die willen natuurlijk allemaal dat je wint. En dat kan je ontzettend veel kracht geven. Maar het drukt ook. Hè. Je wil niet verliezen. En het is altijd de kunst om niet te gaan spelen om niet te verliezen, maar vooral om te spelen om te winnen. En dat is met lef, vanuit je eigen kracht, durven. Want Spanje zal ook goed georganiseerd opgesteld staan. En is ook vaak een ploeg wat compact speelt, wat kortere passes vaak gebruikt. Dan moet je wel geduldig zijn. En dat is vaak op het moment dat je niet scoort, dan komt er ook wat nervositeit in. Hoewel bij de mannen zeggen wij altijd, als het nog 5 minuten spelen is, kan het 10-10 worden. Daar wordt zo snel soms en makkelijk gescoord. Dat je bent, ook als je 2 goals voor staat, nooit zeker van je overwinning.
0: Nou, laten we hopen dat het, ondanks dat het wel een overwinning gaat worden. En het liefst 2, want dat betekent dat we wereldkampioen zouden zijn. En dat lijkt me toch wel de ultieme droom voor het hockey in Nederland. Dat we 2 wereldkampioenen aanleveren. En voor het eerst sinds heel lange tijd bij de mannen. Maar dat gaan we allemaal zien. Vanavond dus de halve finale. Zondag daar de finale. En zaterdag natuurlijk de finale van de vrouwen. Minke Boy, dank voor je tijd. En alvast heel erg veel kijkplezier.
3: Dankjewel. Ik ga ervan genieten.
1: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Another Drink, Marshmello en Kelsey Ballerini hier bij All Sports Radio Live. De Ronde van Spanje is bijna een week onderweg inmiddels. En 6 etappes zijn inmiddels verreden. Al zijn er daarvan maar 5 gefinished. Afgelopen maandag werd de koers namelijk afgelast nadat er in het zonnigste deel van Frankrijk, jawel, 300 zonnige dagen per jaar, het werd nog vol op de billboards gezet, wel een hagelbui losbarstte waar je u tegen zegt. En het noodweer deed dan de renners schuilen in een lokaal hotel die na afloop binnen 24 uur liefst 3500 recensies kreeg bijgeschreven. Nou, de overige 5 etappes, die kennen dan overigens maar weer 2 winnaars. De jonge Brit Matthew Brennan sprintte na 2 zegens en de rest was prooi voor, ja, hoe kan het ook anders, hè? Alles veter Tadej Pogacar. Tot aan de rustdag zullen we de man in rood ongetwijfeld nog vaker gaan zien, want er staan nog 2 bergetappes op ons te wachten. We gaan erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, toch even terugkomen op afgelopen maandag. Dat was toch eigenlijk ergens ook wel een bizar gezicht, hè?
1: Ja, ik vond het wel vermakelijk. En ik volgens mij die jongens zelf ook wel. Kijk, weet je, het is natuurlijk, hoe je het went of keert, als je 200 dagen per jaar in het zadel zit, zit er ook een beetje routine in. En als je dan een keer met een hagelbui moet schuilen in een hotel met z'n allen, en dat het dan zo wordt opgelost door de hoteleigenaar. Ja, dat is best wel leuk, denk ik, zo voor die gasten. Laat ik het zo zeggen, ik zou het heel leuk vinden als ik prof was en zo een etappe moest finishen. Maar even terugkomend op die zondagen die jij schetst. Kijk, een kwartiertje zon per dag is ook een dag zon, hè? Dus zo tellen ze daar. Reken je rijk.
0: Nou ja, het is makkelijk tellen dan op die manier. Maar het is wel volzeggend trouwens dat die annulatie, zeg maar, wel vanuit de renners zelf moest komen.
1: Ik denk dat het uiteindelijk vanuit de renners zelf kwam dat ze tijdelijk eventjes ergens gingen schuilen. Want die hagelstenen die naar beneden kwamen, weet je, wielrennen is een zware sport en zo. En stoere mannen en al dat soort dingen nog meer. Maar dit ging echt op een gegeven moment nergens meer over natuurlijk. Ieder weldenkend mens ging nu eventjes schuilen. Dus dat, en dat er dan later dat kan dan een tijdelijke oplossing zijn. En dat dan later de hele etappe wordt geannuleerd. Ja, dat vind ik ook nog wel logisch. Want bedoel, als de eerste gaat schuilen, dan schuift de rest allemaal weer binnen. En dan krijgen we, wordt het dadelijk nog een massasprint met Brennan die bergop finish wint. Weet je, dat is het hele sportieve element van die etappe was natuurlijk op zijn gat.
0: Ja, daarover gesproken, over Matthew Brennan. Laten we daar maar even mee beginnen voordat we het gaan hebben over Tadej Pogacar. Wat fantastisch, hè. Jonge Brit nog. We zagen hem in het voorjaar natuurlijk al mooie dingen doen. En nu ook. Ja, fantastisch, 2 overwinningen.
1: Ja, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dingen als stoeltjes zo. Maar dit zat natuurlijk wel een keertje in de pijplijn voor die gast. Want het is gewoon een extreem talent. De absolute topsprinters hebben de Vuelta links laten liggen. Niet omdat, daar wil ik niet mee zeggen dat Brennan dat niet is. Maar de etappes zijn gewoon op maat geschreven voor types als Brennan. Er zit bijna altijd een klim in. Er zit bijna altijd veel hoogtemeters in. Dus dat zijn niet echte sprintetappes. En dan is het voor de aan puncher grenzende sprinter. Nou, dat is Brennan. En Brennan is een absoluut toptalent. Absoluut toptalent.
0: Maar je zegt al, hè, op het lijf geschreven van types als Matthew Brennan. Had je dan niet wat meer verwacht van Pedersen?
1: Voor Pedersen, het is een beetje dubbel. Die jongen die heeft een fantastische Tour de France gereden. Die heeft een fantastisch voorjaar gereden. Die komt naar de Vuelta met een missie om een etappe te winnen. Een missie om Skelmose te helpen. Ja, de Tour de France hakt er wel in bij zo'n gast. Als je weet wat hij daar allemaal heeft gedaan in die hele week. Ja, dan is het altijd maar afwachten wat zijn benen zijn. Dat zegt hij zelf ook. Mijn conditie is goed en nu is het afwachten of mijn benen gaan draaien. Dat zie je deze eerste week nog niet. Hij zit er kort bij, maar hij is niet bij macht om een verse kracht als Brennan, die zich helemaal heeft gefocust op de Vuelta, om die te kloppen in zo'n sprint. Dus is dat logisch? Ik vind eigenlijk van wel. En betekent dat we moeten afschrijven? Ik denk dat er nog wel eens een keertje een uithaal komt van Pedersen. Dus daar moeten we dan maar even op wachten.
0: Ja, nu zit ik hier in de studio met Vivian Sevenich. Vivian, jij zei zelf al, wielrennen is niet per se mijn forte, maar jij kent ook gewoon Tadej Pogacar qua naam en weet dat hij alles wat los en vast zit wint. Nu spraken we elkaar even buiten de uitzending en eigenlijk zei je ook van ja, dit is toch echt bizar, zeg maar, dat iemand zo dominant kan zijn in een sport. Toch als we het over waterpolo hebben. Wat zou er mee met jullie gebeuren als er één team was wat jarenlang op rij alles wat er maar telt gewoon alleen maar zou winnen?
2: Ja, en eigenlijk zijn we daar wel bekend mee. Want van 2012 tot 2021 was eigenlijk Amerika onverslaanbaar, zou ik willen zeggen. Ik denk echt dat ze in die 10 jaar één keer een poolwedstrijd hebben verloren. En voor de rest was je blij als je bijbleef. Of als je met 2 doelpunten verschil verloor. Gelukkig hebben we dat nu kunnen doorbreken. Andere Olympisch kampioenen in 2024. Wij hebben ze zelf verslagen om het brons daar. Dus dat is niet meer wat het was. Maar Roderick, dat brengt me wel bij de vraag. Hoe denk je dat Pogacar, ondanks dat al die renners superveel trainen. Die geven ook alles wat ze hebben elke dag. Hoe die toch nog zoveel beter kan zijn dan de rest. Waar zit hem dat in?
1: Ja. De een is gelovig en die zegt dan dat het een geschenk van God is. Het is een absoluut talent die alles mee heeft. Een grote motor, goed herstelvermogen. Kijk, talent in het wielrennen valt in allerlei componenten aan uiteen. Je moet gewoon een goede motor hebben, maar je moet ook goed kunnen herstellen. Je moet je trainingen aankunnen. Je moet goed coachbaar zijn. Je moet er plezier in houden. Dat je trainingen met plezier afwerkt, dat is zo ongelooflijk belangrijk, zeker nu. Het wielrennen is enorm geëvolueerd naar van een gevoelsport naar een datasport. En als je dat beheerst en als je daarin mee kan komen, ja, dan kom je veel makkelijker bovendrijven. En tegelijkertijd heeft hij ook de beschikking over een team dat hem aan alle kanten kan helpen. Want dat is een andere evolutie van het wielrennen. Het is van individuele sport veel meer een teamsport geworden. Als je kijkt naar de etappe van gisteren ook, dan wordt hij tot het laatste stukje van de laatste klim wordt hij gebracht door zijn team. En dan moet hij het zelf gaan oplossen. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die in zijn voordeel zijn. Het is gewoon een absoluut wondertalent. Zijn er meer van? Ja, zeker. Ik denk dat Mathieu van der Poel ook zo'n wondertalent is. Alleen met een heel andere motor, een heel ander lijf. Waardoor hij meer geschikt is voor de klassiekers. En Pogacar kan alles. Ik denk dat in waterpolo heb je dat ook wel. Dat er één beter geschikt is om verdediger te zijn. Of doelman, vrouw. En de ander speelt voorin. Omdat hij makkelijker de bal in het netje gooit. Ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is. Heb ik zo je vraag beantwoord?
2: Nou, zeker. Ja, ik denk dat het zeker in waterpolo ook zo is. Alleen voor ons is het natuurlijk dat we uiteindelijk ook als team winnen en als team verliezen. En hier staat toch elke keer de naam van Pogacar bovenaan.
1: Maar als ik je mag onderbreken, zeker. Dat is zo. Maar dat is in het team zelf weten ze donders goed hoe het allemaal in elkaar zit, hoor. Dus dat is het lullige van de sport een beetje. Dat aan het eind van de dag heb je een klassement of een uitslag van een etappe. En er staan individuen bovenaan. Maar die jongens weten zelf precies hoe het allemaal in elkaar zit. Wie wat gedaan heeft en wie wat waaraan te danken heeft. Dus vandaar dat ze ook omstandig elkaar of het hele team bedanken. Om dat gewoon een beetje aan de buitenwacht ook duidelijk te maken hoe het in elkaar zit.
0: Nu is het misschien natuurlijk, ja, misschien. Het is veel te makkelijk om te zeggen dat Pogacar nu de Vuelta wel even zal gaan winnen. Maar ja, we zagen gisteren ook een moment waarbij het zomaar ook gewoon compleet had kunnen eindigen.
1: Ja, hou op. Ik weet wat je bedoelt. Hij zat in de berm. Ik heb nog wat beelden van de social media's gezien. Dat achter hem ook gewoon auto's met 2 banden in het gras die bocht moesten nemen. Precies diezelfde bocht. Schurend met hun met de onderkant van de auto over de rand van het asfalt. Het was een gevaarlijke bocht. Nou, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar ik denk dat iedereen het gewoon helemaal verkeerd ingeschat heeft. Dus dat was had zomaar anders af kunnen lopen. Zeker als daar geen stukje gras lag. Maar ja, iets anders. En ja, ik wilde niet eens aan denken wat er had moeten liggen. Maar goed, een koers achtig verhaal. Je weet wat ik bedoel.
0: Ja, zeker. Dat ging natuurlijk ook bijna mis toen in de Tour. Daar moeten we inderdaad niet aan denken. Gaan we ook niet doen. We gaan wel vooruitkijkend, want tot aan de rustdag hebben we nog in ieder geval twee bergetappes en een wat vlakkere rit op het programma staan. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, nou goed, weet je, dit is heel lastig om in de toekomst te kijken met deze wedstrijden, met deze dagen. Kijk, zo'n vlakke dag, dan weet je ongeveer wel wat er gaat gebeuren. Dat is een relatieve sprintkans. De twee bergetappes hangt van de mood, van de stemming van Poggi af. Wil hij zijn manschappen wat rust geven, want de Vuelta is nog lang. Ja, dan gaat hij zich in het peloton zetten en dan is het tijd voor de vlucht. Dus daar zal het een beetje van afhangen. Hoe gaat Poggi het zien? Tegelijkertijd, weet je, hij heeft 5 etappes al gewonnen. Of wat is het? 4 etappes nu. Met eentje die is... het is ook wel een keer genoeg, hè, voor die jongen. Zelfs als veelvraat hoef je niet alles te winnen. Dus als je aan mij vraagt waarop ik geld zet, dan zet ik het op de vlucht. En dan is er een scala van wel 50 renners die zich daarmee kan gaan bemoeien.
0: We gaan het allemaal meemaken. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En natuurlijk spreken we elkaar snel weer.
1: Yo, graag gedaan, joh.
3: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, dan gaan we gelijk door richting het einde van deze uitzending van All Sports Radio Live. Bijzondere dus met Vivian Zevenich als mijn co-host vandaag. Hoe is het bevallen?
2: Ja, ik vond het hartstikke leuk, dus ik zou zeggen tot de volgende keer.
0: Nou, precies. Als het voor herhaling vatbaar is, gaan we dat zeker nog in orde maken. Dan wordt het heel erg leuk. Wat is hetgene wat je het meest verrast heeft, wat je het meest geleerd hebt van vandaag?
2: Toch wel on the spot je vraag klaar hebben staan. Dat was leuk om even over na te denken.
0: Nou ja, je hebt het hartstikke goed gedaan, dus maak je daar zeker niet al te veel zorgen om. Dank voor je komst naar de studio, dat je dit wilde doen. Want dit is denk ik ongeveer het laatste moment geweest dat het ook even kon, voordat ook daadwerkelijk het seizoen weer gaat beginnen.
2: Klopt, ja. Wij gaan vanaf maandag, dan ga ik echt weer vol aan de bak voor het nieuwe seizoen.
0: Dan ga ik je daar heel erg veel succes bij wensen. Dank voor je komst naar de studio. Straks om 3 uur, want deze vrijdag is nog zeker niet afgelopen, is er weer een nieuwe uitzending van Bloed, Zweet en Tranen op All Sports Radio. Voormalig topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat dit keer in gesprek met oud-prof en voetbaltrainer Jack de Gier. En ik kan je 1 ding vertellen, die is altijd wel goed voor een hele leuke uitspraak. En dan zijn we de maandag om 12 uur weer met All Sports Radio Live. Dank voor het luisteren en alvast een heel fijn weekend en tot maandag.
3: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
5: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar wij zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Ja, het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratiegedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van het tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat al een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging, heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan, dus hij start als 101ste... en gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint twee jaar, 10 miljoen, is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft toch gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten, gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en een podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan bulken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Daar zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. En weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen, bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona-shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we daar naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut. Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern te zijn, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt, de vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal, je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien, is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dat ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu erin ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als de Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen, is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan, van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond. En wel voor de grootste sportbond van Nederland. Voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me erin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg. Vanwege zijn voor mij in ieder geval onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, wat ik kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2 en weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt, maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona, de bewuste goal met Dan natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de Hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd 2 keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet, en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we daar naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour, maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten, kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketball franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA-franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districts kampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk... viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... om de 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europese kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Jij hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik, dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst de gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn naar de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: tippen. All Sports Radio Live. Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks, die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
1: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
0: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
1: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
0: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
1: 2 jaar later.
0: 2 jaar later, ja.
1: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
0: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
1: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
0: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
0: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
1: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
0: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
1: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
0: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
1: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
0: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap nou eenmaal opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
1: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant en kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
0: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
1: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
0: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
0: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Disco.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Ja, het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie. Gedoe en zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment en we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort, maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dat ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu erin ongetwijfeld, na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan, dus hij start als 101ste... en gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als de Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft, richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven, maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen, is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België, waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft toch gecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen. Eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was. Vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit. Maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk. En dat begrijp je, Robert. Maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen, omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keuze te zijn?
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en een podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan bulken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Daar zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft nou ja, wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet, en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we daar naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, ja, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut. Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio,

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern te zijn, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt, de vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal, je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi? Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu in, ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft, richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven, maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan, van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn? Nou.
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me erin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.

0: Living.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands kampioenschappen schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de staatsloterij Nederlands kampioenschappen wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, het Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands kampioenschappen atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billiken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, 11 stedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de 11 stedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een 11 stedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. En weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met de hand natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen, bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws in ieder geval. De eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze daarbij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. He, dus ik kan me, zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

Full Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio. What did she say?

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.